0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners daar zijn geëvacueerd. En de lokale overheid zette ook vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeval. Het gaat om de piloot van het toestel en 3 Colombiaanse toeristen aan boord. De reddingsdienst hadden veel moeite om de lichamen van de slachtoffers door het slecht toegankelijk terrein. De helikopter stortte neer in een bos op een berghelling, vlakbij een monument dat erg populair is bij toeristen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op 1 dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond het Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden. 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittenden van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Er ligt een hele zaterdag op je te wachten en geloof me, daar wil je niet de hele dag van achter je raam naar kijken. Straks vertel ik je waar Vlaanderen vandaag tot leven komt.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
4: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
3: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
5: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
3: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
6: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook wel komen. Maar die bleef dus uit bij de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
3: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Radio 2 Zomerweekend.
0: Philippe Ledijnen.
1: Zondagmorgen, koffie in de hand en plannen maken, dat kan slechter. De komende 2 uur geef ik je een paar goede redenen om de deur uit te gaan. Goedemorgen.

De mannen van R.E.M. met Losing My Religion. It was just a dream. Ze kennen blijkbaar ook het gevoel dat je 's ochtends wakker wordt en dan beseft, het was maar een droom. Een tijdje terug heb ik ook zo'n nachtmerrie gehad. Ik zat onder een of andere grote machine, denk ik. Ik kon daar in elk geval niet weg en ik vreesde dat die kraan of die pikdorser of wat het ook was ging beginnen rijden. Dus begon ik te roepen en toen werd ik wakker en zat ik naast mijn bed. En dan heb ik niet veel meer geslapen, uiteraard. Hè. Waar heb jij van gedroomd vannacht? Ja, hopelijk was het geen nachtmerrie, maar een mooie droom. Als je wil, mag je het altijd laten weten, uiteraard in de Radio 2-app. Of ook je andere dingen, je plannen voor vandaag zijn daar uiteraard heel hartelijk welkom.

0: souvenir.
1: Willy Sommers over de eerste keer. In zijn geval zal dat lang geleden zijn, vermoed ik. Want Willy is jarig vandaag. Hij viert zijn 74ste verjaardag. En de collega's van Radio BNE die vieren mee. Straks hoor je daar de top 74 van de beste songs van Willy Sommers. Ben je dus een fan? Dan mag je die afspraak zeker niet missen. Vanaf 9 uur op Radio BNE.

0: Zo'n typische jaren 80 platen, ode aan de habitués van de dansvloer, zeg maar. Les Divas du Dancing van Philippe Cataldo. Ik vroeg naar een droom en Dirk uit Anzichem heeft al wel eens gedroomd, zegt hij, dat hij een etappe won in de Tour de France. Ja, dat is een heel mooie droom natuurlijk, hè, Dirk. Dat is absoluut geen nachtmerrie, lijkt mij. Trouwens, over de Tour de France Femme gaan we het straks nog hebben, samen met Maarten van Gramberen, die daar in Nice de laatste etappe van de Tour de France Femme gaat volgen vandaag. Renilde Jamers die wil even verder gaan op het feit dat Willy Sommers zong over de eerste keer en het feit dat Willy vandaag jarig is. En ze schrijft: alle eerste keers zijn altijd het mooiste. Een dikke proficiat alvast voor Willy Sommers. Happy birthday en zonnige groetjes uit Hasselt. Wel, veel groetjes terug, Renilde.
1: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

jonge dames van K3 zingen tegenwoordig over de zomer van Oya Lele, die ik mij al helemaal niet meer kan herinneren. Laat staan dat ik nog iets weet over de zomer, dat dit een hit was. Heya mama, maar gelukkig is er het internet natuurlijk, hè. Het was 1999 en dat internet leert mij dat er in die zomer iets historisch gebeurde eigenlijk. Een totale zonsverduistering. Dat was op 11 augustus 1999. Ja, en wat krijgen we volgende week woensdag? Jawel, opnieuw zo'n zonsverduistering. 90% van de zon zal dan achter de maan verdwijnen. En wij van Radio 2 willen dat uiteraard ook niet missen. Daan Masset kijkt woensdagavond vanaf 7:15 s'avonds op de pieren in Blankenbergen naar dat hele schouwspel. En jij mag erbij zijn, jij kan erbij zijn als je dat wil. Ja, en als je zo'n eclipsbrilletje hebt, wat je uiteraard nodig hebt om naar de zonsverduistering te kijken, breng dat dan zeker mee. Maar heb je er geen nood? Wij delen woensdagavond zo'n 500 van die speciale eclipsbrilletjes uit. Dus zorg dat je erbij bent komende woensdagavond vanaf 7 uur op de pier van Blankenbergen. Het wordt iets bijzonders in elk geval.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Goedemorgen, 14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Hij werd bewusteloos gevonden in zijn tent. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man is dan overleden. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk en bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het werd 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe en dan won OHL na strafschoppen met 3-2. Vandaag opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, maar het blijft droog. Meer op 14nieuws.be.
3: Dankjewel, Shema.

0: die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Of hoe stond dat ook alweer in de Bijbel? In Excess en Original Sin. Radio 2. Neem je zonnebril en zonnemelk er alvast maar bij, want je zal die kunnen gebruiken vandaag. Het wordt weer een zonovergoten zondag met temperaturen van 28 tot 31 graden. In de loop van de namiddag ontstaan er wat stapelwolken en is er lokaal kans op een buitje links of rechts. Maar een paraplu zal niet nodig zijn als je erop uitgaat.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je vandaag nog op zoek bent naar een gezellige zomeruitstap, dan moet je in Linde bij Lubbeek zijn. Het driedaagse festival Zomer in Linde sluit vandaag feestelijk af. Na twee dagen vol sfeer en muziek is het vandaag de beurt aan een affiche vol meezingers. Met optredens van Sam Goris, Christophe, Belle Perez en ook streetgenoot Sergio, alias De Checke, mag niet ontbreken. En om het helemaal af te maken, deze laatste dag van Zomer in Linde is volledig gratis.
1: VRT Radio 2.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Het is niet alleen voor mij, maar ook voor Aaron Blommaert werkdag vandaag. Hij wordt vanmiddag in Tiene verwacht op Suikerrock. Daar staat hij om 3 uur op de main stage. En het is daar vandaag zo'n beetje een soort van Vlaams-Nederlandse dag. Want na Aaron volgen ook Kraantje, Papi, Snelle, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en de mannen van Clouseau. Die mogen Suikerrock dit jaar afsluiten. Als je al die mensen live aan het werk wil zien, ja, dan weet je waar naartoe natuurlijk. Maar ook aan zee is er natuurlijk van alles te

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ja, Cher heeft een heel arsenaal violen bovengehaald om te pleiten voor meer love and understanding. Ik pleit vanmorgen vooral voor goede muziek, lekkere koffie en een aantal fijne plekjes om naartoe te gaan. En een van die plekjes zou Alden Biezen in een Limburgse Bilzen kunnen zijn. Daar staat vandaag alles in het teken van zomerfruit. Het is er de Nationale Zomerfruitdag. En ik bel erover met Paul van Laar van de Nationale Boomgaardstichting. Paul, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is daar allemaal te beleven in Alden Biezen vandaag?
1: Ja, dat is voor elk wat wils natuurlijk. Hè. We hebben heel wat activiteiten op het programma, zowel leerrijke activiteiten als dingen waar we echt van kunnen genieten. We zetten in de kijker het zomerfruit deze keer. Vroeger deden we dat met de kersen, maar vandaag breiden we dat uit tot al het zomerfruit, gaande van pruimen, peren, appels tot druiven en kleinfruit.
0: Ja.
1: Dus daar zijn honderden variëteiten die we daar tentoonstellen, ja, en info over geven.
0: Peren, Paul, en appels en zo, dat is niet typisch zomersfruit voor mij. Dat is meer herfst voor mij.
1: Nu, dat zijn natuurlijk wel heel vroege variëteiten die ook al in de zomer rijpen.
0: Ah.
1: Maar vandaag, met de klimaatsverandering zoals we die allemaal beleven,
0: ja,
1: komt alles vroeger. En hetgeen dat vroeger in de vroege herfst viel, wat nu al in het midden van de zomer rijpt. Dus vandaar, wij passen ons ook aan natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja, ziet het dat fruit ook af van die hitte die we deze zomer kennen?
1: Ja, toch wel. Er zijn wel heel wat moeilijkheden die de bomen ondervinden. Hè. De fruitteel is natuurlijk ook achteraf, maar die vooral nu de bomen ondervinden. Maar we zien toch ook als Boomgaardenstichting dat we daar een aantal maatregelen kunnen voornemen om dat leed van die bomen een beetje te verzachten.
0: Ja.
1: Dus dat proberen we ook aan het publiek vandaag duidelijk te maken.
0: Oké. Okay. Ja, we hoorden al in het nieuws van landbouwers en zo dat de aardappelen bijvoorbeeld veel kleiner en duurder zullen zijn in het najaar.
1: Ja.
0: Staat ons dat qua fruit ook te wachten?
1: Ja, dus de hoeveelheid die zal er wel zijn. Dus er zijn ook heel veel peren en zo, dus dat valt in de prijsvorming waarschijnlijk wel mee.
0: Ja.
1: Maar er zal misschien wel een maatje kleiner moeten geplukt worden, want de bomen hebben het moeilijk om hun vruchten natuurlijk op volle dikte te kunnen brengen door dit vochtgebrek.
0: Ja. Ja. Je was aan het zeggen wat er allemaal te beleven valt. Ik heb je onderbroken. Er valt van alles te beleven. Kunnen we ook proeven, Paul?
1: Ja, dat absoluut. We laten fruit proeven, natuurlijk het verse fruit. Maar er zijn tientallen vrijwilligers van de Boomgaardenstichting die zich vandaag inzetten om ook een aantal heel lekkere dingen die men van fruit gemaakt heeft aan het publiek, aan de bezoekers, voor te stellen en te laten proeven.
0: Zoals? Wat is daar te proeven?
1: Ja, er zijn natuurlijk ons klassieke ijs met fruit. Dat zal vandaag wel erg in trek zijn. Maar er zijn een aantal hartelijke hapjes, gerechten, die men met fruitproducten gemaakt heeft. En ik denk dat ik de verrassing daar laat om de bezoekers te laten kennismaken met hetgeen dat onze mensen daarmee geprepareerd hebben.
0: Absoluut. Zeg, mogen we de kinderen ook meebrengen naar de Nationale Zomerfruitdag?
1: Absoluut, daar is heel wat te doen voor de kinderen. Zoals een beetje traditioneel of vroeger bij de kers rijdt het fruittreintje weer rond in de boomgaarden van Alden Biezen. Dat is voor jong en oud natuurlijk. Maar speciaal voor de kinderen zal er samen met de kinderen een boomgaarden kunstwerk gemaakt worden op het podium in een van de zalen van het kasteel van Alden Biezen.
0: Mm-hmm.
1: Naast het echte kasteel staat er ook natuurlijk een springkasteel. Dus er zijn heel wat activiteiten voor de kinderen, voor jong en oud zal ik zeggen. Voor iedereen die maar een beetje van fruit houdt of die daar wil van genieten.
0: Ja, en Alden Biezen is al een mooie plek op zich. Dus dat is in elk geval al de verplaatsing waard. Hè. Dus voor wie vandaag zin heeft in een uitstapje zomerfruit en een mooie plek. Alden Biezen, de Nationale Zomerfruitdag. Toch?
1: Gratis en van 10 tot 17 uur. Dus iedereen welkom. Er zal van alles te beleven zijn. En iedereen zal er ook een leerrijke namiddag kunnen, of een heel leerrijke dag kunnen van maken. Omdat we ook de mensen iets maken van hoe dat je om moet gaan met fruit in je fruittuin of in een voedselbos en dergelijke. En er zal iemand staan zelfs die een hele variëteiten serie van vijgen presenteert en u duidelijk maakt hoe je daar moet mee omgaan.
0: Ja. Veel te beleven, veel over te vertellen, duidelijk. Dank je wel, Paul, voor je tip en een fijne dag daar in Aldenbiezen. Salutjes.
1: Dank je wel. Dag. Dag.

0: thuis.
1: Ja, de fans van thuis zullen nog een paar weken op hun tanden moeten bijten, vrees ik. Voor ze te weten komen of Christine nog leeft, of de moeder van Bricket overleeft. En wie uiteindelijk die serieverkrachter is die daar rondloopt. Vanaf september krijgen we antwoorden op al die vragen. Maar zolang moeten we het stellen met de muziek uit thuis van Niels de Stadsbader en Maxime. Luc van der Aa laat weten dat er vandaag veel te beleven valt in Keiheuvel of op de Keiheuvel in Balen. De internationale motocrosswedstrijd is daar vandaag aan de gang. Op de baan met 25 wereldtitels, nergens in Europa, is dat al vertoond dat er zoveel op één circuit rijden, zo schrijft Luc. Hij doet er ook een paar namen bij, maar ik ken die allemaal niet. Dus mensen die daar in thuis zijn in die wereld zullen wel naar daar gaan, veronderstel ik. Als jij nog een fijne tip hebt voor vandaag, mag je altijd laten weten natuurlijk in de Radio 2-app hier bij Radio 2. En wij gaan naar het nieuws van 8 uur, maar eerst nog even op reis met Bob Sinclair.

0: vanavond op VRT1.
1: Kom, de galamatch, voorzitter. Tegen wie gaan wij nu spelen?
2: Tegen de top of the bill, hè, papal. Le diable rouge.
1: De rode duivels?
0: Op VRT1 vieren we feest met FC de Kampioenen 2, Jubilé General. Op VRT Canvas wordt het zweven tussen liefde en pijn in de serie Mixtape. En op VRT Max staat het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers klaar. Veel kijkplezier straks.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
5: En wij gaan straks door, uiteraard, hè. Met Radio 2 Zomerweekend. Na het nieuws van 8 uur dat er nu

0: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival en Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies is overleden, zegt burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, ja, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen.
3: Ja, met bijna dagelijks dodelijke slachtoffers, hè. Ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren bijvoorbeeld opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. Dus ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne echt opgevoerd en raketten en drones komen ook geregeld op woonblokken terecht.
0: Ja, en volgens de Oekraïense president Zelensky zal dat dan toch niet onmiddellijk gaan veranderen?
3: Nee, en hij zegt dat de Russen geen enkele intentie tonen om de oorlog te beëindigen, maar dat ze hem ook niet kunnen winnen en daardoor dus op zoek gaan naar kleine succesjes met bijvoorbeeld hier en daar cyberaanvallen. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea. Dat land zou tienduizenden soldaten kunnen sturen en daarom wil Zelensky nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea, bijvoorbeeld voor de luchtafweer.
0: Dankjewel, Jeroen. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich erg snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. Daar moesten 20.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
4: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij daar wel tevreden.
0: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. In de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2 nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar het blijft droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dorso. Ergonomisch.

Ja, er is ooit een tijd geweest dat Michael Jackson en Paul McCartney goede maatjes waren en samen muziek maakten. En dit was een van de resultaten daarvan. CCC. Daarmee werd het 8:30 over 8. Ja, misschien is dit voor jou het sein om uit je bed te springen en aan de zondag te beginnen. Het wordt weer zonnig en warm. Wat staat er bij jou op het programma vandaag? Wordt het een lui-lekker dag in de eigen tuin of op het terras? Of trek je er toch even op uit naar een plek waar iets te beleven valt? Laat dat gerust even weten in de Radio 2-app. Mietracteur heeft al van zich laten horen. Ze schrijft: augustus is een oogstmaand en is de drukste maand in de wonderenwereld van de oldtimer tractoren. Dus veel te beleven vandaag. Bijvoorbeeld de oogstfeesten in Geel Stelen of de ambachtendag in Putten bij Mechelen. Maar ook een oldtimer meeting in Merkem of de Ford Tractor Kijkdag in Oudsbergen. Dat wordt kiezen, vermoed ik, hè, voor mensen die houden van oldtimer tractoren en genieten uiteraard. Hè. En er is ook al een bericht binnengekomen van Bart de Kubber uit Wetteren. Die gaat straks naar Denderleeuw-Iedergem, naar het BK voor Nieuwelingen, met om 11:00 daar de meisjes aan de start onder de 17, om 14:00 de jongens onder de 17. Daarna volgen nog anderen, eerstejaars, tweedejaars. Hij kijkt er enorm naar uit, schrijft hij, want koers is mijn lang leven en mijn ontspanning. Voor mensen die datzelfde denken, die moeten dus in Iedergem Denderleeuw zijn voor het Belgisch kampioenschap voor de nieuwelingen daar.

0: het ging goed vooruit met deze Cameron Wildcam op de radio en zijn Kingdom of Fear. Ik hoop dat jij niet bang bent om een nieuwe sport uit te proberen. Ik vind ook dat de zomervakantie daar de ideale periode voor is. En dankzij Sport Vlaanderen kan dat ook. Elk weekend kan je bij Radio 2 in Blankenbergen een nieuwe sport komen uittesten. Vandaag is dat hockey. Dus als je er altijd al van droomde om eens hockey te spelen, dan is dit je kans. Ga gerust even langs in ons Radio 2-dorp daar op de Zeedijk van Blankenbergen. En als je er vandaag niet geraakt, dan kan dat ook in andere badplaatsen. Dat kan bijvoorbeeld komende woensdag. Daar staat Sport Vlaanderen met een dorp in Kokszijde. En donderdag dan staan ze weer in Blankenbergen. Dus meer dan één kans om eens een nieuwe sport uit te proberen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Suzanne en Freek, die genieten de volle van het leven en ook van optreden. En vandaag mogen ze dat weer doen. Ze staan vanavond op de mainstage van Suikerrock in Tiene. Straks mag Johan Kaluwe uit Brasschaat daar naartoe, samen met zijn vrouw. Hij schrijft, het is een schitterende line-up daar. Heel veel Vlaamse en Nederlandse artiesten. Dus dat wordt volop genieten. En straks mag Maarten van Gramberen nog een laatste keer deze zomer over de tour babbelen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
5: Dat wil ik ook.
4: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: was laatst op een trouwfeest en ook daar werd hij gedraaid als openingsdans. Robbie Williams en Angels. Vandaag de laatste dag van de Tour de France Femme. Die wordt verreden in de Zuid-Franse stad Nice. En daar zit ook Maarten van Gramberen. Maarten, goedemorgen.
1: Flip, hey, goedemorgen.
0: In het journaal heb ik gisteravond gezien dat het spannend was gisteren. Of moet ik zeggen, er was wat spanning, hè, onder de vrouwen.
1: Het was wat hommeles. Ja. Een ploegmate van Demi Vollering. Die pakte haar bocht iets te breed en die duwde Nibia Doma een beetje naar de buitenkant. Was wat gehinderd. Ja. Toen Vollering ging aanvallen. Ja, dat was niet al te netjes.
0: Maar er zijn geen beelden van, blijkbaar.
1: Dat is heel vreemd. Dat gebeurt nog wel eens in een wedstrijd. Dat er soms geknipt wordt en dat dan een stukje ertussenuit is. Dat is niet bewust, voor alle duidelijkheid. Maar die beelden zijn achteraf dan wel opgedoken.
0: Ah.
1: Wat er precies aan de hand is. Het is een manoeuvre. Goh, het is een beetje in de grijze zone, moet ik zeggen. Maar het belangrijkste is toch om te onthouden dat Vollering Nibia Doma heeft losgereden en dat ze een fantastische prestatie neerzetten en dat ze die gele trui heeft teruggepakt. En zonder dat incident had Vollering dat meer dan waarschijnlijk ook gedaan. Maar het was niet al te netjes. Of het nu superbewust was, het gat laten vallen was zeker bewust om haar naar de buitenkant te duwen. Dat was minder bewust. Enfin, het was niet zo mooi om te zien. Je wil vooral een sportieve strijd, ziet geen onsportieve strijd. Maar Vollering was gewoon de beste. Gisteren, maar dat kan vandaag in die slotetappe weer helemaal anders zijn natuurlijk. En dat maakt die Tour de France Femme zo leuk.
0: Ja, en wat wordt het vandaag? Dat is niet te voorspellen natuurlijk.
1: Korte rit. Nee. Korte rit. Ja, het is allemaal te volgen. Korte rit van Nice naar Nice.
0: Ja?
1: Minder dan 100 kilometer en er liggen 4 hellingen onderweg. De Col d'Isère, dat is een heel bekende klim, want er wonen heel veel renners. Hier in de buurt van Nice gaan er heel vaak op trainen. Ze gaan die 4 keer doen vandaag en de laatste keer van de hele steile kant. En dat betekent dus dat er in die slotetappe ook nog altijd heel veel kan gebeuren. Want het verschil tussen Vollering, die nu de gele trui heeft, en die Nibia Doma, die gisteren ingesloten zat toen ze ging aanvallen, is amper 8 seconden. Dat is heel, heel, heel weinig. Dus het gaat misschien nog een secondenspel worden. En het straffe is dat het verschil tussen die twee een paar jaar geleden in de Tour amper 4 seconden was. Dus het kleinste verschil ooit in een ronde van Frankrijk. Misschien dat dat record er aangaat, maar het blijft een secondenspel. En dat is heel erg leuk, want bij de mannen, ja, Pogacar, die had zoveel tijd voorsprong. Ja. Ik denk 6 minuten en een half op Remco Evenepoel. Hadden er ook meer kunnen zijn, dat wist Evenepoel ons ook te vertellen, als hij altijd had doorgereden. Maar nu is spannend dus, dat kunnen we alleen maar toejuichen.
0: Absoluut. Zeg, je hebt die Tour natuurlijk voor de mannen ook gevolgd. Is daar nog een groot verschil? Ik bedoel, is het publiek even enthousiast als bij de mannen?
1: Ja, dat moeten we elke dag vaststellen, ja. Dat is ongelooflijk. We waren erbij in die eerste Tour de France van 5 jaar geleden. Toen was het nog wel allemaal wat kleiner en toen was er ook al een flinke opkomst en dan dacht je, ah, dit heeft heel veel potentieel. Maar in 5 jaar tijd is het zo gigantisch gegroeid. Je moet zien hoeveel volk er op de bergen staat, hoeveel volk er aan de aankomst staat, aan de startplaats. Als je mij zou droppen aan de start van de aankomst en zou zeggen, zit je in de Tour voor de mannen of zit je in de Tour voor de vrouwen? Ik zou het vaak echt niet weten. Dus zo populair is die wel geworden. Het is ook bij de vrouwen veruit de belangrijkste en de allergrootste koers ter wereld.
0: En het zal ook op de kop lopen zijn vandaag in Nice, daar ongetwijfeld.
1: In Nice, bloedheet is het hier al. Ja. Ik loop er in de gang van ons hotel rond, waar geen airco is. En het is hier nu al bloedheet. Gisteren was het 39 graden. Een keertje 40 graden zelfs onderweg. Dus het is warm.
0: Ja.
1: Een verzengende hitte hangt hier aan de Côte d'Azur. Maar het is altijd op de kop lopen. Al heb je hier wel veel mensen die gewoon op dat keitjesstrand blijven liggen en die wel denken, ja, de koers, het zal wel. Dat interesseert mij geen ene moer. Ik wil cocktails drinken en ik wil in de zon liggen. Die heb je ook natuurlijk, hè, mensen hier.
0: Ja. Ja. De Tour is vanavond helemaal afgelopen. Vanaf morgen dan vakantie voor jou, neem ik aan. Hè?
1: Ja, zeker. Vakantie. Terugvliegen morgen vroeg vanuit Nice naar huis. En dan is het een paar weken vakantie. En dan is ons klaarmaken voor de Memorial van Damme. En het wereldkampioenschap wielrennen, want dat vindt dan plaats in Canada. Maar dat is pas ergens half september dat we daar naartoe moeten vertrekken. Eerst tijd voor de mensen die er echt toe doen.
0: Ja.
1: Dat zijn mijn gezinsleden. En dat verdienen ze ook. Alle aandacht. Want er is ook nog een wereldbeker voetbal geweest, waar ik een stuk van mee heb gepresenteerd. Dan de Tour en dan de Vrouwentour. Het is even welletjes geweest.
0: Aandacht. Ja. En die Fransen ben je ondertussen al beu, denk ik, hè?
1: Goh, wij gaan nooit met vakantie in Frankrijk. En dat heeft ermee te maken omdat ik dus elk jaar wekenlang in Frankrijk rondloop. En uiteraard zijn er fantastische Fransen. Maar het doet me dan toch altijd een beetje aan de stresserende momenten te denken. Aan keukens die nog gesloten zijn s'avonds. Aan de gendarmerie die vervelend begint te doen. Mm. Dus daarom liever geen Frankrijk voor mij. Het wordt nu voor ons Spanje. We gaan naar Bilbao, San Sebastian en Picos de Europa wandelen in de bergen in Asturië. Dat zal het zijn.
0: Ik hoorde het in de podcast. Mens, erger je niet. Je allemaal vertellen. Als mensen heel je verhaal willen horen, dan moeten ze daarnaar luisteren. Dat is ook een tip voor de komende weken. Nog even op je tanden bijten dus, Maarten. Het is maar één dag meer dat je met die Fransen te doen hebt. Veel plezier daar vandaag in Nice.
2: Ja, dankjewel.
0: En hou het wat fris, hè, daar. Hou het wat cool.
1: Dat gaan we doen.
0: Oké. Okay.

0: me te zoeken. De mannen van het goede doel zijn ook nog altijd aan het zoeken naar een vakantiebestemming. Maar zoek niet langer, want in België is het zo goed vandaag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedemorgen, het is 8:30, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond, maar volgens Giro Vlaanderen is niemand er erg aan toe. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. De laatste dagen zijn er steeds meer aanvallen op Oekraïne. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk en bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het werd 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe en dan won OHL na strafschoppen met 3-2. Vandaag zonnig en tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, wel nog altijd droog met zon. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Shema. En vele groeten van Annemie Pauwels uit Sint-Amans. Ze vindt het zo fijn om je stem nog eens te horen op Radio 2. Groetjes.

0: Neem je zonnebril en zonnemelk er alvast maar bij, want je zal die kunnen gebruiken vandaag. Het wordt weer een zonovergoten zondag met temperaturen van 28 tot 31 graden. In de loop van de namiddag ontstaan er wat stapelwolken en is er lokaal kans op een buitje links of rechts. Maar een paraplu zal niet nodig zijn als je erop uitgaat.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je vandaag nog op zoek bent naar een gezellige zomeruitstap, dan moet je in Linde bij Lubbeek zijn. Het driedaagse festival Zomer in Linde sluit vandaag feestelijk af. Na twee dagen vol sfeer en muziek is het vandaag de beurt aan een affiche vol meezingers. Met optredens van Sam Goris, Christophe, Belle Perez en ook streetgenoot Sergio, alias De Checke, mag niet ontbreken. En om het helemaal af te maken, deze laatste dag van Zomer in Linde is volledig gratis.
2: VRT Radio 2.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

heb je even, dan moet je stemmen, want die mannen zullen het verschoppen in de strijd om VRT Zomerhit. Zeg dat ik het gezegd heb. Ik zag jou maar even van de Romeo's. En er zijn al veel mensen die plannen hebben voor vandaag. Lindsay bijvoorbeeld uit Hasselt, die schrijft: ik ga helpen met het Rode Kruis vandaag in Herkenrode. Daar wordt blijkbaar de slag om Kermt herdacht. 195 jaar geleden, dat is bijna 200 jaar geleden. En ze gaan dat herdenken. Een 10-daagse veldslag was dat bij de onafhankelijkheid van België ergens. En dat wordt vandaag een

0: belevingsweekend. En ook Freddy Peters gaat daar naartoe blijkbaar. Petrushka Samijn uit Moorsleden heeft andere plannen. Die gaat naar Lilo Dorp. Daar is een boekenmarkt in de open lucht. En ik zal daar mijn nieuwe feel-good roman voorstellen. Pluk je geluk, zo heet die roman. En mensen die geïnteresseerd zijn, die moeten dus naar Lilo Dorp. En lieve Sarens uit Zwevegem, die is jarig vandaag. 69, ik maakte er bijna 79 van. Lieve, sorry, 69 jaar wordt ze vandaag. En ze geeft een feestje thuis voor haar gezin. Dus de rest, gelieve niet langs te gaan bij Lieve. Maar in elk geval, een heel fijne verjaardag, Lieve. Geniet ervan en ook van dat feestje. Hè.
1: Je kan ons altijd en overal horen.
2: Radio 2.
1: Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Een nummer waar je energie van krijgt en dat je eigenlijk maar één opdracht geeft. En niet te veel nadenken. Gewoon recht staan en bewegen. Walk the moon and shut up and dance. En bewegen, dat mag vandaag gerust op twee wielen. In de Vlaamse Ardennen stappen zo'n 600 fietsers op hun fiets voor velomuziek. Dus dat is eigenlijk Shut Up and Cycle with Me. Coördinator Danny De Loze, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Filip.
0: Hoe ziet velomuziek er precies uit, Danny? Wat is dat?
1: Zoals de naam het zegt, is, natuurlijk, is het een fietstocht in de Vlaamse Ardennen. Dit jaar gaan we de Zwalmstreek aandoen. Het is een fietstocht van ongeveer 47 kilometer. En we passeren langs bijzondere erfgoedlocaties, bijzondere gebouwen. En op die plaatsen is er dan eens een muziekconcert.
0: Yeah.
1: Maar het is zeer gevarieerde muziek, dus van alle genres komen daarbij aan bod.
0: En welke genres zijn dat bijvoorbeeld? Kan je...
1: Wel, we starten in de Zwalmmolen. Dat is een van de iconische molens van de Zwalmstreek. Daar starten we met een fanfare. De harmonie de Zwalmvallei.
0: Mm-hmm.
1: Die speelt daar dus de pannen van het dak, laat ons maar zeggen. Hè. En dan rijden de fietsers verder naar de Kaaihoeve. De Kaaihoeve, dat is in Meilichem. En daar hebben we Lescaut Blues. Dus daar is het bluesmuziek, speciale bluesmuziek. Het is net de Mortelmans en haar groep. En die speelt eigenlijk allemaal muziek van vrouwelijke bluescomponisten, bluesartiesten.
0: Ja.
1: Ja, uit Mississippi natuurlijk. Maar het is dus nu niet blues langs de Mississippi, maar langs de Schelde. Want de Kaaihoeve ligt eigenlijk aan de oude arm van de Schelde. En dus ja, het is zeer toepasselijk dat die groep Lescaut Blues noemt. Hè.
0: Ja. Okay.
1: En vandaar fietsen we dus verder naar een volgende erfgoedlocatie. Altijd door een prachtige, prachtige streek natuurlijk, die onze streek hier is. En dat is naar Weilichem. Weilichem is een deelgemeente van Zwalm.
0: Ja.
1: En daar is er een hoeve, de Weilichem hoeve. Maar dat is allemaal van de Sint-Pietersabdij van Gent ooit geweest. Er zijn nog heel wat verwijzingen naar die Sint-Pietersabdij. En daar is het New Orleans jazz die men daar speelt. Dus, hè, van die honky-tonk, heel plezante groep. Ook de New Orleans Night Owls noemen ze de nachtuilen. Maar goed, het zal nu overdag zijn natuurlijk. En en dan gaat het nog verder naar een klooster van Sint Cornelis Horebeke. Een compleet onbekende parel eigenlijk. Een onbekend prachtig gebouw uit de 18e eeuw. Mooie tuin er rond.
0: Mm-hmm.
1: En in die tuin speelt Sarah de Smet en Niels de Kaster.
0: Oké.
1: En dan...
0: En op die manier leer je eigenlijk nieuwe muziek kennen, maar ook nieuwe plekjes daar in de Zwalmstreek. Ik zei daar straks al eventjes toen ik aan je aan de lijn kreeg, het wordt warm vandaag, het wordt mooi weer. Zal het iets te warm zijn voor jullie om te fietsen, denk je?
1: Tijdens het fietsen zelf valt daar natuurlijk meestal zeer goed mee. En op de locaties hebben wij overal tenten voorzien. Dus wij voorzien altijd tenten, meestal tegen de regen. Maar tegenwoordig hebben wij onze tenten meer nodig tegen de zon. Hè.
0: Ja.
1: Maar goed, men geeft vooral veel bewolking vandaag. Dus ik denk dat het allemaal wel nogal gaat meevallen. En ik zie de mensen hier allemaal toestromen. Iedereen is in kortbroekjes, er staat er zeer zomers op, goed ingesmeerd. Zonnebrillen zie ik hier, petjes, iedereen is erop voorzien.
0: Ja, want het begint straks om 9 uur, dus iedereen staat vertrekkend klaar. Het is helemaal uitverkocht, velomuziek, dus wie dat graag eens wil doen, die zal moeten wachten tot volgend jaar dan.
1: Ja, die zal eigenlijk moeten wachten tot volgend jaar, tenzij dat je natuurlijk toch een beetje goesting wil krijgen. Vanavond om 5 uur is een beetje de apotheose, dat is op de markt in Zottegem. En daar treedt de Brass Party op, dat is een heel toffe wilde bende, die dus allemaal op koper speelt, saxofoon. Trompet, hoorn, bombardon. Heel plezant, hè? Jonge mannen, allemaal in een kort broekje en in een marcelletje.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je een beetje de smaak, de goesting wil krijgen, dan kom je gerust vanavond om 5 uur naar de markt in Zottegem. En dan houd je de tweede zondag van augustus van 27 al in de agenda klaar, want dat is altijd de vaste datum voor velomuziek.
0: Voilà, en die 600 mensen die ingeschreven zijn, die kunnen genieten vandaag van velomuziek en de rest zal moeten wachten tot volgend jaar. Of zoals je zegt, vanavond om 5 uur op de markt van Zottegem met die zottebende in Marcellekes. Die zijn er al opgekleed op dat warme weer. Veel plezier daar, Danny, in de Zwalmstreek. Doe ze de groeten daar. Hè. Tot de volgende.
1: Goed. Dag. Bedankt. Hè.

0: Suburbia van Pet Shop Boys. Patrick Renard uit Heus de Zolder schrijft dat hij vandaag met de Vespa gaat rondtoeren in bijeenkomst in Zonhoven. Ze starten daar om 10 uur. Maar volgens Peter Nulens is de tip van de dag 50 jaar antiekmarkt in Tongeren met 50 meter Limburgse vlaai. Oftewel 200 stuks. Dus wie zin heeft in Limburgse vlaai, die weet dat hij in Tongeren moet zijn.
1: Ik ga jou

Dat is ook een idee natuurlijk. Een dagje Amsterdam met Fleming. Straks hoor je twee Peters in je radio. Een beetje verwarrend misschien. Maar er is toch een duidelijk verschil. Ten eerste in leeftijd. En ten tweede, de ene kan ontzettend goed koken. En de andere doet maar alsof. Ik heb het over Peter van der Veyre. Die zijn zandloper weer boven haalt. Om door het leven en carrière van chef-kok Peter Goossens te gaan. Van weglopen voor stinkende patatten. Tot het nieuwe programma dat hij aan het voorbereiden is. Je hoort het allemaal straks tussen 9 en 10 bij Radio 2. Veel plezier daarmee en heel graag tot de volgende.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. Heel wat bomen gaan al in herfstmodus door de droogte. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat drie verdiepingen telt. De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
0: Door de droogte en hitte beginnen sommige bomen dor te worden en hun bladeren te verliezen alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
3: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen dan?
4: Ja, met bijna dagelijks ook slachtoffers, ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. En ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd en raketten en drones komen nu ook geregeld op woonblokken terecht.
0: En de Oekraïense president Zelensky die vreest dat het heel erger zal worden?
4: Ja, of toch op zijn minst dat het niet onmiddellijk zal gaan veranderen, want de Russen tonen geen enkele intentie om de oorlog te beëindigen. Maar ze kunnen hem ook niet winnen, zei Zelensky, en daardoor gaan ze dus op zoek naar kleine succesjes met bijvoorbeeld cyberaanvallen ook. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea, want die zouden tienduizenden soldaten kunnen sturen. En daarom zegt Zelensky, wil ik nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea voor de luchtafweer.
0: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jongeman gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond dan een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. Het weer opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week wordt het opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio
6: 2. Peter van de Veijre en de Zandloper.
7: VRT Radio 2. Dag Peter Goossens.
8: Alles goed?
7: Met mij wel.
8: Ja?
7: Zeker wel, met u ook.
8: Ben ik blij dat ik hier ben.
7: Ja, welkom in mijn zandloperhuis.
8: Ja.
7: Ik weet wel, de eerste keer dat ik u op tv zag, ging het meteen over cuisson. En dat woord, heel Vlaanderen had er nog nooit van gehoord. Je beseft toch dat jij degene bent die het geïntroduceerd heeft?
8: Ja.
7: Ja, toch wel.
8: Ja, maar in de keuken bestaat dat al zo lang, cuisson. Dat is iets, ja, en dat gaat zowel over vlees, vis, groenten, alles. Hè.
7: Maar als jij nu op restaurant komt, dan is dat toch altijd de eerste vraag van de chef. Is de cuisson goed, of niet?
8: Ja, maar meestal vragen ze wat cuisson dat je moet hebben. Hè. Allee, zeker van rood vlees. Hè.
7: Ja, dat wel, ja.
8: Maar ook van vis bestaat er echt een cuisson. Als je vis te haar is, is dat ook niet,
7: dat is ook niet lekker.
8: En je groenten ook niet. Als je, oftewel zijn ze te rauw, oftewel... Zijn ze niet gaar? Allee, ja. Zijn ze te haar? Zijn ze zo plat? Dat trekt op niets. Maar het is ook wel belangrijk dat juist, bijvoorbeeld een asperge, vind ik. Nu is het moment van asperge.
7: Mm-hmm.
8: Allee, ja, dat loopt tot de zomer. Als je asperge te rauw is, vind ik dat. Als je nog moet zo bijten, vind ik dat niet lekker. Maar je moet ze ook niet koken totdat je ze bijna intravenus kunt inspuiten. Verstaat je? Dat is ook niet de bedoeling.
7: Wat zijn er nog mensen die durven koken voor u?
8: Natuurlijk, ja, waarom niet?
7: Ja, dat is toch...
8: Maar ik eet toch zo moeilijk niet?
7: Ja, nee, maar ja, je hebt drie sterren gehad, dus kijk.
8: Maar ik eet graag goed, hè.
7: Ja, gelukkig maar.
8: Ja, maar je kunt niet goed... Ja, het is hetzelfde werk, hè. Je moet in je mond steken. Dat is het eerste. En ja, of dat goed of slecht is een groot verschil, maar het is wel leuk als het goed is.
7: Maar zijn er een moeilijke eter?
8: Nee, als het lekker is.
7: Als het lekker is. We gaan het hebben over eten, maar ook over uw leven, Peter Goossens. Hier staat de zandloper en zometeen mag je hem omdraaien. Dan begint jouw leven te lopen. En dan loopt dat tot het einde en dan is jouw leven even voorbij.
8: Oké.
7: Mm-hmm.
8: Maar dat.
7: Draai maar om.

0: moment heeft sterrenchef Peter Goossens compleet veranderd. En welke gevolgen had dat voor de rest van zijn leven? Ik ben Peter van de Veyre. En ik praat met Peter terwijl mijn zandloper loopt. Onherroepelijk zoals het leven zelf. 6 april 1964. Neem ons even mee. Waar zitten we, Peter?
1: Dan ben ik geboren. Hè. Mm-hmm. Ik ben geboren in Zottegem. Ik heb gewoond in Herzele, maar ook, ja, dat was altijd het ziekenhuis dichtstbij zijn waar ik gewoond. Mm-hmm. Ja, mijn ouders waren van daar. Ik ben daar opgevoed. Tot mijn 17 jaar ben ik daar geweest.
0: Oké. Okay.
1: En dan ben ik vertrokken naar de hotelschool in Kokzijde.
0: Dus vader en moeder, wat deden die?
1: Mijn mama had een winkel. Een textielwinkel. En mijn papa had een bedrijf in het staal.
0: Oké, okay, heel druk ook dus.
1: Ja, zeer drukke mensen.
0: Ja, zag je ze veel?
1: Ja, toch wel. Dat was een fijne familie. Ik heb 2 broers. Mijn mama echte veel belang aan lekker eten. Mijn papa was veel op de baan. En daardoor, dat was altijd zo. Ja, zat hij de kanten van de kust, ja, dan moest hij daar die vis mee pakken. En zat hij in Ardennen, moest hij dat mee pakken. En ja, dat was altijd wel...
0: Die moeder zei
1: ik
0: van...
1: Ik kreeg lijstjes mee.
0: Oh, heerlijk.
1: Wat lijstjes, ja, zo. Ja, zit dan toch daar? Toch wel. Dat is altijd superbelangrijk geweest.
0: Maar zij kon echt heel goed koken.
1: Ja, dan. Ze kon zeer goed koken.
0: Maar wat was haar signature dish?
1: Alles in feite. Ja, ik heb daar zeer lekkere asperges kon zij maken. Kip kon ze supergoed maken. Maar ook gewone kip, maar dan ook kip curry, vol au vent. Noem maar op. Ja, alles, echt waar.
0: En jouw vader?
1: Mijn vader die kon de zondag de frieten snijden. En een croque monsieur tussen in de machine steken. Daar bleef het dus ook wel bij.
0: Ja, voor de rest geen grote kop.
1: Nee. Zeker niet. Zeker
0: dus die microbe heb je echt van je mama gekregen?
1: Ja, toch wel. Ja. Zij, er was echt veel, veel aandacht voor eten bij ons. Dat was wel super, super belangrijk. En ja, die boter moest van Dienenboer komen. Maar Dienenboer had goede boter, dus had hij geen goede karnemelk.
0: Wacht. Als uw boter goed is, heb je geen goede karnemelk?
1: Want je roemt te veel je karnemelk af.
0: Oké.
1: Okay. Goede karnemelk is in feite een boer die slechte boter maakt.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, hoe meer boter dat er op je karnemelk blijft, hoe beter dat je karnemelk is.
0: Ah ja.
1: Als ze te veel afromen, nou, dan heb je bijna waterkarnemelk, maar je hebt wel goede boter.
0: Je hebt goede boter. Amai, het is heel ingewikkeld dan.
1: Eh?
0: Maar dan, zij heeft ervoor gezorgd dat jij hield van lekker eten.
1: Ik denk, toch wel.
0: Je zat dan in het middelbaar en daar is het fout gelopen op eetvlak.
1: Ja.
0: Leg uit. Ja. Maar toch een beetje.
1: Ja, ik heb daar zo'n slechte souvenir zelf. Ik zat daar in college en ja, daar waren zo tegen 10 uur begonnen en die hangen. Al die reuk van die aardappel die dan al gekookt werden en van die grote douches. ik zie dat allemaal voor mij. Dat was zo'n keuken onder een afdak buiten. Zo, ja, oh. En dan, ja, dan op een zeker moment moesten dus gaan eten. En dat waren allemaal zo van die... Zo mee, een deksel die toe en ze deden dan zo van ja, die grote pot en dat moest aanschuiven en dan zo'n kwak patatten op je bord en een kwak groenten. Oh, ik vond dat verschrikkelijk. Maar het is zelfs nog weggelopen. Oh. Ja, mijn ouders, ja, die werkten, dus we moesten 's middags op school blijven eten.
0: Ja.
1: Zeker, nou, dat ging niet meer. Ik ben naar huis gelopen.
0: En wat zeiden ze thuis?
1: Ja, natuurlijk, al op paniek. Ja, wat gebeurt er? Ik zei, mama, ik blijf daar niet meer eten. Dat is onmogelijk. Ik kan, dat gaat niet. En dan heb ik toestemming gekregen om naar huis te komen eten.
0: Dus je moeder moest dan wel elke middag lekker eten voor jou koken. Amai, wat een prins. Was dat bij je broers ook zo?
1: Nee. maar ik was daar echt gevoelig aan. Allee, ja, ik eet alles, hè, als het goed is.
0: Ja.
1: Maar zo, die aardappel die in die douche en zo zit, is nu dat open. Die is stang.
0: Wat doe je met een douche?
1: Een douche, dat, zijn zo, ja, dat waren zo grote ijzeren kommen en dan was er een deksel op. Voor ook dat ze zo voor transporteren.
0: Ja.
1: Zie je dat niet voor u?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: En daar zie je dat deks lopen. En vanaf dat deks lopen ging, had dat die ruk al van die stinkende patatten.
0: Ja,
1: oh.
0: Dus dankzij de mama heb je dan toch nog goed kunnen eten.
1: Ja, toch wel.
0: Maar je wil op een bepaald moment, wil je dan naar de kokschool? Maar je mag niet.
1: Ja, mijn papa stond er nog op dat ik eerst humaniora deed.
0: Mm-hmm. Dus en je wou eigenlijk al van je 12 jaar aan de kokschool?
1: Ja, moet je ook zien. En toen kon je nog niet van je 12 jaar, dat bestond nog niet.
0: Van je 14 jaar was dat waarschijnlijk.
1: 15 jaar.
0: Ja.
1: Mijn papa zei, maar dat gaat niet, je moet eerst algemene vorming hebben.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ook, kok worden, dat was ook niet zo, dat was niet zo hip als nu. Hè.
0: Nee.
1: Dat was zo meer een beetje voor die dan niet naar school konden gaan, staken ze dan in de kokschool.
0: Klopt.
1: Dus ja, en ik heb dan eerst die maniore gedaan. En dan, ik zei tegen papa, ja, dat was goed. En dan mochten we naar de hotelschool.
2: Toch wel, ja.
1: En heb ik, dat was, in feite was dat wel een goede keuze. Waarom? Ik had alle economische vakken al gekregen, wiskunde, talen. En ik kon me echt toespitsen op technische vakken.
2: En was je een goede leerling?
1: Ja, dat viel mee. Ja, toch wel.
2: Je had nooit het idee van, ja, kokschool, misschien moet ik toch iets anders gaan doen?
1: Nee.
2: Altijd meteen geweten.
1: Echt waar.
2: Mooi. Want effectief, je zegt zelf van, dat was niet zo hip. Nee. Ik kan me niet herinneren, toen jij dan, eind jaren 70, begin jaren 80, werd er gekookt op tv?
1: Nee, totaal niet.
2: Nee, hè?
1: Nee, zeker niet. Dat was niet van, niets van kookprogramma's. Hè. Maar ik ben dan ook, ik heb de hotelschool gedaan, ik heb altijd weekendwerk gedaan. Mijn ouders zeiden me, ja, je moet dat doen, dat je toch, mijn papa kent dan ook wel wat restaurants waar je kon gaan bij, weekendwerk. Mm-hmm. Dan kwam ik de vrijdag van school, hup, direct naar het weekendwerk, tot de zaterdagnacht, dan kwamen ze me terughalen. Dus voor echt zoveel mogelijk ervaring op te doen.
2: Ja.
1: En dan heb je stages, en dan ben ik na de hotelschool ben ik direct naar Parijs vertrokken.
2: Ja.
1: En daar ben ik dan gebleven.
2: We gaan even doorspoelen naar een belangrijk moment uit jouw leven. Heeft uiteraard ook met restaurant te maken en met eten. Ik kan iets magisch, Peter. Ik kan de tijd stilzetten. Dat gebeurt nu. Peter, de tijd staat even stil. We zijn aan een belangrijk moment in jouw leven. Waar zitten we en wat zien we?
1: 2004, toen we 19,5 op 20 kregen in de Gubbio.
2: Met het Hof van Kleve.
1: Met Hof van Kleve, ja.
2: We weten waar we zitten. We gaan de tijd laten verder lopen. Ja, hoe straf was dat in 19,5? Is dat dan nog nooit gegeven of zo?
1: Dat was nog nooit gegeven. En ja, dat was, voor ons was dat een openbaring. Hè. Dat was 19,5 op 20. De tijd stond even stil. Maar het is ook zeer kort. Hè, want zondags is terug de restaurant open. Dus,
2: ja.
1: Dus je hebt niet veel tijd om daarbij stil te staan. En ja, dat was natuurlijk, Hans België stond op zijn kop. Hè.
2: Ja, was dat dan gebeurd? Hoe komt dat dan binnen bij jullie?
1: Dat was een proclamatie en dat was daar eens in Brussel, zo'n groot auditorium waar dat bekendgemaakt werd. Maar dat was ongelooflijk nieuws. Hè.
2: En wist je dat op voorhand?
1: Nee.
2: Totaal niet. Nee.
1: Dus dat is dan nog, krijgt dat zo in je gezicht. En dan moet je het zondags weer open doen. En het is geen tijd voor te feesten, er is nooit tijd voor te feesten. Ook al ook het jaar nadien, 2005, krijgen we ons 3 sterren.
2: Mm-hmm.
1: Dus ook een bom die in België ontplofte. Ja, normaal zat dat allemaal in Brusselse en Bruno. En dan ene keer in Creusot, dan op de berg, krijgen ze 3 sterren. Ja, dat was ook zoiets. En dat was toen ook de eerste keer dat Michelin dat deed met een publieke aankondiging. En dat was toen in Maastricht. We moesten dan naar Maastricht.
2: Mm-hmm.
1: Voor die prijsuitreiking, omdat dat Benelux-gids toen nog was. Nu is Belux en Nederland apart.
2: Ja.
1: En dat was toen ongelooflijk.
3: VRT Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.
4: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit. Radio 2.
4: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Radio 2, Peter van der Veire en de Zandloper.

0: Nu weet iedereen wat een cuisson is. En lees je in elke weekendkrant over lekker eten. Toen Peter Goossens begon, was het veel moeilijker. En kok was nog belangen geen ster.
1: Ik kom uit een periode dat er niets was. Hè. Als wij begonnen was er niets. Hè. Nul. Er waren twee journalisten die schreven over food. Twee, hè?
0: Twee?
1: Twee. Dat was het laatste nieuws, Monde Vogelaar. Die man is al zeer lang overleden. En Knak, dat was het ene week Knak en het andere week, denk ik, Trends. Dat was Pieter van Doven. En dat was het. Hè.
0: En nu heb je overal bijlagen ja, van
1: niets,
0: alles.
1: Niets, er was niets.
0: En recensies.
1: Dat was niet over en de feeling of lijkt gewoon eens de Joepie of n'importe quoi, dat werd niet over restaurants gesproken. Hè. Als wij begonnen, dat was echt...
0: Maar is dat iets wat in het buitenland dan wel gebeurde?
1: Maar ik kwam van Frankrijk, ik heb daar 3 jaar gewoond. Ja, er was iets meer, maar er was ook maar de grote kranten in Le Monde en Le Figaro en die kranten. Maar anders was het ook nog niet zo, dat was niet zo gehyped als nu. Hè. Dat was echt mond-aan-mond reclame en dan moesten echt wachten op de gidsen. Hè, op de Michelin, op de Gumio, op al die gidsen.
0: Je had dat ook iets, nog altijd elitair, zo'n restaurant. Zo. Want je hebt dat stage gedaan, die 3 jaar dan in Parijs. Ja, want... Ik heb hier intussen ook al Piet Huizentruid en Wout Brugge gehad. En die verhalen waren gruwelijk. Die stageverhalen, was dat bij jou ook zo?
1: Well, gruwelijk, ja. Dat was keihard. Hè. Ja, je begon Hans onderaan. Ik kwam toen in de Précatelan. Ik had nog nooit in Parijs geweest. Ja. Toen was ook niet...
0: Heurde niet.
1: Er was geen TGV, er was niets. De straat naar Parijs waren 2 vakjes. En de eerste dag dan, er moesten beginnen. Ja, goed op tijd, wat Boulogne, Parijs, nog nooit er gereden of gehoord. Dat was nog niet landkaart, hè. Dat was ook geen GPS. Ja, dat was nog niet met de wezen. Dat bestond allemaal niet. Hè. Dat was daar naartoe en dan, je begint daar, bonjour chef. Ja, we spraken wij een beetje Frans, maar dat was niet...
0: Gelukkig,
1: je vous tu il, hè, dat konden wij. En je begint aan de groenten. En die... Ik moest aan de groenten beginnen en die man komt bij mij, die chef van de groenten. Hij zegt tegen, je moet nu naar het fornuis gaan, want binnen 2 dagen ben ik weg. Ah ja? En hij zegt, ja, maar ik ga het u allemaal tonen. Op 2 dagen tijd naast de chef van het fornuis. Dat was een hel, hè. Want die spraken Frans, maar ook zeer rap. In het servies was dat stress. Bijvoorbeeld Précatelan, die toen... En de service was 150 couverts, hè.
0: Oh! Hoeveel mensen stonden jullie in de keuken dan?
1: Een stuk of 30.
0: Nou ja, toch, ja.
1: Ja, maar dat waren enorme equipes. En je moest dan in die equipe moest je opwerken.
0: Mm-hmm.
1: Dat was...
0: Als je dan zo snel naast de chef gaat staan...
1: Ja.
0: Dat was dan toch een promotie, of niet?
1: Ja, maar die chef de partie van de groen, die ging weg. En ik moest... En ze hadden nog voorlopig niemand anders. Ik moest dat oplossen. Dus ik moest dan naar die chef. Maar dat dan ook blijven staan. Dus je moest... In de mise en place zaten van achter in de keuken de groenten om me voor te bereiden. En tijdens het servies moesten aan de pas, gaat links vis, rechts vlees, de chef. En jij daarnaast. En jij moest de groenten doen voor de 2, voor zowel het vis als het vlees.
0: En was dat maar roepen?
1: Dat ging. Ja, die servies waren soms ook wel hectisch. Hè. Menus, dat bestond toen ook niet. Hè. Dat was volledig à la carte. Hè.
0: Ah ja. Dat was juist, ja.
1: Ja, dat waren ze ook geen menus. Dat was volledig à la carte.
0: Ja.
1: Dat was... Dat was doordoen, hè. Dat was een keiharde leerschool. Zeer hard, maar je leerde daar ook wel. Hè.
0: Ja, dat soort...
1: Moest wel een serieuze rug hebben om dat te kunnen verdragen. Maar ook, dat was petit belge. Dat was niet de chefs die dat niet. Dat was meer zo onderlingen, want dat was een gevecht met de armen om die ladder op te klimmen. Hè.
0: Ja, was daar ook verbaal en was ook fysiek...
1: Fysiek?
0: Gooiden ze met dingen?
1: Nee,
0: dat niet.
1: Maar wel, verbaal waren ze wel...
0: Ja, maar dat was toen, die agressiviteit zat er toen wel in. Dat was ook gewoon zo.
1: Dat was ook gewoon de stress die dat meebracht.
0: Ja. Is dat in jouw keuken ook geweest, bij Tof van Kleven?
1: Dat was al veel minder. Maar pas op, toen ik begon was die equipe ook niet zo groot. Hè. Als je dan met een equipe staat van 30 koks, dan moet je allemaal... En je moet ook zien, de technieken zijn veel veranderd. Mm-hmm. De methode van koken zijn veranderd. De ovens, alles. Hè. We zitten op inductie te werken nu. Ja, vroeger waren dat die grote gasfornuizen. Dan moest iedere service afgekuist worden, geschuurd worden met schuurpapier. Dat was intens werken. Hè.
0: En ooit heimwee gehad, wie daar zat?
1: Heimwee naar huis?
0: Ja.
1: Soms dachten daar wel een keer aan. Maar ik was ertoe... ik wou ertoe leren, ik wou vooruit gaan. Maar dat was ook, ja, je kon je gsm niet nemen, hè. Dat was er ook niet. Hè. Moest in, als je naar huis wou bellen, moest naar een telefooncelletje met Franse frangen.
0: Juist, dat was ook geen euro.
1: Dat was ook geen euro, met Franse frangen. Ja. Dat je moest insteken, moest je dan genoeg enkel geld dat, want anders viel een telefoon uit. Hè.
0: Maar als je dan terugkeert, ben je dan meteen begonnen met Hof van Kleve. Wat was dat daarvoor, vroeg ik me af?
1: Dat was een restaurant.
0: Dat was een restaurant, ja.
1: En dan heb ik... Dus dat was een restaurant. Ik had daar ooit stage gedaan, schoolstage. Daarmee kende ik dat.
0: Ah, oké, ja.
1: Ik had daar schoolstage gedaan. En ik zat in Parijs en die man had een tweede zaak geopend. Dat was de IJzerberghoek. Dat was op 500 meter van Hof van Kleve. En heeft hij mij gebeld om bij hem komen chef te zijn.
0: Oké. Okay.
1: En ja, na die tijd had ik wel een keer gezien in Parijs. Ik kom bij hem en die had toen het Hof van Kleve en de IJzerberghoeve. Dat waren twee restaurants. En die zat vroeger in het Hof van Kleve en die is naar beneden verhuisd. 500 meter verder. En ik werd een BM, maar dat was, ja, ik kwam uit structuren die ongelooflijk waren. En dat was dan BM, was dat dan zo, ja, we gaan vandaag dat doen en morgen misschien iets anders. En alleen zat er geen structuur in en dat werd een enorm op mijn systeem. En... die man liet het Hof van Kleve over. Ik zei, ik ga dat overpakken.
0: Oké.
1: Okay. Ik was toen maar 22 jaar. Hè. En dan zegt hij, oké, maar je mocht geen gastronomie doen de eerste 5 jaar.
0: Waarom niet? Omdat hij dat deed in een ander restaurant.
1: Daar beneden zijn sterren.
0: Ach. En heb je dat dan ook gedaan, die eerste 5 jaar?
1: Ja. Ik had eerst 5 jaar geen gastronomie gedaan, maar wel lekker eten gegeven.
0: Ja.
1: Maar dat was ook niet slecht. Want je moet dat allemaal zien in die tijdgeest van toen. Hè. Mm-hmm. Toen moest je een restaurant op niveau, dat was een tafel vol met zilver. Je moest een grote wijnkelder hebben, dat moest allemaal kloppen. Dus we hadden die 5 jaar de tijd om dat allemaal te investeren,
0: om op te bouwen.
1: En dan 5 jaar nadien, dat was in, ja, we zijn begonnen eind 86 en in 92 zijn we overgeschakeld. Dus 5 jaar. En dan was van de eerste keer, maar dat was natuurlijk een zeer moeilijke periode, want dat cliënteel...
0: Die waren andere dingen gewend.
1: Andere dingen gewend. En dan moesten we dan overschakelen naar het nieuwe. En dan hebben we ook het geluk gehad in 94. 1 jaar na onze switch hadden we een ster.
0: Oh ja, meteen een ster. Want die periode daarvoor zat dat dan altijd vol.
1: Ja, dat werkte zeer goed. Maar ik wou gastronomie brengen.
2: Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.

0: Sterrenchef Peter Goossens heeft van het Hof van Kleve een culinair bedevaartsoord gemaakt. Intussen heeft hij het verkocht. En zometeen vertelt hij of hij het mist. En of hij nooit heeft getwijfeld om zijn ster terug te geven.
1: Maar je weet dan, op een bepaald moment weet je toch als ze binnenkomen van... Nee?
2: Ja, wij kenden wij een directeur, maar die kwam misschien één keer eten. Maar er kwamen zoveel anderen.
1: Maar je wist niet wie...
2: Het kan ook zijn dat zij daar zitten, dat er nog 200 tafels van hun zitten.
1: Hè? Ah, oké, okay, zo. Ah, die komen echt soms met een paar.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja,
1: dat kun je niet op voorbereiden.
2: Maar dat is ook niet belangrijk. Dat is ook niet belangrijk. En dan, als je dat doet, loopt alles fout.
1: Ja, maar je ziet af en toe ook wel chefs die dan hun sterren afgeven, wat allemaal te veel is. Heb jij ooit de twijfel gehad toen je 1, 2, dan 3 sterren had?
2: Nooit. Maar niet, maar ik was daar ook... Ik heb daar nooit stress voor gehad. Want je moet ook doen wat je goed in zit en wat je zelf goed vindt en wat je zelf lekker vindt. En je moet wel natuurlijk creatief zijn, maar je moet je eigen stijl... Je moet niet... Ja, dat is soms de fout. Ja, het is dan de Nordic cuisine en het is dan de Spaanse keuken en iedereen huppelt maar rond. Nee, je moet een stijl bepalen. En dat wil Michelin ook. Michelin wil identiteit van de chef.
1: Mm-hmm.
2: Creativiteit, identiteit, dat zijn belangrijke zaken. En dat is ervoor dat ze soms ook, vroeger was het zo dat ze langer wachten, dat ze wouden echt zien dat dat constant was.
1: Dat is wel van 's morgens tot 's avonds ben je dan bezig. Waarom ga je er dan nog eens tv bij doen ook?
2: Wel, dat was later, hè.
1: Ja, toch,
2: dat was
1: ja.
2: Niet het eerste jaar. Hè.
1: Nee, dat weet ik, maar dat was al 3 sterren.
2: Nee, maar de tv is ook gekomen, zijn bij ons gekomen, dat was toen voor mijn restaurant.
1: Mm-hmm.
2: We hebben daar toen wel over getwijfeld, maar ik heb dat puur gedaan... Niet voor mezelf, maar voor te tonen, en ook voor alle restaurants, voor te tonen wat dat de restaurant inhoudt. Dat dat niet is om 11 uur binnenkomen, alle micro's opleggen, diepvries open doen. En al, nee, zo werkt dat niet. Daarvoor heb ik dat echt gedaan om te tonen aan het grote publiek, wat is een restaurant? Wat houdt dat in? Dat is niet om 11 uur de deur open doen en om 3 uur toe doen en het is gedaan. Nee, zo werkt dat niet.
1: Waardoor alle mensen natuurlijk ook wel begonnen te kijken of dat glas wel proper was, of die messen proper waren.
2: Tuurlijk, ja. Dat komt er natuurlijk bij. Hè.
1: Ja.
2: Maar oké, zo gaan we ook vooruit. Hè.
1: Ja. Ja, want we spreken nu over de periode van... Wanneer was het eerste mijn restaurant? Was het 2007, 8, zoiets? Zoiets ongeveer moet geweest zijn. Ja, dikke 20 jaar geleden.
2: Ja, dat is van die 15, 16 jaar. Ja, wel 20 jaar. Ja.
1: Ik weet dat je doet, want als ik Masterchef zie, nu, tegenwoordig... zie ik wel een soort mildere versie van Peter Goossens dan in die tijd.
2: Ja, we leven ook in een andere tijden.
1: Je bent ook veranderd.
2: Je moet alles veranderen.
1: Was jij aan in de tijd of ben je ook echt veranderd?
2: Maar ik ben ook veranderd. Ik ben softer geworden. Ik ben iets... maar in die tijd, als je 30, 40 jaar zit, zijn de stieren. Je moet dat zo zien. Hè. Je wilt vooruit, je wilt... Ja, dat moet... Ja, pas op, en ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld... Als het niet goed is, is het niet goed. Hè. En ja, of dat dan nu Pieter van der Veer is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
1: Is er ooit geweend in jouw keuken?
2: Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Ik wil geen mensen laten wenen. Ik wil gewoon dat het goed is. En ik toon ze dat ook. En ik toon ze dat nog een keer en nog een keer. Maar je kunt ook geen 100 keren doen.
1: En wel ja, want ik zie bijvoorbeeld met onze dierbare vriend, collega Ruben van Gucht... Een Masterchef die dan toch wat tegenpruttelt. Stel je voor dat die bij jou in de keuken zou werken.
2: Dan zou hij wel minder tegenpruttelen, toch?
1: Maar je kan daarmee om, ja.
2: Ja. Maar pas op, ik vind het wel goed hè, dat er iemand een mening heeft. Hè. Ik heb daar totaal geen probleem mee. Ik vind het ook goed dat er een beetje weerwerk is. En dat er iemand een beetje tegengas geeft. Maar als het niet goed is, ja, dan moet je op de blaren zitten. Hè.
1: Wie was jouw grootste leermeester?
2: Joël Robuchon, Alain Ducasse, waar ik altijd een zeer goede band mee heb. En dan Le Nôtre qua patisserie.
1: En waarom die personen dan?
2: Ja, omdat dat ongelooflijke vakmensen waren. Ongelooflijk. Gedisciplineerd. Die keuken, dat liep er allemaal gesmeerd. En ook altijd alles vers. Geen toegevingen op niets, op niets. Nou, ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Ja, in het begin moet je eerst bewijzen. Hè. Dus de eerste 6 maanden kent u zelfs niet. Hè. Ze weten zelfs niet wie dat je bent, bij manier van spreken. Maar naarmate dat je respect... Ja, dat respect moet je echt afdwingen.
1: Mm-hmm.
2: Je moet daar alles voor doen. En dan die

0: chef de parties die begint nu te appreciëren en dan de sous-chef en dan zo gaat dat verder. En het leuk in Parijs, ik heb er ongelooflijk veel geleerd. Ja. Ik mocht dan met die, want ze hadden allemaal aankopers die dan op Rungis, de grote vroegmarkt in Parijs, dat is een stad, hè.
1: Fenomenaal.
0: Dat is zo groot. En dan sprak ik s'nachts af met die mensen. En ging ik dan met hun naar de vroegmarkt. Ga kijken ook alle producten. Zelfs in de winter als het ijs koud was. Ja, dat zijn immense hallen. Het begint om 2 uur begon de vis. Om 3 uur het vlees. Om 4 uur de groenten. Dat was, zo ging dat verder. Hè. Dat zat je hallen alleen Abbas. Zoals zweesrekken,
1: ja.
0: Nier, al de
1: ingewanden.
0: Ja, dat is fenomenaal om dat allemaal te leren. Hè. Ik wil dat allemaal zo rap mogelijk leren. Hè.
1: Ja, ik merk het. Ja, die passie was wel enorm. Ja. Zo, maar kom je wel in een business terecht? Ben je ooit bezig geweest met geld? Dat je dacht van... Oh,
0: ja, tuurlijk.
1: Dat je dacht van, oké, ik doe dit gewoon om geld te verdienen.
0: Nee. Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Je moet dat eerst doen uit passie. Als die passie er niet is, dat geld dat gaat vloeien uit je passie. Maar als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten. Dan gaat dat nooit lukken. En ik denk dat dat ook in ieder beroep zo is. Oftewel zit je een financieel bedrijf, een private equity, of noem maar op, dat je financiële mensen zegt, ja kijk. Maar in al ons soort beroepen, met je de bouche, dan moet een patissier sabelen, een beenhouwer, een glacier, een chocolatier, moet die passie moet daarin zitten. Hij moet proeven en opnieuw proeven en je eigen constant in vraag stellen ook. Hè. Dat is superbelangrijk. Hè. Dat is lekker. Ja, dan gaat het zo naar beneden.
1: Ja. Want...
0: Dus je moet echt jezelf triggeren.
1: Ik zie dat vuur nog altijd branden, dus dan vraag ik me af, je hebt dat restaurant dan overgelaten, is opnieuw een succes. Mis je het soms?
0: Ja, eerlijk wel, ja. Maar ook ja, je moet ook altijd, ja, op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Dus één, dat wou ik. En ik had een afspraak met mijn vrouw. Ze zegt, ja, ik wil hier niet langer als 60, 61 in die zaak blijven staan. Als vrouw van 70 jaar staat dat niet om de mensen te ontvangen. Dat gaat niet. Dus ik wil stoppen rond mijn 60. En we hebben daar toen lang over getwijfeld. Hoe gaan we dat doen? Wat gaan we doen? We hadden wel aanbiedingen. Maar we hebben daar lang over getwijfeld. En dan hebben we gezegd, ja, mijn Floris die het nu verder doet. Mm-hmm. Die werd al 10 jaar bij mij. En we hebben een akkoord. Jong kon dat natuurlijk niet direct. Maar we hebben daar een goed akkoord kunnen mee bereiken. En... Ja, dat is fantastisch verlopen. We hebben er ook 1 jaar aan gewerkt. We hebben 1 jaar alles voorbereid voor hem, dat het allemaal vlekkeloos kon verlopen. En natuurlijk, het grote probleem, ik kende het huis.
1: Ja.
0: Hij wist beter de plonkast staan dan ik zelf. Alleen waar dat de schakelaars van de elektriciteit zijn. Maar ook wat belangrijk was Hans die keeper bleef. En dat alleen al...
1: Iedereen is gebleven,
0: ze zijn er nog allemaal. Het is altijd iemand die weggaat. Ja. Maar Hans, die basis is gebleven. En dat was goud waard. Hè? Omdat als je dan moet van nieuw starten, dat duurt 10 jaar. Tegen dat je zo een team hebt die zo al de klanten kent. Ja, Serge in de zaal loopt daar meer dan 20 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus die kent iedere klant, die weet wat ze willen. Jij wilt daar zitten, jij wilt dat niet, jij wilt dat. Dat is aperitief. Van iedere klant wisten wij dat. Maar Serge wist dat ook. Céline die er nu is.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de patissier is daar. Allee, iedereen is daar en is een fantastisch team. En dat alleen, dat is, als je daar kunt mee starten, dan heb je 10 jaar voorsprong.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
3: Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.

0: eet Peter Goossens elke dag op sterrenniveau? En vooral, kookt hij zelf nog na zo'n intense carrière?
1: Maar ik doe dat ook nog graag. Hè? Maar dat is ook voor de kleinkinderen, voor de kinderen. Nou ja, dat is wel leuk, dat is wel leuk om dat te doen. En ja, zo lekker. Ja, het is... Je moet ook... Sommige gerechten zijn gemaakt voor op restaurant te eten. En sommige gerechten zijn gemaakt voor thuis te eten. En je moet ook altijd zien wanneer dat je wat eet. Als ik u morgen een halve kilo caviar voor u zet, ga je hem niet opeten.
2: Nee.
1: Ga daar 100 gram maximum van eten en daarachter heb je daar genoeg van. Dan zouden we alle dagen kreeft eten, zou dat wel? Nee. Maar voilà. Dus er zijn, ja, wat dat belangrijk is, en dat zorgen wij ook voor, is in je voeding dat je afwisseling hebt, variatie. Ik eet bijvoorbeeld zeer graag groen. Wij eten 1 à 2 keer in de week vegetarisch. Niet dat ik vegetariër ben, hè. Maar wij doen dat.
0: Leef jij veel gezonder dan pakweg 20 jaar geleden?
1: Nee, we hebben wel altijd enorm gekeken naar onze voeding. Ik stond er ook op. Om 11:30 in het restaurant werd er gekookt voor personeel. Er was altijd 1 iemand verantwoordelijk de hele week voor al het eten van het personeel.
0: Okay.
1: Dat werd uitgeschreven. Vandaag is dat, morgen is dat. We hadden ook natuurlijk ja, vis, bijvoorbeeld die staartjes van kabeljauw, dat werd ingevroren en dat maakte een vispannenken. Of dat was een keer een soort gepaneerde vis of noem maar op, of vlees. Maar we schreven dat allemaal uit. En ik zou iedereen moest neerzetten, verplicht. Anders staan ze daar rechts staan. Nee, ik wou dat niet. Iedereen moest zitten en moest eten. 'S middags. Om 11:30 tot 11:50. En dan moest ja, alles klaar zijn. Om 12:00 gaan de deuren open.
0: Amai.
1: Ja, en s'avonds om 17:30 was er voor iedereen... Wij bakten brood voor de restaurant, dus er werd brood meegebakken voor hen. Er was altijd salade, charcuterie. Er was dan een keer ja, noem dat macaroni in de oven met ham. Mac cheese, in de winter altijd soep, fruitsla, yoghurt.
0: Ja. Er werd voor gezorgd.
1: Ja. Ik stond daar echt belangrijk. Op dat er gezond werd gegeten. Ja. En altijd groen.
0: Maar intussen zeg je ook van, hey, doe andere dingen. Onder andere Masterchef. Wat wil je nog doen?
1: We zijn nu bezig met een nieuw programma. Dat komt er normaal gezien in het najaar, maar daar kan ik nog niets over zeggen.
0: Jawel, Peter.
1: Nee.
0: De zandloop is bijna door.
1: Het heeft met koken en eten te maken. Ja, het heeft met koken en eten te maken. Daar zijn we nog mee bezig.
0: Oké.
1: Kan misschien VRT zijn, wie weet.
0: Oh, tof. Maar klein tipje van de sluier, toch?
1: Nee, ik mag nog niet zeggen.
0: Nee. Ga je zelf weer koken dan, of is het beoordelen?
1: Ik ga ook mee koken, ja. Ja. Maar dus
0: Gordon Ramsay, ga je mensen helpen in de keuken?
1: Nee, maar ik ben Peter Goossens, ik ben niet Gordon Ramsay.
0: Nee, ik weet het, maar ja, je zou wel mensen kunnen helpen, denk ik.
1: Ja, maar we gaan mensen helpen. Het gaat leuk zijn. Het gaat een leuk programma worden. Maar we zijn daar volop. Soms zijn we nog ook een beetje naar het uitschrijven, dat het allemaal moet verlopen. Dus dat doen we, Masterchef. Dan brengen we een nieuwe pot- en pannenlijn uit met messen, met de Cookware Company. Samen in samenwerking met BK Nederland. Mm-hmm. Dus het hoogste niveau van pot en pan die er zijn. Ik heb verschillende aanvragen gehad, maar ja, het was altijd iets dat mij niet aanstond. Dus ik zei, kijk, ik wil dat doen, maar het moet zijn zoals ik het wil.
0: Blijf bezig.
1: En ja, en dan is er ook nu een kookboek aangekoppeld, maar met simpele gerechtjes. Ook met balks en tomatensaus, met ragoutsaus, met asperge flamande kunnen zo. Verstaat, ja. Allemaal dingen voor thuis te doen, maar ook juist. Bijvoorbeeld, ja, onze Ruben ook met zijn eieren daar van asperge flamande. Ja, een ei voor asperge flamande, dat is niet 10 minuten, hè. Als je daar boter bij doet, dan heb je zo'n plasken boter met zo'n gekookte eieren. Dat is niet lekker, hè. Dat je moet 4 minuten en een half gekookt zijn en dan moet je boter, warme boter en dan bindt hem dat. Ja. Dan is dat super lekker. Dus dat zijn allemaal gewone, simpele dingen waar dat je soms zoveel meer kunt mee doen, hè.
0: Wat is het laatste gerecht dat je wil eten voor het allemaal gedaan is?
1: Asperge flamande, zeker. Chicon gratin. En een stek met friet.
0: Dat is veel, hè, voor een laatste avondmaal.
1: Ja, maar ja, ik zou bij
0: alles een beetje.
1: Ik zou eerst een beetje aspergetjes.
0: Ja.
1: En dan voor een dessert ook wel een pannenkoekje eten. Een crêpe suzette, ja.
0: Iets lichts.
1: Iets lichts, ja, maar dat is... Ja, maar dan moet je zo'n klein vierje purken zo met pepersaus en vers frietje. Ja. Voilà. Allee, dat blijft toch iets magisch. Iets
0: mayonaise ook wel.
1: Zeker mayonaise.
0: Ja.
1: Dat zijn toch magische gerechten?
0: Ja. Je kunt er heel gelukkig van worden. Heb je spijt van iets?
1: Spijt? Misschien heb ik spijt dat ik mijn kinderen iets te weinig gezien heb.
0: Ja?
1: Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Als je zelfstandig bent, veel moet werken. Maar achteraf, die kinderen hebben er in feite geen last van gehad. Ik denk dat ik daar meer mee bezig ben dan zij zelf. Ja, een kind tenslotte, dat groeit op, dat gaat naar school. Je zorgt er ook wel voor. We hadden ook wel mensen die hun begeleiden. Ja. Want wij moesten s'avonds werken. Dus ja, dat die niet alleen waren. Maar in feite, achteraf bekeken is niet de kwantiteit dat je er weet, maar is de kwaliteit. Iedere avond, een kind vraagt dat niet van iedere avond zijn nieuwe stem in de zetel te zitten. Die vraagt dat niet.
0: Sommigen? Wat voor een opa ben je?
1: Ik ben niet opa, hè. Ik ben papi, hè.
0: Papi, wat voor een papi ben je?
1: Ik ben opa.
0: Man.
1: Dat is verdomme mensen, hè.
0: Grootvader.
1: Ja. Nee. Ik probeer daar zoveel mogelijk mee bezig te zijn als ze daar zijn. Ik vind dat wel plezant. Want dat ziet je dan ook, ja. Je laat die kleine mannen meer toe dan je eigen kinderen.
0: Ja.
1: Dat is raar, dat is iets zeer raar. Hè? Maar oké, dat is ook omdat je dan, ja, je wordt zeker milder en je wilt dan ook aan je eigen kinderen dat juist wordt opgevoed. En nu staan de ouders om ze juist op te voeden en als ze bij de grootouders komen, mogen ze zo klein...
0: Dat verwen je ze.
1: Een klein derapage krijgen.
0: Zijn er dingen dat ze vragen van, maak dat nog eens klaar?
1: Ze zijn te klein, ze zijn nog te klein.
0: Ah, ja, okay.
1: Ze zijn nog maar 2 jaar.
0: Ja, ze eten nog alles.
1: Ze eten nog alles, ja.
0: Voorlopig wel.
1: Voorlopig.
0: De zandloper is doorgelopen. Jouw leven is even voorbij, Peter Goossens.
1: Oei, maar, het is al gedaan.
0: Dank je wel.
1: Met veel plezier.
0: Wil je het verhaal van Peter Goossens opnieuw horen? Of de andere gesprekken bij De Zandloper? Dan zit je goed bij VRT Max. En vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT1. Na het journaal laat. Volgende keer loopt De Zandloper met de roeikampioen Wart Lemmelijn.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Goedemorgen, het is 10:00, VRT Nieuws met Shema Saizai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
6: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
5: Ook bomen hebben last van de droogte en hitte. Sommigen beginnen dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
7: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik.
5: Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, waar heel veel schepen doorvaren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Dat wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die de duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode. Maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen temperaturen tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog. En tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Er is al een kleine vertraging op de E17 Gent-Kortrijk tussen UZ Gent in Gent Centrum en Zwijnaarden dat afgesloten is. Verlies je nu zowat 10 minuten reistijd onderweg.
9: Radio 2 Kickstart.
10: Bjorn Verhoeven.
8: Een heel goedemorgen. Groeten vanuit Blankenbergen, maar welkom in heel Vlaanderen. Laat maar weten waarmee we jou gelukkig maken.

zat meteen deze Belle Perez haar gevraagd. Als ze gaat vanavond naar het optreden van Belle Perez. Die staat op de Zomer van Linden. Vanavond om 7 uur overdekt op een luchtpodium. En het zal misschien een beetje overdekt moeten zijn. Hier en daar een klein regendrupje verwacht. Maar daar hebben we wel nood aan op deze zondag. Belle Perez dus vanavond eindelijk weer op een podium. Hè. Dikke knuffelbellen. Je weet het, dit is Radio 2 Kickstart. Jouw manier om jouw favoriete muziek aan te vragen. En liefst met een boodschap. Hè. Wil je iemand verrassen? Heb jij een ongelofelijke zomerherinnering aan een of andere nummer? Je laat het ons maar weten. VRT Max, Radio 2 vind je daar. En dan kan je met ons hier in de studio communiceren. We zitten trouwens weer live vanuit het Blankenbergje aan de pier. En als je toevallig in de buurt van een televisietoestel bent of VRT Max, kijk zeker eens op VRT Canvas, want er is hier een oldtimer meeting hier vlak voor onze studio. En er staan echt modellen. Ik denk dat die echt van de jaren 20 komen en zo, maar daarover hoor je zonder twijfel straks nog wel meer. Ik zie dat Ludo ook aan het meeluisteren is uit Landen. En Ludo die zegt: beste Björn, fijn dat je er bent met Radio 2 Kickstart. Waarom wordt er nooit splitsing gedraaid met wind en zeilen? Was toch thans een plaatsje dat in de jaren 80 ook wel eens op Radio 2 gedraaid werd, maar vooral bekend was van Tros, de televisie in Nederland. Elke zomer zenden ze die plaat 700 keer uit op televisie en ik heb er prachtige jeugdherinneringen aan, want het gaat ook over de Noordzee. En als je dan toch aan de Noordzee zit, en het is zondagochtend, het is 7:10, luister eens goed naar deze tekst en je zit helemaal in een heerlijke zomerse zondagmodus. Splitsing, wind en zeilen, steek die epauletten maar weer recht.

0: Tim laat weten, mijn moeder was in de jaren 90 helemaal fan van Peter Andre. Die man had toch echt het eerste wasbord, hè? Het was de eerste fitnessguru, inderdaad. En vandaag dus dit verzoekje. Radio 2. Stond destijds ook om de twee weken in de Joepie. Jij in de poster, die Peter Andre. Ja, dat zag er heel veel hard werken uit, vooral in de fitness. Heel wat mensen vragen Willy Sommers aan. En dat is maar terecht ook, want de enige echte Willy is vandaag 74 lentes. Willy namens de hele ploeg bij Radio 2 proficiat. Op dit ogenblik loopt er een eerbetoon naar Willy Sommers op VRT Radio BNE om 74 jaar van hem te vieren. Tot 2 uur zijn allergrootste, daar had je op kunnen stemmen via VRT Max. En ik stel meteen de vraag, wat is jouw allergrootste Willy Sommers hit? Ik ga straks dan ook aan het einde van deze show nog eentje van hem draaien. Dus denk eens na, welke Willy Sommers, wat moet het echt weer zon in je hart zijn? Of heb je toch liever iets anders? Of wil je gewoon de Polonaise doen? Jij bent de baas hier vandaag. Ik heb iemand die ook van onze Vlaamse artiesten houdt aan de lijn. Mieke Verhulst. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bjorn.
0: Waar zitten we ergens, lieve Mieke?
1: Wij zitten in Hasselt, dus zonnige groetjes uit Hasselt.
0: Kijk eens, my hometown ook. Leuk aan de lijn te hebben, lieve Mieke.
1: Ja?
0: Als je moet kiezen voor Willy Sommers, welke Willy Sommers klassieker vind jij het leukste?
1: Ah ja, de zon in je hart
0: toch?
1: Natuurlijk. Hè. Ja. Dat blijft de meezinger.
0: Onsterfelijke Polonaise. Maar vandaag geen Willy Sommers, maar een andere grote Vlaamse grootheid. Wat en waarom?
1: Om te beginnen, Wiltura, hopeloos. Om te beginnen, ja, Wiltura was ook jarig, dus die moeten ook een beetje eren. Hè?
0: Vorige weekend, ja.
1: Maar eigenlijk is het plaatje voor Tom. Dat is de man van Suzy van de Plas. En die was gisteren jarig. En die werken keihard aan een prachtig huis. En soms is het een beetje hopeloos. Dat is de gemene deler. Dus vandaar het liedje hopeloos. En schat ik eens, pak u maar eens goed vast en dans maar eens op dit liedje. En alles komt goed.

0: het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: heerlijk wakker worden, zegt Marleen de Roze. Ik zou graag Eban van Mantissa horen, de Belgische artiesten. Zo jammer dat ze zo weinig op de radio gedraaid wordt. Ik heb vorige vrijdag een post gezien op haar Instagram, die blijft nazinderen. Na 15 jaar doorbreekt ze namelijk de stilte in verband met fysiek geweld dat zij en haar mama moesten ondergaan. Dat is straf. En hopelijk kunnen we op die manier haar ook een beetje steunen. Fijne zondag. Ja, dankjewel Marleen. Er is nooit genoeg aandacht voor in de plaats. Radio 2. Voor de mensen die via VRT Canvas meekijken hier in Blankenbergen of VRT Max, die hebben gezien dat er hier een collectie prachtige oldtimers staat. En de man die al die oldtimers verzamelt is Piet Wittevrongel. Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat indrukwekkend om al die kleuren en al die wagens te zien. Wat zijn zo de speciaalste die hier voor onze studio staan?
1: Oh ja, we hebben een Citroën staan van 1925.
0: Wauw. Ja. Meer dan 100 jaar oud.
1: Ja, meer dan 100 jaar oud, ja.
0: Als die zo meteen gaat vertrekken, moeten we de brandweer bellen? Of?
1: Nee, ze zijn allemaal goed gerestaureerd. Jarenlang werk hebben ze dat allemaal mooi in orde gebracht. Ja.
0: Je ziet het, hè? De mensen die dragen er zorg voor als een baby. Ze zijn allemaal geblonken, ze blinken. Ja. Dat 100 jaar oud is. Ik zie ook heel veel Amerikaanse wagens en zo. Wat is die passie voor oldtimers?
1: Ja, in feite is dat schoonheid. Hè. Dat is ook kunst. Hè. Je moet dat zo zien. Hè. Ja. Het is ook een stukje geschiedenis allemaal. Hè.
0: Absoluut.
1: Iedere wagen heeft een geschiedenis. Hè. Had de Engelse sportwagens, had de Amerikaanse wagens dan ook. De hele oude, de Citroëns, de Ford en zo, ja, ja.
0: Als je jong was, zag je ze in films, maar was het in België niet te zien. Hè? Want bij ons reden ze niet met die wagens. Inderdaad. Maar nu kan je dan die passie ophalen. Ja, hoeveel mensen krijg je gemobiliseerd vandaag? Want het is Retro Rally, hè?
1: Ja, Retro Rally. Dat is al voor de 29e keer dat we dat doen. Nu zijn er ongeveer 30 wagens en een 60-tal personen die hier aanwezig zijn.
0: Is er dan een vaste route die gevolgd wordt?
1: Ja, dus we volgen een route naar de buiten, dus langs landelijke wegen. Dan stoppen ze op een boerderijtje om iets te eten. En daarna vertrekken ze en gaan ze naar het For Freedom Museum in de Ramskapelle.
0: Wauw.
1: En dan komen ze terug naar Blankenbergen. En vanaf 4 uur kan je ze zien voor het casino op de Zeedijk. Daar gaan ze allemaal staan.
0: Kijk, nog een ultieme weekendtip, mensen, als jullie weten wat te doen. Het is hier veel beter dan in het binnenland. Lekkere temperaturen, stralend zonnetje, maar draaglijk. En dus voor het casino van Middelkerken kan je ze...
1: Nee,
0: Blankenbergen, excuseer. Blankenbergen kan je ze zien. Op 4 uur in de middag is de tour.
1: Vanaf 4 uur.
0: Voilà. Het is echt de moeite. Met welke auto ga jij mee rijden, Piet? Of zit je in een organisatiewagen?
1: Ja, ik zit in de organisatie, Peter, genoeg.
0: Aan je eigen tour kan je niet meerijden.
1: Nee.
0: Zeg, is er zoiets wat we jou kunnen wensen? Een behouden rit? Of is er zo'n spreuk onder oldtimers? Mensen die goed geluk brengt?
1: Oh ja, misschien een beetje zoals het liedje On the Road Again. Hè? Dat we veilig aankomen. Hè? Ja.
0: Dat we samen weer on the road again zijn. Net zoals al meer dan 20 jaar. Piet, een veilige leuke rit. En straks om 4 uur komen we zeker eens kijken in Blankenberg het casino. Dankjewel. Hè?
1: Dank u.
0: En zometeen zie je die wagens ook allemaal vertrekken. Hè? Hier zometeen via VRT Canvas. Goedemorgen, VRT Radio 2. En voor al die mensen in oldtimers, gaat nu de radio een stukje harder. Lekker op FM zoals dat hoort in een oldtimer. Can't hear.

0: Ideaal voor de oldtimer rijders. On the road again, can't heat. Een veilige rit. En als je ergens in de landers in het land nog een rit aan het maken bent. Of je hebt zelf een oldtimer. Laat eens weten welke. Dat kan via VRT Max, het Radio 2 kanaal. En je weet, dit is Kickstart. Tot 1 uur beslis jij welke platen hier gedraaid worden vandaag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.

prachtig om te zien. Al die oldtimers hier bij Radio 2 aan Zee aan de pier van Blankenbergen. Die vertrekken voor een tochtje straks om 4 uur. Dus kan je ze allemaal zien voor het casino van Blankenbergen. Moet je eens horen hoe dat klinkt. Al die oude wagens, oude Mercedes'en, oude Forten, een wagen zelfs van 1920. En zonder twijfel kan je straks ook op onze Facebook- en Instagram-pagina meer foto's zien van al die oldtimers hier in Blankenbergen. Het is meer dan de moeite. Hey Björn, Tom en Tim hier. We zijn twee kameraden en we hebben gisteren een kampeernamiddag en avond gehad in de tuin van onze bomma. En we hebben dan wel samen naar VRT Zomerhit gekeken. En we hebben daar een plaatje ontdekt. Volgens mij wordt dit onze nieuwe favoriete zomerhit van Holland. Want ja, cheerio, zijn we eerlijk gezegd al een beetje beu gezongen. Dat begrijp ik, Tim en Tom. Gisteren zag je inderdaad voor het eerst bij VRT Zomerhit op televisie. En ja, hij heeft onze harten al veroverd, hè. Iets wat je de komende weken sowieso bij de barbecue nog wel eens gaat meekwelen. En hopelijk niet in de karaokebar. Rutger van Barneveld, hier is hij met Zoele Zomernachten.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio 2. Radio 2.

0: gisteren al. Het was toen de tijd kwam niet echt een grote hit hier bij ons in Vlaanderen. Maar ja, als de DJ's het begonnen draaien en de dames begonnen te shaken in de discotheek, werd het dan toch nog een dikke knaller in de release. Ultimate Chaos in Casanova door Simon Cowell van X-Factor gevonden trouwens. Ja. Onze Belgische kust heeft ook een enorme X-factor, want zelfs als je ervan verhuist, blijf je erbij verbonden. Carol Thijs, goeiedag Carol.
1: Goedemorgen Björn.

0: Het is zo verwarrend, want ik zie hier staan mijn systeem. Carol Thijs uit Ternat, maar ze mist Oostende.
1: Enorm, enorm, enorm. Ik mis de zee elke dag.
0: Jij bent een meisje van de zee opgegroeid hier. Wat maakte de zo magisch?
1: En door omstandigheden eigenlijk. Verhuisd naar het binnenland eigenlijk.
0: Ja, valasse. Kijk. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, als je kind bent aan zee en je groeit hierop. Ja. Ja, dat zijn toch momenten om nooit te vergeten. Wat zijn de mooiste seizoenen hier aan de kust?
1: Alles eigenlijk. Want zelfs als het slecht weer is en als je een wandeling gaat doen op de dijk en stormt, is dat ook heerlijk. Hè? Dus,
0: ja.
1: Maar ik verkies toch wel de zomer. Ja.
0: Begrijp ik. Maar het is inderdaad, je ziet ook steeds meer toeristen komen. Ook in de winter of in de allerheilige vakantie, even aan onze Vlaamse kust. Ja. En gelijk hebben ze, het is hier altijd heerlijk, toch? Ja.
1: Tuur, er is altijd wel iets te doen hè, aan de zee.
0: Hoeveel keer kom je nog terug naar zee, nu je daar in Ternat woont?
1: Op het moment dat ik kan eigenlijk, Björn. Ik heb een zoon dat voetbal speelt, dus dat is een beetje moeilijk. Maar op het moment dat we kunnen, dan vertrekken we naar zee. Hè.
0: Allee, voilà.
1: Mijn moeder die woont nog aan zee, dus...
0: Voilà.
1: Dat is gemakkelijk, hè.
0: Alle reden om naar hier te komen, voilà. Trouwens, die Ultimate Kevers, de keuze die we net draaiden, dat was voor Veronique van Geluwe uit Elzele, die heeft dat aangevraagd. En wat wil Carol Thijs uit Oostende, zal ik dan zeggen? Niet Ternat, want je blijft van Oostende.
1: Nee.
0: Wat zou jou gelukkig maken deze zondag?
1: Gente di mare, van Umberto Tozzi, alsjeblieft.
0: Het fruit van de zee.
1: Daar moet, van de zee, hè.
0: Voilà, er moet geen meer uitleg bij. We snappen het meteen en we gaan meezingen. Fijne zondag, Carol. Ciao, ciao.
1: Goedemorgen, dag.

0: finale. Sorry dat ik je onderbroken heb, al meekwelend. Wil je zelf een plaats meekwelen? Dat kan, want dit is Kickstart.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2, Bjorn Verhoeven.
0: Zoals hier Francis Celet uit Jabbeek. Die wilde goed doen aan zijn zus Sylvie. Met een van zijn favoriete zomerbladen van Amy McDonald. Bij deze.

Daar word je altijd happy van. Ik heb ze ooit geïnterviewd ergens op het strand hier aan de Vlaamse kust. En ik zag ze nog toekomen met haar gitaartje op de rug. En ze had zo van die sandalen aan. En ik geloofde niet dat dit de Amy McDonald was die ik moest interviewen. Maar ze was echt ontwapend schattig uit Ierland. En ja, het hoeft niet altijd tussen de live te zijn. Hè. Dit was Mr. Rock'n'Roll. Radio 2 Kickstart, jouw garantie om zelf platen aan te vragen. Als je zelf een nummer wil weten, het is van harte welkom. Met andere woorden, ik zou zeggen, ja, laat het maar komen. VRT Max, doorklikken naar het Radio 2 kanaal en laat weten welke plaat je gelukkig maakt. Bijvoorbeeld, deze telt voor Loes Poormans uit Turnhout. Dag Björn, het ziet er gezellig uit bij jullie. Graag mijn lievelingsnummer aller tijden waar ik vroeger mee uit de bol ging. Rhythm is a Dancer van Snap. Want ik ben saai werk aan het doen. Ik ben gehaktballetjes aan het rollen voor de vidé vanmiddag. Kijk, er zijn nog tradities in het Vlaamse gezin op zondag. Lekker videken. Smakelijk eten straks, Loes.

Schelderman die zegt graag een nummer voor mijn man Paul Klaes. Hij ligt momenteel 3 weken in het UZ Gent na een stamceltransplantatie. Heel het nummer Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé alsjeblieft. Wegens mooie vakantieherinneringen in juni jongsleden en een goed snel herstel. Liefs van Hilde. Paul namens de hele ploeg van Radio 2 hier ook een dikke knuffel. En get well soon. En wij genieten op zondagochtend van dit meesterwerk.

0: Speciaal voor Paul Kleijs. Get well daar in het UZ Gent. En laat de verzoekjes maar komen via VRT Max.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
7: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey Björn, we zijn FC de Pottenstampers uit Gent. Wij spelen onze eerste vriendschappelijke voetbalwedstrijd weer deze zondag. Zou je Dai Dai van Shakira kunnen draaien, dat liedje van het WK?
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Komt eraan na het nieuws van 11.
9: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Dat zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
10: Het is wel zo dat er records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
9: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan. Er waren wel geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon ook daar snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Hun blushelikopter stortte neer. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor onder meer schepen die olie en gas vervoeren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Sinds de VS en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets koeler, al blijft het droog. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Shema. En sowieso één probleempje onderweg op de E17 Gent-Kortrijk. Aanschuiven tussen het UZ Gent, beter Gent Centrum en Zwijnaarden. Je verliest zowat 10 minuten extra.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
11: Radio 2 Kickstart.
1: Björn Verhoeven.
0: Wel een originele naam, FC de Pottenstampers. Wat is de leukste naam van jouw voetbalploeg of sportvereniging? Ook dat horen we graag via VRT.

0: De hoffeleverancier van WK-hits. Shakira met Waka Waka al. En dit was het liedje van dit jaar, Die Die. Voor FC, ik weet het niet meer. Kijk, wel heel veel namen binnen van voetbalploegen. FC De Schijnconstructie heet onze club. FC Ad Fundum. FC De Derde Helft komt hier ook al een paar keer binnen. En KNVC De Pintenwippers, zo heten wij. En wij zijn SK De Grasmaaiers, zeggen ze uit Egbermeren. Ja, originaliteit, creativiteit, dat zit wel in Vlaanderen.
1: Prettig weekend. VRT Radio 2.
0: Petra Quintelier zegt, hey, goedemorgen Björn. Ja, voor mij zon, zee, strand van Lisa Lewis. Want wees u eerlijk, wat is er dan beter dan zon, zee en strand? Niets toch? Groeten uit Hamme van Petra. Absolute Lisa Lewis. Altijd met een smile op je zondagochtend hier bij Radio 2.

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Wat een schat, onze Lisa Lewis. En ze zingt hier ook bij Radio 2 regelmatig. Bij Radio 2 aan Zee. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, met Bart.
1: Hey Bart, ik zie het. Bart Blankaert uit Overmeren.
2: Inderdaad.
1: Is dat daar waar die donkfeesten zijn? Zijn die al geweest?
2: Die waren vorige week zondag.
1: Dat is nogal een groot ding daar in Overmeren, hè?
2: Ja, dat is een feest hier.
1: Ik hoor zelfs zwevende podia boven meren. Allee, het Overdonkse meer daar. Ja, ja.
2: Ja, dat is inderdaad ook nog geweest.
1: Allee, hoe cool zeg. Wie is er geweest dit jaar? Ben je geweest, Bart? Of interesseert het je die wel?
2: Nee, ik heb jammer genoeg moeten werken dit jaar.
1: Kijk, ja. Dat komt me bekend voor, Bart. Zeg, jij hebt een groot feest gehad.
2: Ja, inderdaad. Mijn ouders waren vorige maand 50 jaar getrouwd en gisteravond was het feest daarvoor.
1: Ja, hoe is het gevierd, Bart? Barbecuetje erbij?
2: Nee, het was een gezellig feestje met koude schotel, heel lekker. Met dit weer is dat ideaal.
1: Absoluut. Hè. Ja, mijn ouders waren ook 50 jaar getrouwd. Dat is fijn. Als dat die hele familie nog eens samenkomt, al die nonkels en tantes en nog eens bij zeven over. Vroeger was toch alles beter, hè Bart? Vroeger, dat weet je toch? Hè?
2: Ja.
1: Maar jij ondergaat het geweldig natuurlijk om zoiets te vieren. Dat begrijp ik. Zeg, hebben ze gisteren een openingsdans nog eens gedaan?
2: Inderdaad, ze hebben die ook nog eens gedaan.
1: Want ik vind het wel een originele. Hè? Bij mijn perceptie trouwde iedereen vroeger op Doe van Peter Maffay. Of Zeven Anjes, Zeven Rozen. Maar bij jouw ouders was het iets anders.
2: Ja, inderdaad.
1: Welke mogen we draaien? Speciaal voor Roger en Marina, die vorig jaar 50 jaar getrouwd waren daar in Overmeren.
2: Dat was de French Song van Lucille Starr.
0: Radio 2. Radio 2 Kickstart. Hey,
3: hey. Bjorn Verhoeven.
4: Dames en heren, welkom in 1965... Maak plaats op de dansvloer voor Roger en Marina, pas getrouwd. En dit is een openingsdans.

0: Espresso macchiato.
1: Toch nog iets mooi wat we onthouden hebben van het Eurovisie Songfestival. Het blijft een meezinger en zelfs kinderen van 5, 6 jaar doen er dansjes op. Dat was Espresso macchiato, de inzending van Estland in 2025. Ja, ook die verzoekjes zijn allemaal welkom. VRT Max, Radio 2, daar kan je gewoon een berichtje sturen. Welke wil je horen en vooral waarom? En als je de buren bent van Blankenberg, kom je maar gewoon langs. Er was hier trouwens net een hele vriendelijke man uit Hasselt die speciaal de trein heeft genomen om eens hier te zijn. Hij was nog nooit in Blankenberg geweest, maar hij wou onze studio zien. In ieder geval van harte welkom. Wim de Smet, hey Björn en Bende bij Radio 2. Fijne zondagochtend. Laten we nog wat meer zon in de radio steken. Met Junior Jack is Samba heb ik vroeger nog uren op staan shaken. Wees maar zeker. Ik zou zeggen, goedemorgen. Het is 10:18 op je zondagochtend.

Beste Björn, we hebben een aantal vriendinnen die al sinds de jaren 70 minstens één keer per maand samen gaan dansen. En we houden allemaal van glam rock om eens gek te doen op de dansvloer. Dat zegt Karine. En vandaag deze Sweet and Fox on the Run. Jij bent de baas tot 1 uur elke zondag. Radio 2 Kickstart. En dat zorgt ervoor dat je zondag met een smile en met jouw favoriete muziek gestart wordt. Ik was trouwens die espresso macchiato van Toppy Cash vergeten voor te stellen van wie dat was. Dat was een bericht van Karine van Billemont uit Nieuwpoort. Graag die macchiato dan voor mijn kleinzoon Mio. Omdat we in dat lied altijd Mi Amore zingen in de plaats van Mi Amore. En omdat we dit een superleuk nummer vinden. Leuke zondag van Karine. Dank je wel, Karine. En als je nummers aanvraagt, vergeet niet dat we je kunnen bellen. Hè. Dan kunnen we horen waarom jij een nummer hebt aangevraagd. Dus vergeet niet je telefoon in de gaten te houden en niet storend af te zetten. Maar ja, het is zondag, hè. Who cares? Michel Jannes is zo iemand. Hij zei, beste Björn, graag het liedje Nooit was de zomer zo mooi van Ingeborg. Graag voor alle fietsers, dus je kan me niet bellen. We springen nu de fiets op, maar we houden ervan om met onze oortjes in de zon rond te fietsen. Groetjes van Michel Jannes. En ja, deze tekst van Ingeborg was toch nooit zo mooi voor de zomer van 2026.

0: En dan denk je bij jezelf, wat is dat toch bonkenbonken op zondagochtend? Wel, David Guetta was gisteren hier nog in Zeebrugge te gast. We krijgen heel wat berichtjes via de VRT Max App Radio 2 kanaal dat een super optreden was. Er was veel volk daar in Zeebrugge en het was echt wel feest. Maar ja, die David Guetta, die heeft ondertussen ook al een heel arsenaal aan hits. Hij was ook al wel op Tomorrowland, denk ik, of niet soms. Ik weet niet of Marie-Claire Mestag uit Brugge al ooit op Tomorrowland is geweest. Marie-Claire?
1: Hallo.
0: Hallo, ben je al ooit op Tomorrowland geweest of naar een David Guetta concert?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Welke concert heb jij al eens mogen meemaken, Marie-Claire?
1: Een concert, een schouwburg is dat dan hier in Brugge verschillende, Raymond van het Groene Woud, zo'n ding, maar eigenlijk meer rustig, niet rustig. Geweldig.
0: Ja. Voilà. En aan het gebonk van David Guetta, ga jij ervoor zorgen dat Vlaanderen de tafels en de stoelen aan de kant kan schuiven en nog eens een goede slow van vroeger doen, Marie-Claire? Wat zijn jouw herinneringen?
1: Voilà.
0: Ja.
1: Ah ja, dat is eigenlijk ik denk een jaar of 20, zeker 19. En dat was toen het rustige liedje van het moment, die dan natuurlijk in de dansings ook een keer op rustig gezet werd. En al de koppeltjes op de dansvloer.
0: Sheriff Dean en Do You Love Me hebben het over. Ik herinner mij, F6 was dat. En dan zie ik de jeugd kijken naar een toetsenbord. Nee, dat was in de jukebox bij mijn onkel in het café, was dat F6.
1: Ah, dat is tof. Ik ga dat onthouden.
0: Ik weet niet, als er mensen luisteren met een café waar nog een jukebox staat, laat het weten. Want we zouden eigenlijk zo een erfgoedroute moeten uitwerken. Net langs de jukeboxen in het Vlaamse land, waar dit plaatje miljoenen keer is doorgedraaid. Met wie deed je die slow, Marie-Claire? Destijds? Met wie deed je die slow destijds? Do You Love Me?
1: Oh ja, dat waren vrienden van het moment. Vriendjes. Want dat waren dan dansings in de tijd. He. Dus dat waren eigenlijk vrienden van veraf. Van, gaan we een keer die slow doen? Zoiets.
0: Ja, voilà. Beeld je even in dat het middernacht is. Want dan kwamen de slows meestal boven. Hè. Dat was het moment om elkaar te vinden. En dankjewel voor deze heerlijke herinnering daar in Brugge, Marie-Claire. Fijne zondag, dankjewel.
1: Het is een plezier. Dank u. Tada.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio 2.
2: Oh, what we're living in.

0: Nico die stuurde Björn. Ik hoorde dat er vanmorgen veel oldtimers op bezoek waren aan de studio daar. En toen dacht ik aan een man die ook van die oude auto's houdt en ook zelfs Ferraris verzamelt. JK van Jamiroquai. Oh, Nico, bedankt om deze nog eens aan te vragen. Ik was hem helemaal vergeten. Virtual Insanity. Ronnie Boekaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een heugelijke dag voor de familie Boekaert.
1: Ja, het is een heugelijke dag. Oh, met ons tweetjes. We zijn op weg naar Arnhem, van Knokke-Hees.
0: Oké, en dat is...
1: Waar verdienen fietsvakantie.
0: Een fietsvakantie. Kijk, eindelijk vakantie voor Ronnie en zijn vrouwtje.
1: Ja, voilà. Eindelijk. Ja, inderdaad.
0: En van waar de keuze op Arnhem eigenlijk?
1: Oh, dat was door een cadeau van onze dochter, toevallig. En onze zoon.
0: Allee, voilà.
1: Van onze kinderen cadeau, dus wij richting Nederland konden kiezen. Dus Arnhem zijn we uitgekomen.
0: Ah, voilà. En om te fietsen is daar heerlijk, hè? Lekker plat, goed doordreden. Ja.
1: Ja, ik hoop het toch.
0: Ja, voilà. En als je een beetje geïnteresseerd bent in het oorlogsverleden, dan zit je in Arnhem ook helemaal goed natuurlijk.
1: Ja, heb ik ook gehoord. Dat zit ook goed. Voor de museums en allemaal. Geen probleem.
0: Ah, valasse. En hoe lang gaat de Arnhemse reis? Een driedaagse zoals het hoort?
1: Nee, een week.
0: Een week zelfs, amai.
1: Een week, ja. Van zondag naar zondag.
0: Stuur ons achteraf maar een overzichtje waar we eens moeten zijn als we in Arnhem gaan. Ik vind het altijd fijn als mensen al eens een check gedaan hebben dan. Hè?
1: Ja, we gaan het proberen.
0: Toen je jouw nummer vroeg hier in Radio 2 Kickstart, dacht ik van, je vertrekt misschien naar Lorette de Mar of zo, maar het is dus Nederland geworden. Maar om helemaal in de vibe te raken, samen met je vrouwtje, welke mag het zijn?
1: We are going on a summer holiday.
0: Van de enige echte Mr. Sir Cliff Richard. Wel, heel Vlaanderen gelukkig maken. Dankjewel, Ronnie. Veel okay, dank en

Het is echt een Romeo's effect. Er waren hier wat mensen danspasjes aan het doen bij Radio 2 aan Zee aan de Pier in Blankenbergen. Je kan het allemaal zien ook via VRT Canvas. Kijk je bij ons binnen. En anders via VRT Max. En ambiance, dat blijft altijd bij Radio 2 Kickstart op een zondag voormiddag. Fanny Smeijers uit Heusden-Zolder zegt: graag een nummer om mijn dochter te bedanken. Ze heeft een prachtig hotel geboekt in Bruggestad. 3 dagen genieten van mijn lievelingsstad. En dat is Brugge, die Skoene. Een laat verjaardagscadeau. Graag een nummer waar ik altijd vrolijk van word en de radio een beetje harder zet. Hier in het hotel in Brugge gaan we dan met z'n allen meezingen. Waar blijft Boney M. met

vloeien vandaag duidelijk. Hè? Zondag voor iedereen, dankzij Vodian. En wist je dat dit eigenlijk niet zomaar een deuntje was? Nee, het is gebaseerd op een heel oud kinderliedje. De overbekende melodie is dus eigenlijk niet origineel. De Duitse producer Frank Farian die baseerde het op de Polly Wolly Doodle uit de 19e eeuw. Ja, als je niet weet wat te doen, Wolly Polly Doodle, dan moet je maar eens kijken. En het werd al eens gezongen, deze Holly Holiday, door het kindersterretje Shirley Temple. Ja, dat zal je ongetwijfeld ook nog iets zeggen. Zeg, over kindersterren gesproken, of moet ik zeggen jeugdidolen. Onze Willy Sommers is jarig vandaag. Onze collega's van BNE draaien zijn 74 grootste hits. Omdat de man 74 wordt vandaag. En dat doen ze nog tot 2 uur vanmiddag. En ik heb jou ook de vraag gesteld. Welke Willy Sommers classic wil jij vandaag hier bij Radio 2 in Kickstart zeker nog horen om de Willy te eren? Ik zie dat er nog een andere Vlaamse grootheid vandaag jarig is. Daarvoor gaan we ook nog een plaatje draaien zometeen. Dus ik zou zeggen, blijf zeker hangen. En blijf aanvragen, want ook volgend uur is toch Radio 2 Kickstart. En ben jij dus de baas van de playlist Kwestie van de Zondag. Met een smile en je favoriete plaat in te zetten. Zo kreeg ik deze van Anderlee. Die zei, ik weet nog dat ik het album Mooie Dagen kocht van Johan Verbinnen. Ik zette het op en ik bleef voor eeuwig verknocht aan de mooie deuntjes in Mooie Dagen. En die hebben we deze zomer toch gehad. Absoluut.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad Inferos.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
8: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
7: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Elisa zei, je hebt er straks Peter Andre gedraaid, de held uit de jaren 90. Maar ik was helemaal verliefd op de man die reclame maakte voor de jeansbroeken in de jaren 80, begin jaren 90.
11: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
10: Wel, die klassieker draaien we zeker na het middagnieuws.
12: Goedemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Antwerpen opent een park rond de Antwerpse ring. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes in die rond en over de Antwerpse ring aangelegd worden om de leefbaarheid van de inwoners te verhogen. Helene van der Beeken trok mee het park in.
13: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
14: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
15: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
14: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
16: Er is de Brugse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
14: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
15: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
14: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
17: Ja, leefkwaliteit betekent ja, meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
18: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
19: Ik vind het echt fantastisch.
14: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
12: Er is steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte, maar over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen. En daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens. Maar als het nog lang droog blijft, dan wordt ook dat moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
20: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijk capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
12: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan en er waren geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon het vuur daar ook snel blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
21: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
12: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon wordt verwacht. Die heeft zo pas ook de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Okinawa. 7 mensen raakten daar licht gewond. In Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele trui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzege.
5: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Vantoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
12: Het weer deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. We halen tot 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en wordt het even iets minder warm. Maar tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Het nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen, want daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. De parken moeten de leefbaarheid voor de buurtbewoners van de ring verbeteren en geluidsoverlast tegengaan. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel, Shema. En als het warm is in het binnenland, kom dan zeker eens naar de Vlaamse kust, want hier is het echt heerlijk en met een briesje. Het is al wel een beetje file rijden onderweg, bijvoorbeeld op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 25 minuten file tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Tot vanavond moet het verkeer daardoor werken, wel over één rijstrook op de E17, dus daar moet je rekening mee houden. Dat is de E17 Antwerpen-Kortrijk. Aansluitend een kwartier vertraging op de E40 richting kust tussen Zwijnaarden en Nevelen. En door werken ook 10 minuten extra op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring, aanschuiven tussen Machelen en Zaventem. In beide richtingen zijn daar maar 2 rijstroken vrij.
19: Radio 2 Kickstart.
22: Bjorn Verhoeven.
10: Zo eind jaren 80, begin jaren 90 waren we iets minder preuts. Dan had je gewoon mensen die hun broek uittrokken in een wassalon. Althans, dat deed Nick Cave.

eerste hete zomer was die van 1990, hoor. Toen moest het geen hittegolf zijn zoals nu, met temperaturen van 30 graden in het binnenland. Nee, dat is gewoon als Nick Kamen met een poster uitkwam voor een jeansmerk. Hè? Zichzelf helemaal uitrok in het wassalon. We waren verkocht. En zeker als deze I Promise Myself ook nog eens te zien was op MTV. Nou, er is veel gefeest in het verleden, denk ik, zo rond deze datum. Want echt zoveel jarig, zoveel mensen die jarig zijn. Ook dat is allemaal welkom, hè, via VRT Max, doorklikken uit Radio 2 kanaal. Welke bekende jarigen zijn er vandaag? Wel, Wouter Beke, die wordt 52. Ivan de Vadder, onze VRT-politiek journalist en analist, wordt 62. Willy Sommers, 74. Onze collega's van VRT Radio Bene, die eren vandaag tot 2 uur met zijn 74 grootste hits. En wij zijn ook op zoek naar de plaat die jij van Willy Sommers het meest uniek vindt. Stuur het maar door naar 14 Max, dan draaien we die sowieso nog dit uur. Voor de mensen die graag voetbal zien, Wesley Sonck, voormalig Rode Duivel en voetbalanalist, die is ook jarig. Hè? 48 is hij. Ex-spits van onder andere Genk Ajax, werd geboren 9 augustus 1978. En ja, er kwam een berichtje binnen. Björn, kan allemaal wel zijn, Willy Sommers. Maar bij ons in Limburg is er nog een grootheid jarig. Gisteren weliswaar, de enige echte Jos Aerts. En dan zie ik u naar de radio kijken. Jos Aerts. Meester Jos, zo kennen ze hem in Hechtel Exel. Salem Segers, ook al sinds de jaren 70 regelmatig in onze Vlaamse top 10 te denken. En ook sowieso in elke jukebox, in elk café in de jaren 70 en jaren 80. Dus, nou zit er hier bij Radio 2. Salem, ook van harte proficiat met jouw 78 lentes. En dit zat toch in iedere Vlaamse jukebox.

0: Styles op je zondag vanmiddag. Gert Hulles uit Meijzen vroeg dit. We zijn op terugweg van zee met twee prachtige kleindochters van 15 en 17. We hebben genoten van hun aanwezigheid, hun liefde, hun attenties. Veel deugd. Ze zijn helemaal zot van Harry Styles, dus zo kunnen we toch iets terug doen. Opa en oma, bij deze goed gekomen, hè? Trouwens, die Salo Zegers die draaiden ook voor Bruno Haaien. Die zei dat was de favoriete plaat van mijn moeder. En het is 55 jaar ook zangcarrière van Salo Zegers. Hij gaat dit najaar trouwens met vliegtuigen en bussen richting Lorette de Mar. Allang niet meer op de radio gehoord. Alvast dank om hem nog eens te draaien. Groet uit Limburg van Bruno. En ik weet niet waar we met Lies zitten. Niet in Limburg, waar wel precies?
1: In Wievelhem.
0: En in wat, Gem?
1: Wievelhem.
0: Wievelhem, bekend om zijn...
1: Dicht bij Brugge te zijn.
0: Oh, heerlijk. Veel luisteraars daar in de regio van Brugge bij Zedelgem. Allee, tof. Wat brengt de zondag, Lies?
1: Papa is jarig vandaag.
0: Hola, nog een jarig. Het is echt de Björns verjaardagshow vandaag.
1: Ja.
0: Laat maar komen, die dobbelstenen, Grietje. Zo ging dat dan vroeger, hè?
1: Ja.
0: Zeg, jouw papa, hoe oud wordt hij en welke plaat maakt hem gelukkig, Lies?
1: 82.
0: Wauw.
1: En ietsje van Fernando van ABBA.
2: Radio 2. Radio 2 Kickstart. Hey, hey. Bjorn Verhoeven.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Karel en zijn vrienden uit Aarschot zijn inderdaad deze zomer met de tenda Blankenbergen. En daar hebben ze de radio op Radio 2 keihard op staan. Björn, kan je Zomer van Kia eens draaien? Dat gaat over jongeren die met de tenda Blankenbergen trekken. Ik heb het herontdekt. Dankjewel daarvoor. Ik was het compleet vergeten, maar het is inderdaad de ideale vibe voor Radio 2 Kickstart. Je bent nog een half uur de baas van onze playlist. Laat maar weten wat jou gelukkig maakt. Zingen de zomer is begonnen in het Oorschots. Dat Oorschots werd in de jaren 90 ineens weer super populair. Ik denk dat ik nu ook al wat mooi dialect ga horen. Onder meer van Stefanie, SB en de vrienden uit Oost-Ekloo. Wat was dat? Oost-Ekloo,
1: ja. Ja, klopt.
0: Wat zijn zo die mooie woordjes in Oost-Ekloo? Ik weet dat ik daar vroeger met mensen babbelde. Dat was altijd zo...
1: Ah ja, ik kan er lekker ook niet op komen, maar het is zo'n beetje dialect.
0: Ja, schoon, hè. Schoon, ja, Oost-Ekloo.
1: Ik woon er ook nog maar 3 maanden. Maar, zijn... voilà, maar dat is daar vlak naast, dus
0: voilà,
1: ja.
0: De integratiecursus is al vertrokken, vul ik, hè, daar in Oost-Ekloo.
1: Ja.
0: Wie heb jij meegenomen, mama Stefanie?
1: Mijn prachtige dochters, Alix en Esme.
0: Alix en Esme.
1: Esme wil vooral...
0: iets aan het
2: woordvoeren. Een liedje aanvragen voor mijn beste vriendin, Mila. Graag Dynamite van BTS.
0: Ah, Mila Eekhout zie ik. Hè. Voilà. Die is thuis aan het meevolgen nu ergens.
2: Ja, mijn andere familie.
0: En wat maakt Mila de beste vriendin van het Westelijke Halfrond?
2: Ah, zij is er altijd voor mij. En we zijn echt al vriendinnen sinds het lager.
0: Kijk, en nu heb je live op de nationale radio en televisie ook nog een plaat voor haar gevraagd. Dus dat is, hoe is dat? BFF Forever?
1: Ja.
0: BFF Forever?
1: Sowieso.
0: Allee, voilà, hier is BTS. Maak er nog een mooie dag van hier.
1: Dank je. Dank je.

0: zeg. Jong Vlaanderen weer helemaal content met Dynamite van BTS. Iets minder content zijn de Vlaamse automobilisten. Want het is druk onderweg. Neem wat water. Want als je in een grote file terechtkomt, is dat wel handig. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 25 minuten file tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Tot vanavond moet het verkeer daar trouwens op die E17 van Antwerpen naar Kortrijk over één rijstrook. En dat komt door werken. Op de E40 richting kust. 10 minuten vertraging tussen Afliegem en Aalst. Door een ongeval op de rechte rijstrook. Betekent een kwartiertje extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Doorwerken, 10 minuten vertraging op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. In beide richtingen zijn maar 2 rijstroken vrij. En om te ontstressen heeft Raf Del Caro de ideale zomerplaat uit de 80's aangevraagd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Want als je vroeger een discotheek in de jaren 80 bezocht, dan was er altijd zo één liedje dat in zowat elke kustdiscotheek werd gedraaid, liet eraf weten. Jammer dat het een beetje vergeten plaat is. Kijk, die zijn van harte welkom hier bij Radio 2 Kickstart. Heerlijk dat ik hem zelf nog eens terug hoor. Andrea, I'm beloved.

0: hard links en rechts. Dat is de temperatuur voor heel veel sterkte in het binnenland. Aan zee een heerlijk briesje. Dat kan je allemaal zien via 14 Canvas en 14 Max. Andrea, I'm a lover. Hallo Stefanie.
1: Hallo.
0: Fijn dat je een bezoekje brengt in Blankenberg. Je was de eerste keer.
1: Nee, wij komen hier al heel lang.
0: Allee, zeg, voilà. Zo moet het.
1: Het is mijn eerste bezoekje hier.
0: Allee, dat is toch wel iets. En jij bent ook al heel lang vrijwilliger in een rusthuis.
1: Ja, nu eigenlijk 16 jaar.
0: Chapeau, chapeau. Dat moesten meer mensen doen.
1: Ja.
0: Welk rusthuis kunnen
1: buitenhof,
0: ze jou...
1: Buitenhof. Het buitenhof. Braschaat.
0: In Braschaat.
1: Ja.
0: En zitten daar veel bewoners?
1: Heel veel.
0: Ja?
1: Ja, heel veel.
0: Ik kan me voorstellen, zo in Antwerpen, dat dat echt groot is.
1: Ja,
0: en wat
1: ja.
0: zijn de favoriete bezigheden van de mensen daar?
1: Die doen daar van alles. Maar ik stond veel in de keuken, dus ik...
0: Echt?
1: Ja, ik stond er heel veel. Zeker wat, als het zo warm is.
0: Wat eten ze graag?
1: Ik zie dikwijls in de dingen, pottekes zo.
0: In de pottekes?
1: Ja,
0: laat dikwijls... me raden. Chocomoes, rijstpap.
1: Ja, dikwijls is het heel lekker.
0: Maar nu met die warme temperaturen...
1: Ja.
0: Zijn ze eigenlijk wel blij, want dan krijgen ze...
1: Een ijsje.
0: Elke dag crème, hè?
1: Ja.
0: Maar ook garme, ja, als je dan het zo warm hebt en...
1: Ja, ik ben nu blij dat ik een week hier ben. Dus morgen moet ik terug daar staan.
0: Ja. En wat doen jullie dan? Ook mee ijsjes eten of...
1: Nee, afkoeling zoeken. Nat washandje.
0: Ja.
1: Ja, een beetje afkoeling zoeken.
0: Veel water drinken. Allee, voilà. In ieder geval heel veel groeten aan de collega's daar van het rusthuis Buitenhof in Braschaat. Niet alleen ook daar alle mensen die er zitten, maar ook twee heel speciale mensen.
1: Ja, Bonneken en Bommie thuis.
0: Echt? Die zitten mee te luisteren.
1: Ja, die kijken mee.
0: En jij wil Niels de Stadsbader aanvragen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Dat is een heel mooi liedje en ik hoor die heel graag.
0: Voilà. Dus. De boodschap vuur en vlam laten we maar achterwege, zeggen we dan maar in deze warme temperatuur.
1: Ja.
0: De groetjes, Stefanie, ook aan Bonneke, Bommie en iedereen daar van het Buitenhof. Hè?
1: Ja.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.

blijft een prachtnummer van onze keizer Wiltura. Max Frans zegt, waarom aanschuiven op de straten zoveel mooie plekjes in Vlaanderen? Vandaar dus Vlaanderen, mijn land van wil, voilà. Elvin Verkouteren uit Antwerpen die zegt, ik ben helemaal in de moed om een feestje te bouwen dankzij jullie muziek. Kan Calvin Harris met Summer nog tussen? Mijn absolute

0: kwartiertje Radio 2 Kickstart. En daar zorgde deze Calvin Harris zeker voor. Ja, ontmoetingen, mooie herinneringen, die schrijf je in de zomer. En dat doen deze drie dames zeker ook. Hannelore, Astrid en Anne-Sophie, goedemiddag.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Kijk eens aan, zeg. Jullie zijn helemaal uit het verre Gierle gekomen.
1: Ja.
0: Wat weet je van Gierle? Daar worden toch nog bekende mensen, hè?
1: Ja, dat was een stad van Louis Neefs.
0: Oh ja, er is ook een standbeeld, denk ik zelfs, hè, van Louis Neefs.
1: Ja.
0: Heb je dat alles bezocht?
1: Ja.
0: Nou, voilà. Dat is het met de schooluitstap verplichte nummers, denk ik. Maar je hebt vandaag iemand anders bij, Anne-Sophie. Wie heb je meegenomen naar de studio?
1: Dat is mijn nichtje.
0: Oh. En jullie hebben vakantie samen?
1: Ja. Ja.
0: Allee, leuk. Hoe lang is de vakantie al samen?
1: Nu al nog één dag.
0: Eén dag, pas aangekomen, ja.
1: Ja.
0: Voilà, op een heel speciale plaats. Van mensen die nu thuis en hier aan het meeluisteren zijn. Hoe zit dat?
1: Dat zijn mijn Moeke en Fokke.
0: Mm-hmm.
1: En
2: oma en opa.
1: Ja, ja. En we moeten Moeke en Fokke bedanken omdat wij hier mogen zijn.
0: Ze hebben hier een appartementje.
1: Ja.
0: En is het een beetje plezant hier in Blankenberg? Wat is het leukste wat jullie gaan doen? Heb je al iets op de agenda staan zo om naar uit te kijken?
2: wij hebben vandaag al leuke dingen gedaan.
0: Ja, gewoon iets.
1: Ja.
0: Maar je gaat niet naar Camille of zo of toestanden, nee?
1: Nee.
0: Nou, voorlopig niet. Kan misschien nog een verrassing zijn. Want ja, Camille, dat is niet dan, hè. Als je K3 graag liever hebt. Wat vind je zo tof aan K3?
2: Ik vind de muziek heel leuk. En vroeger als ik kind was, luisterde ik daar ook altijd naar.
1: Ja.
0: En doen jullie die danspasjes dan ook helemaal na?
2: Soms, als dat liedje zo opstaat op YouTube of zo, doe ik die soms wel na.
0: Ah wel, het gaat nu opstaan, want jullie hebben het aangevraagd. De zomer van Oya Lele. Dat zal voor altijd aan deze zomer verbonden zijn. En de zomer dat jullie voor het eerst op de radio waren. Hè? Je bent Radio 2 aan zee. Voilà. Zeg, kunnen jullie ook die dwarsfluit aan het begin van het nummer spelen of lukt dat nog niet?
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, tel jullie af van 3 en dan gaat heel Vlaanderen meezingen met K3, hè?
1: Ja.
2: 3, 2, 1.

0: Een van die vergeten nummers uit Vlaanderen uit de 70's. Hij schreef het thuis bij zijn moeder aan de buffetpiano in Kortrijk. Roland Luger, de topproducer, die voelde meteen het hitpotentieel. En toen dit gedraaid werd, vooral op Radio Veronica in Nederland, pak deze sympathieke West-Vlaming echt overal door met deze sympathie. Sympathie voor die geweldige plaat. Meer dan 40.000 exemplaren werden verkocht. Dan kan ik weer over die jukebox beginnen te praten, denk ik. Zeg, vandaag is Willy Sommers 74. Onze collega's van Radio Bene draaien 74 grootste hits van Willy Sommers. En dat doen ze nog tot 2 uur vanmiddag. Je vindt het trouwens op DHB+, VRT Max en de digitale televisie. Maar ja, er is nog iemand die een Willy Sommers nummer heeft aangevraagd. Benny Christiaans uit Nienhoven. Dag Benny. Hallo Benny.
1: Ja, dag Bjorn.
0: Vandaag vriend, hoe is het in Nienhoven?
1: Niet goed.
0: Niet goed? Oei, oei, wat is er aan de hand, Benny?
1: Ik ben om de palliatieve hand, Benny.
0: Oh my god, vriend. Maar ja, we kunnen toch nog een beetje lucht en licht brengen, hoop ik. Want jij wil gelukkig worden met een nummer van Willy Sommers, Naar de Zee.
1: Ja.
0: Dat is wel een speciaal nummer, hè, Benny. Dus daar gaan we mensen heel veel geluk mee sturen, hè, sowieso. Hè?
1: Ja.
0: Voilà, hè. Een dikke knuffel daar in Nienhoven van heel het Radio 2-team. En ja, speciaal voor Willy die 74 is. Naar de Zee, dat doen wij hier ook hier met Radio 2. En trouwens die daarvoor, die Injas More Than Symphony. Dat was van Els Vervaken uit Oudenaarde. Dit was Radio 2 Kickstart. Volgende week is Carolien weer helemaal terug met een nieuwe editie van Radio 2 aan Zee. Dus zie zeker dat je in Blankenbergen langskomt. Ergens tussen 10 en 1 om je plaat aan te vragen. Maar blijf zeker hangen, want Benjamin Schollaert is er zometeen met Radio 2 Zomerheet Backstage. En Michael Jossers is ook helemaal terug met Radio 2 aan Zee straks. Je kan alles volgen via VRT Max, je radio natuurlijk via VRT Max en natuurlijk gewoon op de DAB+. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik ben denk ik volgende week weer ergens terug op de radio. Je zal me wel zien verschijnen. En ik heb gezien, voilà, we hebben hem uit het archief gevonden. Het is misschien niet laat de zon in je hart. Het is niet als een leeuw in een kooi. Maar het is wel een nummer dat vergeten is van jullie. Want ze omschrijft perfect op de zomer van Radio 2. Naar de zee. Daar zijn we toevallig. Fijne zondag. Veel plezier met de collega's.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Dat is altijd die Willy Sommers dan net komt mee naar de zee. Trouwens, hij wordt vandaag 74. En voor de gelegenheid kan je luisteren naar de Radio Bene Sommers 74 bij de vrienden van Bene. Elke dag.
2: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen is het eerste van 7 nieuwe parken langs en over de Antwerpse ring geopend. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen, op linkeroever, is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. De parken moeten de leefbaarheid verbeteren. Helene van der Beke trok mee het park in.
3: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
4: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
5: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
4: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
6: Er is de Brugse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
4: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
5: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
4: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
7: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
8: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens nu tegen waar ik eens kan gaan zitten.
9: Ik vind het echt fantastisch.
4: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
2: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
10: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
2: Er is ook steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte en over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen die nu veel minder lading kunnen meenemen. Daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens, maar dat is niet eenvoudig, want transportbedrijven hebben het nu al druk en hebben te weinig chauffeurs. Dus als er extra vraag bijkomt, wordt het moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
11: Het is algemeen vrij druk. Zoals dikwijls in de zomer, dat we natuurlijk met een gebrek aan chauffeurs zitten. Tegenwoordig zijn het heel veel Oost-Europese chauffeurs. En we zien toch in de zomer dat die voor langere perioden terugkeren. Dus we zitten altijd met een gebrek aan chauffeurs. Wat maakt dat het altijd druk is. En als dan de drukte er natuurlijk bij komt van het lage water, ja, dan is de capaciteit heel snel volzet.
2: In Spanje zijn gisteren op de 6 grootste luchthavens 200 passagiers gecontroleerd die vanuit Italië kwamen op een totaal van 12 vluchten. Spanje begon gisteren met controles voor reizigers uit Italië als reactie op de grenscontroles die Italië eerder oplegde aan mensen uit Spanje. De Italiaanse regering deed dat nadat vorige week veel migranten de oversteek maakten naar het Spaanse Ceuta in Marokko. Bijna iedereen is teruggekeerd en het is ook niet zomaar mogelijk om naar het Spaanse vasteland te gaan. Toch wil Italië zeker tot en met volgende zaterdag doorgaan met de controles. In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft zo pas de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. En ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de tropische storm al felle regen en hevige wind op een Japanse eilandengroep. Daar zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. En in de Zuid-Franse stad Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele leiderstrui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzegen, hè?
9: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Voldering en Nivea Doma nummer 2 in het klassement is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivea Doma pakt het geel op de Vantoo vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Voldering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Voldering en Nivea Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Voldering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
2: Het wordt spannend. Dankjewel, Jonas. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar die 30 graden en meer. Dit nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen. Daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. Ja, op de E40 richting kust. 1 uur vertraging tussen Ternat en Aalst. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar dicht. Zorg voor een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het een kwartier file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Verkeer moet er tot vanavond over 1 rijstrook door werken. Op de Antwerpse ring dan richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En door werken ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem in beide richtingen zijn maar 2 rijstroken beschikbaar.
0: Radio 2 Zomerhit Backstage. Benjamin Scholaert.
1: Dus bij de vrienden van Radio Bene hoor je nu die Radio Bene Sommers 74. Gaat nog door tot 2 uur. En hier bij Radio 2, ja, radio met zicht op zee. Hè. Een goeiemiddag.

0: de Ghostbusters van Ray Parker Jr. Uit die legendarische film natuurlijk. En daarmee hangen we in de jaren 80. Zeer goedemiddag, de hele zondagnamiddag. Radio op de dijk in Blankenbergen. Je vindt ons ter hoogte van de pier. Je bent natuurlijk altijd welkom. Vandaag wel geen artiesten op ons podium. Morgen wel weer. Maar vandaag gaan we wel sporten. En straks gaan we samen ontdekken wat het precies is. Eerst nog Shakira met Zoeg.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: is nog even langs Nederland voor de Scene met Blauw. Ja, in het weekend dan gaan we altijd sporten hier bij Radio 2. Dat doen we met Sport Vlaanderen op de dijk hier in Blankenbergen. Gisteren was dat karate, dat was de moeite. Dat was echt een hele ontdekking voor mij, een heel avontuur. En vandaag weer iets helemaal anders. Vandaag doen we aan hockey. En ik heb iemand hier bij me. En dat is iemand die zeer goed op de hoogte is van hockey. Het is zelfs een ex-Red Lion. Goedemiddag, Thomas Briels.
1: Goedemiddag.
0: Ja, niet alleen ex-Red Lion, maar je bent ook nog eens coach van de dames bij Leuven. Dan organiseer je ook nog eens kampen in Vlaanderen en Nederland. En dan ben je ook nog met iets anders bezig. Een platform om mensen op te leiden. Vertel eens.
1: Ja, om clubs te helpen. En samen met mijn broer heb ik een platform ontwikkeld. Dat noemt Lead. Onze hockeysport ook verder te helpen natuurlijk.
0: En vandaag ben je hier in Blankenbergen om de mensen kennis te laten maken met hockey. Wat kan je hier vandaag eigenlijk precies komen doen op de dijk?
1: Heel leuk, er is initiatie hockey. Dus degenen die nog nooit hebben gehockeyd, heel tof om eens te proberen. Super technische sport, snelle sport, leuke sport. Dus ik zou zeggen, zeker afkomen.
0: Ja, ik ga straks ook eens oefenen na 2 uur. Wat ga je mij daar straks laten doen?
1: Ik denk dat we met de basis gaan beginnen.
0: We beginnen met de basis. Thomas, dat is een zeer goed plan, want ik ben na een karate-leek gisteren ook een hockey-leek. Dat is helemaal iets nieuws van mij. Ja, ik veronderstel dat door het succes van de Red Lions die sport ook een enorme boost gekregen heeft, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Het is echt hard gegaan. Nu in Vlaanderen zitten we met 30.000 leden al, 58 clubs. Toen ik begon waren we 15.000 hockeyers in België, denk ik, toen ik in Nationale Ploeg net begon. En we zitten nu aan 60.000. Dus enorm veel leden bijkomen, clubs bijkomen. Dus echt wel trots eigenlijk om, om dat te zien.
0: En binnenkort is er ook dat WK hockey. En wat wel leuk is, dat is in België en in Nederland. Voor ons land in Waver. Wat is jouw verwachting? Wat is jouw pronostiek?
1: Goh, ze zijn echt goed bezig eigenlijk. De laatste tijd, de Pro League, hebben ze echt goed gespeeld. Het is een verfrissende jonge ploeg. Dus ik verwacht er eigenlijk wel veel van. En het is ook in Waver een nieuw stadion. Het is wel heel cool. Ja, een wereldkampioenschap in eigen land. Ja. Dat ga je niet heel veel meemaken. Dus het is wel cool dat België dat mocht organiseren samen met Nederland. Dus ik hoop nog een extra boost voor de hockeysport.
0: Voilà, oké. Maar beginnen bij het begin. En dat is een initiatie hier op de dijk in Blankenbergen. Thomas, jij gaat zo meteen naar daar. En iets over 2, dan kom ik gewoon even oefenen. En inderdaad, we gaan het houden bij de basis, hè?
1: Komt helemaal goed.
2: Radio 2 Zomerhit.

0: Baxter met Murder on the Dance Floor. Dus binnenkort ja, dat WK hockey met ook enkele wedstrijden in ons land in Waver. En er is meer, want de collega's van Sportza die hebben tickets voor die wedstrijden. Nu wil je die winnen, dan moet je naar de app van Sportza. En dan kan je ze dus te pakken krijgen. Hè. Straks over een klein uurtje, dan krijg ik een hockeystick in mijn handen gestopt. Eens zien wat dat straks allemaal zal geven. Zometeen is het aan Teddy Swims.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

landen, zei Rob Werchter. En hij komt terug naar ons land. Het is wel nog even hoor. Pas op 26 en 27 maart 2027 in de AFAS Dome in Antwerpen. Teddy Swims met Guilty. En dan gaan we nu tellen in het Spaans. Un, dos, tres, ofwel Maria van Ricky Martin.

0: Leef met je eigen talent. Als je bent wie je bent, dat is iets om mee te nemen voor de rest van deze zondag. Je hoorde Walter Grootaert samen met Mozaïek en Leef. Zometeen is het aan Duran Duran. Op D40 richting kust is iets voor Aalst de weg vrijgemaakt. Dus dat is al goed nieuws. Op D17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 10 minuten file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er tot vanavond over één rijstrook doorwerken. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En doorwerken een kwartier extra in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Er zijn telkens maar 2 rijstroken beschikbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Sandra met Save a Prayer. Vergeet intussen ook niet te stemmen voor VRT Zomerhit. Ook als je dat al zou gedaan hebben een van de voorbije dagen of weken. Want telkens op zondag kan je opnieuw stemmen op jouw drie favoriete songs voor VRT Zomerhit. Kan op de Radio 2 pagina op VRT Max. En dit is Barbara Dex met Back to You.

0: Back to You. Ja, stemmen voor die VRT-zomerhit, uiteraard zeer, zeer, zeer belangrijk. En als je het al zou gedaan hebben, vanaf vandaag kan je het opnieuw doen. Dus elke zondag kan je opnieuw jouw stem gaan uitbrengen. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Eveline de Jager uit Wanzele. Goedemiddag, Eveline.
1: Goedemiddag.
0: Eveline, jij hebt gestemd voor onze VRT-zomerhit. Was het een moeilijke keuze voor jou om tussen al die genomineerden er drie uit te pikken?
1: Ja, een beetje.
0: Een beetje, maar het is toch gelukt, hè? Zeg eens, wie staat er op nummer drie bij jou?
1: Niels de Stadsbuider.
0: Met zijn vuur en vlam. Nummer twee is voor?
1: James Cook en Gert Verhulst.
0: Met die Madi Wodo. En wie mag hem voor jou winnen, die VRT-zomerhit? Wie staat er op nummer één?
1: Maxime en Babette.
0: Met hoe dan ook. Oké, voilà. Ja. Goed, zeg, ben je al langsgekomen hier in Blankenbergen?
1: Nee, ik heb nog geen tijd gehad.
0: En gaat het er nog
1: maar
0: van komen?
1: Maar ik kom woensdag.
0: Woensdag kom jij langs. Zeer goed. Ik zal eens even opzoeken. Wacht even, Lien. Ik ga eens even opzoeken wie er woensdag komt. Justin de Wild, die komt. Dat is die van Cheerio, die Nederlander. Ken je die?
1: Ja.
0: Ja, dus dat gaat hier volop ambiance zijn op de dijk om 7:30. En dan om 7:30 is het aan Davina Michel. Dus het wordt een beetje een Nederlandse dubbel komende woensdag als jij er bent. Oké, van harte welkom. Kom eens even goeiedag zeggen bij ons. En in ieder geval dank je wel om te stemmen voor die VRT-zomerhit. Fijn weekend nog, Evelien. Dag.
1: Ja, voor jou ook.
2: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

dat ze intussen Vlaanderen en Nederland al veroverd heeft, is ze gisteren begonnen met de grote aanval, het grote aanvalsplan op Wallonië. Ja, want Pommelien heeft gisteren opgetreden op het festival van Ronquière. En dat is daar allemaal zeer goed in de smaak gevallen. Volledig artikel over Pommelien in Wallonië vind je terug op VRT Nieuws. Je kreeg ze met Atlas. En dit is Jennifer Lopez in Radio 2 Zomerhit Backstage. If You Had My Love. Goedemiddag.

Lopez met If You Had My Love. Gisteravond kon je op VRT 1 kijken naar die tweede zomerhitshow. Het was er gisteren met Dana Winner, met Line de Douw, met Aaron Blommaert en ook met Like Me. En die zongen gisteren van de zon zien zakken in de zee. En dan klonk gisteravond zo.

kan je horen hier in Blankenbergen die zon zien zakken in de zee. Absoluut, je hoorde Like Me, zoals ze gisteravond klonk in die show van VRT Zomerhit. Die kan je trouwens ook opnieuw gaan bekijken op VRT Max, natuurlijk. En ook die show van vorige week is er ook te bekijken. Dit is Enrique Iglesias in Radio 2 Zomerhit Backstage en Bailando.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ik kreeg net Lady Gaga met Paparazzi. Zometeen is het nieuws van 2 uur. En daarna Bryan Adams in Radio 2 zomerhit Backstage met Can't Stop This Thing We Started.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen. Deze wandelaars kregen vandaag een rondleiding en ze zijn enthousiast, al zijn er ook nog wel wat werkpunten.
3: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
4: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen. Voor luchtkwaliteit, in kader van de klimaatverandering. Zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
5: Ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik vind het echt fantastisch.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauwe hoef. En ik kom nergens niet tegen waar ik iets kan gaan zetten.
2: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat er mogelijk dus een virus rondgaat. De groep komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
7: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
2: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. Rusland neemt Oekraïne de laatste dagen geregeld onder vuur met drones en raketten. En bij een Oekraïense tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod. Dat is niet zo ver van de grens met Oekraïne. Eerder vandaag zei de Oekraïense president Zelensky nog eens dat Rusland op geen enkele manier uit is op vrede. En in het voetbal opent AA Gent de competitie met een thuismatch tegen KV Mechelen. Tom Boudeweel, wie is er het beste gestart?
8: Het was lang evenwichtig. De laatste minuten is Gent wel beter geworden, maar het is een wedstrijd die redelijk vast zit op een heel laag tempo en er zijn ook heel weinig kansen. Een paar pogingen, dat wel een paar van AA Gent, maar ik denk niet dat er al eentje binnen het doelkader is geëindigd. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar nog altijd 0-0.
2: Bedankt, Tom. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar 30 graden en ietsje meer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie. 3 minuten over 2 op D17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 10 minuten file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet daar over 1 rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne en 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Doorwerken zijn in beide richtingen maar 2 rijstroken beschikbaar.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Brian Adams met Can't Stop This Thing We Started. Ja, in het weekend geen live artiesten op ons grote zomerhitpodium hier op de dijk in Blankenbergen. Maar in het weekend dan gaan we een beetje sporten, want dat is ook nodig natuurlijk om een beetje te bewegen. Dat doen we met Sport Vlaanderen. Gisteren was het karate en vandaag doen we hockey hier op de dijk. En ik heb er iemand bij mij staan, dat is niet de minste. Dat is Thomas Briels. Thomas, je was een uurtje geleden bij mij in de studio om even te vertellen wat je hier vandaag allemaal kan doen. Er is hier een soort van mini-veldje eigenlijk opgesteld, een hockeyveld. Kan hier een beetje komen oefenen. Wat ga je mij nu precies aanleren?
1: Ik stel voor dat we met de basis beginnen, want je hebt nog nooit gehockeyd.
0: Nee, voilà.
1: Dus we zitten hier inderdaad op een mini-veldje. Samenwerking Sport Vlaanderen en Hockey Vlaanderen. Mm-hmm. En we gaan nu leren hockeyen. Hè?
0: Ja, oké. Het begint al bij het begin, Thomas. Ik ben linkshandig.
1: Hè? Dat is al direct een goede vraag, want dat maakt niet uit. Linkshandig of rechtshandig. Het is altijd hetzelfde. Linkerhand boven, je doet het eigenlijk al helemaal goed.
0: Ja.
1: En met hockey gaan we eigenlijk alles vanuit de linkerhand doen. Dus deze linkerhand is vast.
0: Ja.
1: En rechterhand is uw begeleidende hand.
0: Oké, voilà. Okay,
1: dus we doen eigenlijk alles vanuit de pols.
0: Mm-hmm.
1: Als we willen bewegen van links naar rechts.
0: Ja.
1: Want je mag enkel met de platte kant van de stick spelen.
0: Ja.
1: Niet met de bolle kant. Niet zoals ijshockey.
0: Dat je zo kan, ja.
1: Ja, dus mm-hmm. enkel met de platte kant. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Oké, voilà. Dan gaan we hier een beetje proberen. En intussen gaan we luisteren naar Gert en James. En ik ben heel benieuwd hoe het hier allemaal gaat aflopen.
1: Ik ben ook heel benieuwd.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Ja, het is een van de genomineerden natuurlijk voor zomerhit. Gert en James met Ma Di Wodo. Ik heb hier intussen een kleine initiatie gekregen in hockey door Thomas Briels. We hebben een beetje leren passen naar elkaar. Dribbelen, dat soort dingen. Wat vond je ervan, Thomas?
1: Ik vond dat je natuurtalent bent eigenlijk. Och, ging direct goed.
0: dank u. Wat me wel opvalt, het draait hem echt om snelheid, hè? Hey, want dit zijn de basispasjes, maar als je echt wil, dan moet je heel, heel snel erin gaan. Hè?
1: Ja, het is gewoon een heel technische sport. Als je dat op volle snelheid moet doen, natuurlijk, je hebt een stick, een kleine bal. Ja. Dus ja, je moet echt veel controle hebben eigenlijk.
0: Oké. Je kan hier dus vanmiddag komen oefenen op de dijk in Blankenbergen. Stel nu mensen die thuis zitten en die willen beginnen spelen, die willen hockey gaan spelen. Waar vind je ergens een website of zo waar alle clubs op staan?
1: Ja, je kan gewoon naar de Hockey Vlaanderen website gaan of Hockey Belgium website. En daar staan alle clubs. Je kan hier ook trouwens een QR-code scannen. Ja? Dan vind je de lijst van de clubs bij jou in de buurt. Momenteel in Vlaanderen 58 clubs. In België zitten we al over de 100 clubs, denk ik. Ja? Dus keuze genoeg, zou ik zeggen.
0: Fallazie, keuze genoeg. Thomas, dankjewel om langs te komen. En ik zeg het, je kan hier gewoon komen blijven oefenen bij de stand van Sport Vlaanderen. Dankjewel, Thomas.
1: Graag gedaan.

0: deze op bezoek. Hier bij Radio 2. Een live set om 3:30. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En die andere artiest morgen is Bart Herman. Die zie je om 7:30. Kom af, of je kan het ook morgen allemaal natuurlijk via VRT Max gaan volgen. Zometeen Johnny Hates Jazz.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Ons kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Radio 2.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

Space Jazz met de Shadow Dreams Radio 2 Zomer in Backstage. Live van op de dijk in Blankenbergen. Heel gezellig hoor op dit moment. Ook op het strand. Toch nog een beetje genieten van die tussenhaakjes net iets koelere temperaturen. Want ja, aan het eind van de week dan lopen we toch maar weer vlotjes richting die 30 graden natuurlijk. Maar je weet, aan zee is het altijd iets frisser. Dus ook volgende week van harte welkom in Blankenbergen hier bij ons. Hè, op de dijk ter hoogte van de pier. Nu is staan Justin Bieber en Love Yourself. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: komen. Woensdag zal het hier hoog om te boven zijn bij Radio 2 Zomerhit. Want deze Davina Michelle uit Nederland loopt langs. Kreeg ze met Would I Be Friends With Me. En ook Justin de Wild heeft beloofd dat hij langskomt. Dat is die man van die dikke zomerhit in Nederland al. Cheerio. En dat begint bij ons toch ook al stilletjes aan lekker te lopen voor die cheerio. Dat is allemaal woensdag. Volledige affiche van alle artiesten die volgende week langskomen, die vind je natuurlijk op de Radio 2 pagina op VRT Max. Zometeen is het aan Toast met Ik schreeuw het van de daken. Eerst de weg op D17 van Antwerpen naar Kortrijk. Is het 20 minuten file rijden tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Verkeer moet er over één rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland. Tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost en 10 minuten richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. En doorwerken zijn in beide richtingen maar 2 rijstroken beschikbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

is intussen al 36 jaar zeg dat Yves Segers het van de daken schreeuwt. En dat blijft maar gaan, hè. Ja. Maar zo oud is dit nummer al, uit 1990. Toast met Ik schreeuw het van de daken. Madonna heeft een nieuwe plaat uit, Confessions Part 2 is dat. En 20 jaar geleden kwam ze met die eerste Confessions uit. Confessions on a Dance Floor. Goh, en dit was een bom, hè, toen dit nummer uitkwam toen.

0: videoclip van dit nummer staat Madonna te springen en te dansen dat het allemaal geen naam meer heeft. En dat was een verschrikkelijke dag voor haar, want wat was er gebeurd? Ze was kort daarvoor van haar paard gevallen. Dus overal waar ze pijn kon hebben, had ze toen pijn. Maar ze ging ervoor, hoor, voor de videoclip van Hang Up. Zometeen krijg je de Backstreet Boys.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Backstreet Boys met Everybody Backstreet's Back Alright. En ik zou ook durven zeggen, everybody stemmen voor VRT Zomerhit Alright. Net zoals Petra Kals bijvoorbeeld uit Kortenberg. Een zeer goedemiddag, Petra.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Petra, je hebt al gestemd voor VRT Zomerhit, wat uiteraard zeer goed is. Maar heb je gisteren ook gekeken gisteravond naar VRT Zomerhit op VRT1?
1: Gisteravond is het me niet gelukt, maar vanavond als mijn zoontje in bed ligt, hoop ik dat wel te kunnen doen.
0: Ah, voilà. Dus via VRT Max kan je dat inderdaad uitgesteld gaan bekijken. Hè? Zeg, Petra, je hebt dus gestemd. Wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Op nummer 3 staan Milo en DJ Licious met Forever Young.
0: Ja, de nummer 2?
1: Milk Inc. met Medicine.
0: En wie staat er op nummer 1?
1: Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
0: Zeg, ben je een grote fan van Niels?
1: Toch wel, ja. En al een hele tijd.
0: Al een hele tijd. Heb ook al een paar keer live bezig gezien?
1: Meer dan een paar keer, ja.
0: Meer dan een paar keer. We mogen al veel, veel keer zeggen, Petra. Hè?
1: Okay. Ja.
0: Dus voor jou mag hij absoluut winnen met zijn vuur en vlam. In ieder geval, Petra, dank je wel om te stemmen. En als je in de buurt van Blankenbergen bent, kom gewoon eens af. Hè? Hier bij Radio 2. Je vindt ons op de dijk. Oké?
1: Okay? Zal ik zeker doen.
0: Dank
1: Petra.
0: Bye-bye.
2: Radio 2. Dag. Benjamin Schoen.

de Tolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. Zitten we in de jaren 80 in met deze hier. Ja, en van de ene damesgroep gaan we al meteen over naar de andere. Zo'n een paar decennia later. En ook in Groot-Brittannië, andere kant van het water. Dus voor de Sugar Babes met Round Round in Radio 2 Zomerhit Backstage. Goedemiddag.

Bevers met Round Round. Morgen hoor je hier bij Radio 2 Peter in Peter van de Veire en de Zandloper. En zijn gast vanochtend was Peter Goossens. Topchef Peter Goossens natuurlijk. Die volledige aflevering die is te herbeluisteren via VRT Max. Maar dan stel ik mij toch ook wel de vraag, hoe gaat het nu eigenlijk met de voorbereidingen van Hallo Radio 2? Dat is de musical die we samen met Studio 100 maken. Daarin speelt Peter een van de hoofdrollen. Hij is daar Walter in. En die musical die zal te zien zijn in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade. Dat is bij Zenst op het terrein van Sport Vlaanderen daar. En die première die is voorzien voor maart volgend jaar. Maar de kaartjes zijn nu al te koop. Wil je er zeker van zijn, dan kan je ze nu al gaan bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via halloradio2.be.

spieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Floor en Snelle. Met Parkje, Biertje, Vrienden. Of in plaats van Parkje zou je ook Dijkje mogen nemen. Dijkje van Blankenberg bijvoorbeeld. Ook een heel gezellige plek natuurlijk op dit moment. Dit is Radio 2 Zomerhits. Backstage, live vanuit Blankenbergen. Nu Berre voor jou met Kissin' Strangers.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Daarnet Reggie samen met Jake Reese over zijn dochter Ellie. Zometeen het nieuws van 3 en daarna Supertramp, It's Raining Again.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Want dat is toch wel anders dan in een zwembad, omdat er rekening gehouden moet worden met stroming, wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze kinderen vertellen waar je op moet letten als je zwemt in open water.
1: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen, dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
2: Check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
0: Nog in Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen en zijn een aanvulling op de Oosterweelverbinding. De parken zijn goed voor bezoekers, maar ook voor de natuur, vertelt René Maas van Natuurpunt.
3: Het is een hele mooie mix van toegankelijke, wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
0: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. En bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet zo ver van de grens met Oekraïne. En in het voetbal speelt AA Gent zijn eerste competitiematch thuis tegen KV Mechelen. Bij rust stond Gent 2-0 voor. Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen, denk je?
4: Nee, heel weinig. Het is een ontgoochelende prestatie van de Manenblussers die alweer wat kwaliteit zijn verloren in de transferperiode. Er zijn ook wat geblesseerden, wat afwezigen. En ze kunnen te weinig doen daarnet. Iets over het uur was er de eerste echte kans voor invaller Mbassi, maar de bal ging voorlangs en Gent komt dus nauwelijks in de problemen. Het is geen leuke wedstrijd. Pas helemaal op het einde van de eerste helft vielen 2 doelpunten. Hele mooie van Araujo voor de thuisploeg en net voor de rust. Ook een mooie van Vergara. Dus AA Gent bij deze 2-0 stand lijkt de eerste 3-punter nu al binnen te hebben.
0: Bedankt, Tom. Het is warm en zonnig met hier en daar wel wat wolken bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond is er lokaal kans op een bui of een warmteonweer. En de komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Sophie. Op D40 richting kust vertragen tussen Brugge en Loppem. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Op D17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier file rijden tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Verkeer moet er over 1 rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten file ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Doorwerken zijn in beide richtingen maar 2 rijstroken beschikbaar. We'll be right back.

De Supertramp met It's Raining Again. Ja, ik wil nog geen spelbreker zijn, maar het zou eigenlijk toch wel eens, ja, toch wel eens mogen, hè? Met die droogte en zo, dat er toch een beetje nattigheid naar beneden valt. Maar laat ons dan afspreken dat dat dan vooral 's nachts gebeurt. Dit is Radio 2 Zomerhit Backstage met nu Alex Warren en Passenger.

Apple Tree met een volle maan. Ik weet niet of het deze dag een volle maan is. Hoe heet dat? Eerste kwartier, laatste kwartier, nieuwe maan. Nee, voor de maan kan ik niet veel vertellen, maar wel over de zon. Dat ga ik zo meteen doen. Eerst krijg je nog Bahamijn. Radio.

0: Er zijn hier vandaag alweer een paar prachtexemplaren gepasseerd aan onze studio. Groot, klein, alle kleuren. Soms stil, soms minder stil. Who let the dogs out van de Bahaman? Zometeen London Beat.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Radio 2.

You Bring on the Sun. Het zal er komende woensdag 12 augustus maar een klein zonnetje zijn dat overblijft. Want ja, woensdagavond is er dus die zonsverduistering, hè? Bijna 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Dat is veel, hè? Het is eigenlijk al geleden van in 1999. En ik kan me dat nog zeer goed herinneren. Hè. Die zonsverduistering van 1999 was ook in de namiddag. En plots ja, leek het precies avond te zijn bij de start van die zonsverduistering. In ieder geval, DJ Daan zal dat moment niet missen komende woensdag. Hij kijkt woensdagavond vanaf 7:15 s'avonds op de pier in Blankenbergen naar het hele schouwspel. En jij kan erbij zijn. Kom gewoon af naar de pier. Kijk mee met Daan. Heb je een eclipsbrilletje? Heb je dat al? Dat is top. Breng dat mee. Heb je er geen? Geen stress. Wij hebben er. Wij gaan er uitdelen. We hebben er 500. Dus ja, heel belangrijk. De eerste die hier zijn, ja, die zullen ook als eerste een brilletje krijgen. En als ze op zijn, die brilletjes, ja, dan zijn ze op natuurlijk. Want ja, naar de zon kijken met het blote oog, dat is uiteraard zeer gevaarlijk. Dat doe je niet ook met cd's of zo allemaal niet doen. Dus enkel met een eclipsbrilletje. Dus woensdagavond, 7:00, afspraak hier op de dijk in Blankenbergen. En de volgende kijkt niet naar de zon, maar wel naar de sterren. Stargazing is dit van Miles Smith.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: was afgelopen week van alles te doen rond Marco Borsato. Daar zouden we een grote comeback gaan maken. Dat kon je op verschillende plekken horen, zien, lezen. Maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Nee, management van Marco ontkent dat volledig. Het is nog niet van u. Je kreeg Marco Borsato met Roos. Op die 40 richting kust vertraagt het verkeer tussen Brugge en Lophem. De afrit is er versperd door een ongeval. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier file rijden tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Verkeer moet er over één rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En 20 minuten file op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem doorwerken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Gisteravond kon je op VRT1 kijken naar die tweede show van VRT Zomerhit met Niels en Siska. Ja, en er zaten gisteren toch ook wel wat internationale namen bij. Bijvoorbeeld Glennis Grace uit Nederland. En die Glennis Grace had ook haar fantastische stem. Man, wat kan die toch zingen. Ook Cadeluna zat erbij, die kwam dan weer uit Amerika. En er was ook iemand bij uit Duitsland. Dat was Kamrad. Stond in het voorjaar heel lang in onze Radio 2 Top 30. En dat was met dit nummer. Be Mine, zoals het gisteravond klonk in Zomerhit.

0: Dank u wel. Voilà, nog een woordje Nederlands er tegenaan van onze Duitse vriend Kamrad met Be Mine, zoals hij dus gisteravond klonk in die tweede show van VRT Zomerhit. Volledige show kan je herbekijken, uiteraard op VRT Max.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
4: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

Hij is gisteren verjaard, Jelle Kleijmans. 41 jaar is hij geworden. Ja, gisteren op 8 augustus gekreeg Jelle bij Spring en voor een leven. Zometeen pakken we onze parachute met Something Happens en Parachute, maar eerst Sarah Bareilles' Love Song.

Something Happens met Parachute. Vandaag geen live artiesten op ons podium. Maar morgen dan gaan we er weer volop voor. Jawel. Morgen om 16:30 Aaron Blommaert samen met Zoe Levi. En morgen om 19:30 Bart Herman. En overmorgen komt deze man naar Radio 2 aan Zee. Om 16:30 kan je hem live bezig zien. Geraak je er niet, kan je ook kijken. Gewoon via VRT Max natuurlijk. Hè. Het is Jo Valli met Genieten.

Sorry, beste Barry, maar je moet heel even aan de kant voor dit hier. Want er is namelijk een spookrijder gesignaleerd. Als je rijdt op de A19 van Ieper naar Kortrijk in de richting van Kortrijk, dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in, spookrijder dus. Als je rijdt op de A19 van Ieper naar Kortrijk in de richting van Kortrijk, dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. En je weet wat je moet doen, hè? Uiterst rechts houden en zeker niet inhalen.

loopt het goed af. En daar op de A19 Ieper Kortrijk, richting van Kortrijk, spookrijders. Opletten daar, als je daar ergens in de buurt bent. Je kreeg Barry White, The First, The Last, My Everything. Zometeen 4 uur, nieuws. En daarna is het dan Michael Josens. Ik heb nog Clean Bandit en Zara Larsson.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
6: Ja, deze zondag zoals een zondag moet zijn. En niet te veel gedoe, goede muziek, prachtig weer ook. Radio 2 aan zee tot 8 uur. Zometeen dat nieuws van 4.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich pas terugtrekken uit Gaza nadat de Palestijnse militie Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van het vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Schelde-dokken. Deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
8: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
7: Zometeen start in de Zuid-Franse stad Nice de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster, maar haar voorsprong op de tweede, Cassia Nieuwiadoma, bedraagt maar 8 seconden. Vollering is klaar om haar gele trui te verdedigen.
9: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
7: En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
10: Een verdiende overwinning voor AA Gent dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
7: Het is warm en zonnig met hier en daar wolken. Vanavond is er ook lokaal kans op een bui of een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen wel onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Oké, dankjewel. Intussen 3 over 4. Toch nog even de weg op. Want nog 20 minuten file rijden op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door Werken. En nog eentje op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 10 minuten extra tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet daarover 1 rijstrook door Werken daar.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
12: Radio 2 aan zee.
11: Michael Joosens.
6: En ik ben ingesmeerd vandaag met factor 50 en het is nodig, want het is hier toch best goed warm hoor, vandaag in Blankenbergen.

best een drukke zomer hoor, voor Debbie Harry van Blondie. Wat is deze zomer een film aan het opnemen? Een film om te lachen moet dat gaan worden samen met, hou je vast, Pamela Anderson. Ja, moeder en dochter gaan ze spelen en die film komt eraan in het najaar binnenkort. Zeg een zeer goedemiddag, het is 4:07. Ik ga eerlijk zijn, ik ben blij om terug te zijn, want ik heb gisteren een dagje plat gelegen in mijn bed, in mijn hotel hier in Blankenbergen. En dat kwam door een slechte mossel. Een slechte mossel heeft ervoor gezorgd dat u dus gisteren de hele dag plat lag. Maar goed, het gaat gelukkig al ietsje beter vandaag. Dus met heel veel zin, goesting opnieuw tot 8:00 vanavond hier in Blankenbergen. Zeg, en ook al eens benieuwd trouwens wat jij aan het uitsteken bent op deze zondagnamiddag op Radio 2 op 4:07. Misschien wel onderweg naar Blankenbergen, dat kan ook natuurlijk. Ik zit hier nog tot 8:00, dus meer dan welkom. Of misschien ben je wel, kan ook natuurlijk, de barbecue aan het prepareren voor vanavond. Alleszins, wat ben je aan het uitspoken vanmiddag op deze zondagnamiddag? Duw dat eens even door, hè. In de app van Radio 2 zie ik het wel binnenkomen zo meteen. Dankjewel alvast.

Dat is best wel een drukke zondag hoor. In die app van Radio 2 krijgen we een berichtje van Sophie. En ja, die heeft zeer goede vooruitzichten. Die is haar koffers op dit moment aan het pakken met Radio 2 aan zee op de achtergrond. Van morgen ja, vertrekt ze met twee vriendinnen naar Bonaire richting de Caraïben. Dat zijn, ik heb het even opgezocht, van die prachtig witte stranden, helder blauwe zee. En ze spreken daar ook Nederlands. Dat is altijd gemakkelijk op vakantie, vind ik persoonlijk. Moet je geen Engels of Frans babbelen natuurlijk. Heel veel plezier, Sophie, daar vanaf morgen dus op Bonaire. Zeggen over de zomer gesproken. Zullen we hier eens even aan busfactor 50 opentrekken met de mannen van Wham? Wat denk je daarvan?

0: Deals met tegen Polen. Intussen 21 over 4. Ja, die app van Radio 2 zit goed vol met zondagse activiteiten. Dat is leuk om te lezen. Onder andere nog een berichtje gekregen van Mia uit Ham. Die zegt, Micha, goedemiddag. Vandaag een klein beetje aan het uit. Kateren / luie namiddag aan het beleven. Na een fantastische editie van het Slagerfestival in Olmen gisteravond. Nu nog een klein beetje aan het genieten met Radio 2 erbij. Dan is er ook Marian uit Putten. Die zegt, goedemiddag Michael. Op dit moment de facturen aan het maken van mijn man. Want morgen ben ik jarig en dan zijn we er al vanaf natuurlijk.
1: Ah ja, tuurlijk wel.
0: Dan kunnen we dus vanavond gewoon genieten, is goed gaan eten en genieten vooral van die goede muziek op Radio 2. Tot zometeen Robbie Williams, Feel mag je nog verwachten en nu vooral ja, richting Italië. Hè. Umberto Tozzi en Gloria.

0: Ik kijk er eens even binnen via VRT Max op Radio 2. Want wat gooien ze hier nu binnen in de studio? Ja, het is een totale verrassing, ook voor mij. De Umberto Tozzi uit Gent is hier gearriveerd. Koen Krukke is gearriveerd.
1: Wat een lof. Ja, wat een lof, zeg. Ik dacht van, ik moet vandaag niet repeteren op het Donkmeer voor Jekyll en Hyde.
0: Okay.
1: Ik zeg, ik woon niet zo ver. De Haan is niet zo ver van Blankenbergen. Kan ik er een dag gaan zeggen tegen Michael?
0: Maar zo lief. Ik wist het totaal. Er is hier niks over afgesproken.
1: Nee,
0: totale
1: nee,
0: verrassing.
1: Nee.
0: Het is superfijn jou in de studio.
1: Ik overval jou zomaar in de studio. Op Blankenbergen, aan de pier dan nog.
0: Oh, maar het is zo gezellig dat je er bent, absoluut. Zeg maar Koen, we staan natuurlijk, mensen weten dat intussen, regelmatig op het podium met Disco Barrioses en MC's.
1: Zeker weten.
0: Daar hebben we best een drukke zomer mee. Maar hoe is de zomer voor de rest eigenlijk intussen?
1: Wel ja, de Gentse feesten zijn er geweest. Heel wat optredens met jullie, Disco Barrioses en MC Spaghetti. Maar natuurlijk, ik ben nu momenteel druk aan het repeteren elke avond. En dat gaat vanaf de week daarna heel erg zijn, want dan komt er alles erbij, erop en eraan. Techniek en klank en licht, alles komt eraan. Dat is op het Donkmeer. En daar gaan we dus de musical Jekyll and Hyde doen. Wat is Jekyll and Hyde? Een heel complex verhaal natuurlijk. Het is een heel toffe musical. Het is naar een verhaal van Robert Louis Stevenson op muziek van Frank Wildhorn. Mm-hmm. En hoe is het complex? Iedereen kent misschien wel een beetje toch het verhaal. Heeft een boek al gelezen of er iets van gehoord. Hij wordt een beest, hè. Ik speel daar de vader in. Ik mag een keer een vaderrol spelen.
0: Ook mooi, ja.
1: Ja, heel mooi. Het is een keer iets anders dan Zaza in La Cage aux Folles. Mm-hmm. Maar hij wordt dus door een medicijn die hij gepakt heeft en gemaakt heeft, door experimenten die hij wil doen, wordt hij ook een beest. En het is echt de man die het speelt, ik zou zeggen, je zou het al moeten komen kijken natuurlijk, naar mij ook. Maar naar mijn collega Pieter-Jan de Pape, die schitterend is, die echt van seconde op seconde kan wisselen van een goede persoon naar een slechte persoon, die mensen vermoordt, die mensen doodt en zo. Het is schitterend
0: gespeeld. Het is een verrassing om te ontdekken, zo is
1: het. Echt waar. En het gekende lied natuurlijk die erin komt. This is the moment, ta da da da, tia da da di, di da da di da. Ja, van Harry Hagger, hè?
0: Ja.
1: Het is van Harry Hagger niet. Dat komt eigenlijk uit de musical Jekyll and Hyde. Komt dat
0: kijk, voilà.
1: Het is een spektakel, echt, je moet het ook komen zien. 120 man op de scène, live orkest van 17 man.
0: Okay,
1: Het publiek zit helemaal afgedekt, maar als het regent, die spelen wij wel in de regen. Maar je moet het komen zien, het is een productie een beetje à la Studio 100. Het was een musical.
0: Ja, een spektakelmusical eigenlijk.
1: Een spektakelmusical, je moet het komen zien.
0: Zeg maar Koen, dat klinkt heel veelbelovend. Zijn er nog kaarten voor? Kunnen luisteraars van Radio 2 nog komen kijken?
1: Ja, kunnen nog komen kijken, zeker en vast. Maar ze moeten dus gewoon bij Festivaria, op de website Festivaria, dus Donkmeer. En daar kunnen ze nog, er zijn nog heel wat plaatsen misschien beschikbaar. Maar er kan wel natuurlijk 2400 man op de tribune zitten.
0: Ja, dus ze moeten snel zijn eigenlijk.
1: Ze moeten snel zijn om nog een leuk plaatsje te veroveren.
0: Voilà, kijk. Ja. Zeg, blijf nog even plakken, Koen.
1: Ik kan dat doen.
0: Verrassing. Ik vind het wel gezellig hier, maar ja.
1: Ja, tuurlijk. Ik wil een keer blijven toch van een avond dat duur, hoor. Geen probleem voor mij. Michael, we kunnen nog een mosselkoe gaan eten. Hè, Michael?
0: Even genoeg van de mosselkoe. Ja.

0: luistert iemand in de app van Radio 2, zegt Koen Krukke en Robbie Williams samen als duet. Dat is nog niet gebeurd toch in het verleden? Hè?
1: Dat is nog allemaal niet gebeurd. Er zijn al veel duetten natuurlijk geweest. Maar mijn droom is altijd geweest om een duet te maken met Edith Piaf.
0: Ah ja, ja.
1: Dat zou moeten gekund hebben toch, hè? Ja. Charles Aznavour heeft dat ook ooit gedaan, hè?
0: Ja, voilà.
1: Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois de rien de mieux. Hè?
0: Kijk eens. Zeg maar, dus nog geen Robbie Williams in jouw DM op Instagram, Koen Krukke, hè?
1: Ja.
0: Moet dan een keer sturen, hè, man? Je weet het nooit.
1: Ja, wie weet. Ja. Hij volgt mij alleszins niet. En ik volg hem ook niet.
0: Ja.
1: Er zijn veel volgertjes natuurlijk. Hè?
0: Zo, ja.
1: Ik wist ook niet dat Tommy Alderweireld dat mij ook volgde. Hè?
0: Tommy Alderweireld, de voetballer.
1: Ja, de voetballer. Ja, ik heb dat gisteren gezien met de Verhulstjes. Met de match, hè, met de Verhulstjes.
0: Voilà, kijk. Dus zeg, we moeten even de weg op. Jij bent met de tram gekomen, gelukkig.
1: Ja, ja.
0: Wel wat mensen onderweg nog met de auto. Even kijken richting binnenland. Een kwartier extra op de E40 tussen Jabbeke en Oostkamp op dit moment. Ook op de E17 van Antwerpen. Naar Kortrijk, 10 erbij, tussen Gentcentrum en Zwijnaarden, door werken daar. Dan nog eentje van 20 minuten op de buitenring rond Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zavendem, komt daar ook door werken.
1: Maar ben ik gelukkig dat jij de verkeersinformatie leest.
2: Vlaams-Brabant
0: en... Wacht, je zit hier... Oei, je zit hier
1: ben ik gelukkig dat jij de verkeersinformatie leest, want ik heb ook 6 jaar een vast programma gehad op Radio 2.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ik moest in mijn eerste programma moest ik de verkeersinformatie lezen en er was een koe losgelopen op de 940. En ik moest constant om de 3 minuten tussenkomen voor die koe die losgelopen was.
0: Oh, echt waar.
1: Ja, ik was echt, het zweet stond in mijn handen.
0: Ja, ja. Dat zou wel. Kijk, enfin, Koen Krukke in de studio. Het is een onaangekondigd bezoek. Ik vind het ook niet, maar ik vind het gezellig.
1: Blijf nog eventjes.
0: Blijf nog even plakken, Koen Krukke.
1: Oké,
0: voilà, goed.

0: Klak dus er gisteren een dagje uit, wegens een slechte mossel op vrijdag.
1: Maar jongens, met mossels moet altijd opletten, ze bent. Echte woord, hè. Maar wordt dan zo komen, ze.
0: We zijn terug in de studio geraakt. Tof. En dan is daar gelukkig Koen Krukken als een soort verrassingsbezoek. Ja, nog steeds welkom in Blankenbergen. En je vroeg je trouwens af, wat is eigenlijk de chickenbak achter
1: jou? Ah ja, daar sta je achter mij en dat lijkt een chickenbak, hè?
0: Ja, wel, dat is een soort chickenbak. Daar zitten balletjes in met vragen in. En die vragen die worden eruit getrokken door de artiesten die hier ook komen spelen.
1: Ah ja, maar ze hebben komen spelen bij, hè?
0: Absoluut, 21 juli, de Nationale Feestdag. Topshow was dat, absoluut. Ja. Maar je wou ook eens graag een vraag trekken.
1: Ah, maar ja, ik zal er een keer een jeton in steken.
0: Voilà, dus steek er een
1: jetonnetje
0: in.
1: Dan, en nu aan draaien?
0: Aan draaien, ziezo. Ja.
1: En er gaan een bal uitrollen dus, ja.
0: Dan komt daar een balletje uit, normaal gezien.
1: Ja.
0: Wacht, en een vraag.
1: En een vraag, hoe gaat dat hier open, dat spel?
0: Dus even dat balletje open doen, Koen Krukken.
1: Ja, ja, hoort dat wel genietje, hè. Ja, doe geil. Ja, ik kan balletjes openmaken. Balletjes trielen, dat wel, maar balletjes openmaken, dat is iets anders, ja.
0: Ja, voilà,
1: dank u wel.
2: Alsjeblieft, jongeman.
1: Ja. Wat
0: dan
1: moet ik?
0: Dan moet je eerlijk antwoorden, Koen.
1: Eerlijk antwoorden.
0: Ja, ja.
1: Wie krijgt vlak voor een optreden meestal nog een berichtje van jou? Wel, eigenlijk is dat mijn man.
0: Oké.
1: Okay. Die krijgt nog een berichtje van mij. Van, is alles in orde?
0: Mm-hmm.
1: Zijn mijn oortjes in orde? Is mijn micro in orde? Van, ja.
0: Ja, want jouw man is ook jouw echtgenoot al meer dan 50 jaar. Dat
1: nee, al 57 jaar zijn we samen.
0: Richting de 60 jaar. En hij is ook jouw manager. Die is er altijd
1: allebei, bij. Toch? Ja, altijd voor zien dat mijn niers in orde zijn. Hij voert mij ook overal naartoe. Gewoon. Dan zou je ook anders een berichtje moeten sturen.
0: Naar mij misschien?
1: Nou ja, die durf dat ook wel een keer doen. Hè. Soms een berichtje naar jou sturen. Het taboe hier aan het afbreken.
0: Ja, de micro valt hier in.
1: Is dat meteen een mossel dat dat gebeurd is of zo?
0: Maar Koen Krukken, geef nog eens even het geheim mee voor een prachtig huwelijk. Bijna 60 jaar samen.
1: Ik denk elkaar goed verstaan, elkaar goed begrijpen. Elkaar ook ruimte geven, ook vrijheid geven. Dat is heel belangrijk. En elkaar graag zien natuurlijk. Hè.
0: Voilà, kijk.
1: Dat is het belangrijkste, om lang samen te zijn. Ja, ja.
0: Dat is mooi. Dat vind ik tof om mee te pakken op een zondagnamiddag.
1: Ik vind dat ook. Ik vind dat ook.
0: Dat is goed. Zeg Koen, dankjewel voor het verrassingsbezoekje.
1: Ja.
0: Ik ga je terug richting de Haan laten gaan. Heel veel succes met Jekyll & Hyde deze zomer.
1: Dankjewel.
0: En we zien elkaar op een podium natuurlijk heel binnenkort.
1: Hè. Zeker best. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Blankenberg.
3: Bij Telnet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telnet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telnet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
11: Amai, ik sla direct met een slag.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Wat zeggen die papa van Beyoncé? Die dropte daar even een bommetje in muziekland. Hij heeft gezegd dat er binnen de 30 dagen nieuwe muziek aankomt van Destiny's Child. En dat is 30 jaar na hun allerlaatste album. Dus binnen dit en 30 dagen zou er nieuwe muziek aankomen van de dames van Destiny's Child. Ook onuitgebrachte nummers en zo. Dus als je fan bent, dat is toch iets om naar uit te kijken. Hè? Absoluut. Dit is intussen nog eens Niels de Stadsbader met zijn genomineerde song voor VRT Zomerhit.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

0: Carlo Studio van Radio 2 in Blankenbergen op alle soorten mogelijke manieren bereiken. Dat kan per moto, dat kan per tram, met de fiets of ook te voet, zoals de volgende dames hebben gedaan. Dag Erin uit Heist op den Berg.
1: Hallo.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Zeg Erin, je vertelde me daarnet dat je een superfan bent van VRT Zomerhit. Je bent er geen één keer geweest, geen twee keer, maar wel...
1: Drie keer.
0: Drie shows heb jij meegemaakt, Erin. Dan, hoe komt dat je zo'n fan bent?
1: Ja, ik hou wel van Vlaamse muziek en ja, het zijn wel allemaal goede nummers.
0: Ja, het zou wel zijn. Dan moet je intussen toch ook een favoriet hebben, Erin. Wie mag er op 29 augustus op zaterdagavond met, naar huis gaan met de titel VRT Zomerhit volgens jou?
1: Berre.
0: Okay.
1: Of DJ Licious.
0: Ja, met Milo samen. Ja. Forever. Wat heb je met Berre?
1: Ik weet dat niet. Die zingt wel goed en... Ja, dat is geen lelijke man.
0: Ah, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Berre, als je luistert, je bent niet lelijk. Dat heeft Erin uit IJssel op den Berg gezet.
1: Ja.
0: Ja. Zeg maar, ga je dan ook de finale meemaken, Erin?
1: Normaal wel, als ik niet moet werken.
0: Ah, voilà. Dat moeten we even regelen met jouw baas, toch?
1: Ja.
0: Hoe heet jouw baas?
1: Elise.
0: Elise, als je luistert naar Radio 2 op dit moment, zorg eens voor een beetje vakantie. Een beetje nachtje recup een maandag. Dan kan onze Erin de finale van VRT Zomerhit meemaken. Zeg maar, leuk dat jullie er zijn. Je bent hier ook met jouw vriendin trouwens. Maar wat gaan jullie nog doen vandaag?
1: We gaan subiet nog poffertjes eten. Omdat daar hebben we wel zin in. En misschien nog een ijsje of zo. En dan gaan we richting huis.
0: Voilà, kijk. Opletten met mosselen, hè, Erin?
1: Ja, ik eet geen mosselen.
0: Ik heb vrijdagavond mosselen gegeten. Dat is mij totaal verkeerd bevallen. Dus goed dat je geen mosselen lust. Komt goed, hoor. Maar goed, zeg, geniet er nog van. En dankjewel voor het langskomen.
1: Dankjewel.
2: Radio 2 aan Zee.
3: Michael Joosens. Ja.

0: En hier zaten we in de geweldige 90s natuurlijk met Hathaway. En What is Love?
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
5: Dorso, ergonomisch slapen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
7: Zeg, ik ben eens gaan kijken naar dat weerbericht in Australië. Dat is daar geen vette, hoor. Regen op dit moment, 17 graden. Maar wij gaan toch zo meteen even down under met Men at Work.
8: Elke dag.
9: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat er vooral last hebben van die werken?
10: Al wie vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Dat zijn inderdaad ingrijpende werken. Het brugdek wordt volledig gestript en volledig heraangelegd met nieuwe waterdichting, fundering en asfalt. De werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
11: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
10: Overigens houdt de ellende daar niet op voor wie van Antwerpen naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug daar over de E19.
9: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. En deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
12: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
9: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
13: Wel ja, dat er nog altijd geen oplossing is. Als we even terugkijken, 10 dagen geleden heeft Donald Trump aangekondigd dat er een grote doorbraak was. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens over te dragen. En dat Israël zich dan zou terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna al dat het pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken. En Israël zegt nu eigenlijk het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij aan de macht is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza, niet op de westelijke Jordaanoever. En als je weet dat hij dat niet wil, dan is de verklaring die hij vandaag heeft gegeven eigenlijk geen verrassing. En moet je die misschien ook zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
9: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud verdronken nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Liberty Island, waar het wereldberoemde Vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. Reddingsduikers konden 12 mensen uit het water redden. Pas later vonden ze de vrouw en de baby in het water. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze uiteindelijk overleden. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. In de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de korte maar lastige slotrit in Nice. Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen daar?
8: Nee, Sophie, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu voor een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma, die dus 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al helemaal uit elkaar is geslagen. Zo geen kopekkie meer voorin. Maar bijna alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. Nog 4 kilometer tot de top van de Col d'Aise. Dus nog 2,5 keer deze klim en dan weten we over 70 kilometer wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
9: Dankjewel, Jonas. In het voetbal zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk staat bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee-Leuven staat het 1-1. OHL speelt wel met een man minder na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Beide doelpunten vielen voor de rust. Gent-trainer Rick de Mil is blij met die goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al wat kritiek.
14: Ik heb een aantal dingen gelezen de voorbije week, waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
9: En Eliott Crestant kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet nu forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag veel zon en tot 28 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, dankjewel Sophie. Intussen 6:05, even de weg op. Problemen richting binnenland, bijna een half uur extra op de E40 tussen Jabbeke en Sint-Denijs-Westerhem. Ook een kwartier op de E34 tussen Westkapelle en Damme. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En ook nog eentje op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Komt daardoor werken.

Australië is een van de plekken waar je op dit moment vooral niet wil zijn, want ik ben even gaan kijken. 17 graden vandaag, regen en wind. Ja, het is daar absoluut geen vette qua weer. Dan is het hier in Blankenbergen wel een pak beter natuurlijk. Of in het binnenland een zalige 27 graden hier. Maar goed, we gingen toch even Down Under met Men at Work. En dus het Down Under. En dit is Cameron Whitcomb. Kingdom of Feel krijg je nu.

krijgen het dus een berichtje van Shana in de app van Radio 2. Zegt nog steeds aan het nagenieten eigenlijk van de tweede show van VRT Zomerhit bij ons gisteren op VRT 1. Ja, het was weer een straffe show met Gert en James onder andere, Madi Wodo, ook DJ Licious en Milo, Aaron Blommaert was erbij en natuurlijk nog een pak andere kanshebbers op die VRT Zomerhit. Maar tijdens die eerste show toch een bijzonder moment toen Niels, Siska en Zita Wouters ja, het podium opkropen natuurlijk samen met Céline Hermans om deze song van Margriet te zingen met zijn viertjes. Het was fantastisch. Beleef het nog even mee hier

0: in Knokken. Hè. Bijzonder moment was het. Niels, Zita en Siska op het podium met Céline Hermans samen op Niet Houd Me Tegen. Zometeen een klein beetje liefde in de lucht. Ga door toe, hoor.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio 2.

Ja, het was mooi om te zien. Er werd hier gesloot in Blankenbergen. Kijk even mee via BRT Max. En over Love is in the Air gesproken. Vooral niet naar die air kijken woensdagavond. Allee, het is te zeggen niet onbeschermd, want dan kan je vooral wel gaan kijken naar die air. Want woensdag, nu woensdag wordt een historische woensdag 12 augustus, dan is er een zonsverduistering. Maar eentje ja, waarbij de zon bijna volledig verduisterd is. En de laatste keer dat dat gebeurde was in 1999. Dus dat is intussen al 27 jaar geleden. Dan was ik... even rekenen, 6 jaar, voilà. Maar goed, dat wordt wel een bijzonder moment. Dat wil je gaan meemaken, want de volgende zonsverduistering is pas in 2081. Dus dat is nog wel even. Dus je kan hem beter gaan meemaken woensdag. En dat kan hier in Blankenbergen, voor de studio van Radio 2. Mijn lieve collega Daan Masset gaat een uurtje extra radio maken tussen 8 en 9, tijdens die verduistering. En als je denkt, ik wil daar graag bij zijn, dat kan absoluut. We hebben 500 eclipsbrilletjes voor jou voorzien, voor de allereerste 500 luisteraars die hier staan tijdens, of in de studio tijdens die zonsverduistering, of er tenminste net voor uiteraard. Want het is wel belangrijk om zo'n verduistering te bekijken met een brilletje. Dat kan ook met een lasbril, had ik mij laten vertellen. Maar goed, niet iedereen heeft dat natuurlijk in huis. Dus ja, zo'n eclipsbrilletje, dat kan je wel bemachtigen hier in Blankenbergen voor de studio van Radio 2. Dus kom op tijd, dan kan je het meemaken. De zonsverduistering nu woensdagavond. Dus hier aan de studio in Blankenbergen. Ja, dat wordt magisch, hè, jongens. VRT Radio 2. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: komt er. Ja, dit is dan met de nieuwe song van Matthias Vergels, Marlijne. Intussen 5:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen richting binnenland, een half uur extra op de E40 tussen Jabbeek en Sindenijs-Westrum. Ook een kwartier op de E34 tussen Westkapelle en Damme. En nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een kwartier extra rekenen tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Zou dat niet zijn, zegt Sabrina Carpenter op het dak van de studio van Radio 2 hier in Blankenbergen. Zo is live, hè? Ik had dat doorgeven aan de collega's van de muziekredactie hier bij Radio 2. Alleen moeten we een bierbak voorzien. Want ja, je ziet ze anders amper staan op het podium. Die is niet zo groot. 1,50 meter, 1,5 meter. Zo langer zal ze zeker niet zijn. Deze Sabrina Carpenter. Maar toffe song uiteraard. The Taste. Zeg, en Gunther Neefs. Ja, het gaat goed met Gunther Neefs. Hij is helemaal terug van weg geweest. Daar zijn we enorm blij om bij Radio 2. Want hij komt ook langs trouwens, hè. Met zijn verse song, deze Bluf Bluf. Nu donderdag om 7:30 is hij erbij.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: recht.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Gisteren nog het kop afgebroken daar in Lokeren. Weet je nog, tijdens het Lokerse feesten was die headliner. Deze Lenny Kravitz. Een appje van Sana in de FM Radio 2 stuurt. Ja, ik zit hier nog na te genieten met kippenvel. Blijft zo'n legende natuurlijk. Lenny Kravitz. Radio 2. En dan is het moment om even in jouw agenda te duiken naar volgende week. Want ja, volgende week weer elke dag twee artiesten op ons dak bij Radio 2. Het gaat weer de moeite zijn, hoor. Met onder andere morgen op ons podium verwacht. Deze geweldige Aaron Blommaert en Zoe Levi samen met Tranen van Goud ga je uiteraard horen. Woensdag dan, is even naar woensdag vooruitkijken. Davina Michel uit Nederland komt. En het is toch ja, dinsdag op woensdag een soort Nederlands onderrondje. Want de man die verantwoordelijk is voor de feestheid van het moment, ja, die komt ook hoor.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog
0: even. Deze Justin de Wild. En cheerio, dat gaat hier ook weer klinken boven Blankenbergen. En ik denk dat we nu al voor de langste Polonaise van het jaar kunnen gaan, denk ik, op de dijk hier in Blankenbergen. Woensdag dus met Radio 2 artiesten op het dak van ons podium. Zeg, een afgelopen maandag, vorige week, ja, was dat hier aan de ideale schoonzoon uit Nederland, die op dit moment ook aan het daten is trouwens met prinses Alexia uit Nederland. En oh lala, dat was weer zeer straf hoor. Antoon stond hier.
2: Radio 2 aan zee.
3: Hey. Michael Josens.

Gabi van Tanja heerlijk aan het genieten met Radio 2 op de achtergrond, terwijl we de barbecue aan het voorbereiden zijn met de Pet Shop Boys. Altijd genieten natuurlijk. Intussen ja, worden de worsten op de grill gezwierd en we gaan erin vliegen met de bende van ja, 10 vrienden. Zometeen na 6 uur verwachten we een zeer grote barbecue. Geniet ervan. Laat ook maar even weten waar jij aan het genieten bent van Radio 2 op deze zondagavond.

0: zomerse vibes. Met Mr. Shaggy. It wasn't me.
1: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En wij genieten gewoon lekker voort van jouw zondagavond bij Radio 2 natuurlijk. Met zometeen Cher en de man wie het song elke keer anders klinkt. Dat is voor zometeen.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat daar last van hebben?
6: Al wie vanuit Antwerpen via die E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Die werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
7: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
6: En de ellende houdt niet op daar voor wie van Antwerpen liever naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn dringende herstellingswerken nog altijd aan de gang aan de brug daar over de E19.
5: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water. Want dat is toch wel wat anders dan in een zwembad. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze tieners vertellen waar je op moet letten.
8: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar je naartoe gaat.
9: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
5: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
10: Wel, dat er voor Gaza nog altijd geen oplossing is. En als we even terugkijken, 10 dagen geleden kondigde Donald Trump een grote doorbraak aan. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens zou overdragen en dan zou Israël zich terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna dan dat het zich pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken uit Gaza. En Israël zegt dus nu het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij premier is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza en niet op de westelijke Jordaan-oever. Ja, en als je dat weet, dan zie je dat die verklaring van vandaag niet echt een verrassing is. En misschien moeten we die toch ook wel een klein beetje al zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
5: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In de Tour de France Femme naderen we de ontknoping van de slotrit. Jonas Maas is gele trui Demi Vollering al in de problemen gekomen?
11: Wel, eigenlijk niet zo fiets zijn voorlopig. Vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag. Dus het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivea Doma op kop alles opsparen voor ze meteen dan de laatste nog iets zwaardere beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Royster, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede beklimming en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is nu wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement is dat. Isabelle Holmgren, zij rijdt een minuut voor de andere klassementsvrouw uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivea Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden op Vollering goed te maken op de allerlaatste keer Col d'Aise.
5: Spannend daar. Dankjewel, Jonas. In het voetbal dan heeft Zulte Waregem met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Johan de Caluwe, dat is dus een slecht begin van het nieuwe seizoen voor Racing Genk.
12: Inderdaad, een slecht begin. Het zag er nogthans lang naar uit dat de bezoekers met de 3 punten naar Limburg zouden terugreizen. Ze hadden het beter van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen. Nieuwkomer Duro Sinmi kopte staalhard de 0-1 binnen, ook de verdiende ruststand. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, speelde meer op de helft van de tegenstander en met een prachtige vrijtrap van Ake kreeg Zulte Waregem loon naar werken in het slot van de wedstrijd. Kort voor tijd schoot de ingevallen Utschka zelfs de winning goal binnen en zo dolle vreugde hier na de onverhoopte 2-1 zege tegen Racing Genk.
5: Dankjewel Johan. Ook in Charleroi won de thuisploeg. Charleroi klopte Oud-Heverlee Leuven met 3-1. OHL speelde een uur met 10 na een rode kaart. En eerder won AA Gent met 2-0 van KV Mechelen. En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Oké, dankjewel Sophie. 6 over 6. Problemen richting binnenland. Even kijken, een half uur vertraging op de E40 tussen Jabbeek en Sint-Denijs-Westrum. Ook 20 minuten op de E34 tussen Westkapelle en Assenede. Dan eens kijken op de E17. Ook 10 minuten rekenen daar richting Kortrijk door werken in Zwijnaarden. Ook 10 minuten richting Antwerpen vanaf Kruijbeke. En nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
14: Radio 2. Radio 2 aan zee.
13: Michael Josens.

moet er eigenlijk eens op letten, maar elke song van Phil Collins klinkt anders. Dat is echt waar, of het nu gaat over Easy Lover, of In the Air Tonight, of deze Susu Studio. Elke song van Phil Collins klinkt anders. Die gooit er altijd een soort van unieke Phil Collins saus over. En dat maakt hem toch zo'n bijzonder speciaal artiest natuurlijk. Hè. Ik kreeg hem nog eens met Susu Studio. En deze man, ja, die staat binnen 2 weken op Pukkelpop. Daar gaat die Pukkelpop echt wel zot maken, hoor. Deze Summer en Home Wrecker.

0: Ja, dit is een straffe gast. Door weken op één gestaan. Of tenminste in de top 3 van Radio 2, top 30. Dit is het Summer and Homebreaker. En hij komt dus naar Pukkelpop. Binnen 2 weken ga je hem live aan het werk kunnen zien. Als je tickets hebt kunnen scoren natuurlijk. Deze Summer dus op Pukkelpop. Trouwens, Anne en Daan of Anne of Daan krijgen liever deze zomer hulp van Nancy uit Thuis. Want als je Thuis volgt, dan weet je dat Nancy sinds kort postbode is. Verstopt elke week in 5 b-boxen ergens in Vlaanderen 5 prachtige prijzen. Dat kunnen tickets zijn voor zaken, dat kunnen leuke uitstapjes zijn. Alles kan. Maar goed, ze legt er toch nog even zelf uit wat je precies moet doen om kans te maken op één van die prijzen.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur.
0: Ah ja?
1: Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn b-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs.
0: Voilà, tof, kijk. Hè? Het zou wel zijn. Dus morgen vroeg zeker luisteren naar Damaset vanaf 9 uur hier op Radio 2. Krijg je weer tips. En dan moet jij natuurlijk zo'n code gaan kraken. Succes!

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Italiano vero.
1: Ja, het is echt zo'n heerlijke zondagavond. Intussen een berichtje van Wim uit Dixmuiden. Die zegt, we zijn aan het genieten van Radio 2 vanuit ons vakantiehuis in Orléans. Terwijl we aan het avondaperitief begonnen zijn. En met die goede muziek smaakt dat toch net ietsje beter. Maar we gaan toch even naar de vrouw van de avond op dit moment. Dat is Vivian. Vivian, goeie avond.
2: Goedenavond, Michel.
1: Dag Vivian uit Pelt. En ja, ja, we hebben te maken op dit moment, Vivian, met een klein beetje een zenuwachtige Vivian. Vertel eens.
2: Ja, ik word voor de vijfde keer omi. En dat was uitgesteld voor de 7e augustus. En ja, je durft niet van huis gaan, want je moet zo ver rijden naar Tienen voor de kleine te bezoeken. En ik ben zenuwachtig en mijn schoondochter pas.
1: Ja. Ja, dus je wordt oma, dus omi, sorry, van jouw vijfde kleinkind. En dat moest er dus normaal gezien. Het was uitgerekend voor vrijdag, Vivian.
2: Maar ja, het is zondag. Er komt altijd een paar dagen bij, hè.
1: Ja, het is zondagavond. En het is er nog niet, het kleinkindje.
2: Nee, vandaag is ze naar de gynaecoloog geweest. En ik dacht misschien dat hij wat zou helpen. Maar nee, je moet de natuur in de gang laten gaan. Hè.
1: Dat is zo, absoluut. Absoluut, Vivian. Ja, ja, zeg, en is er al een naam? Mogen we dat weten?
2: Nee, ik weet zelf niks. Ze weten wel wat het geslacht is, maar wij niet. De Bonnie, de andere omi en ik, wij weten het niet.
1: Allee, dit is een verrassing.
2: Wij weten het wel, maar het is een heel complete verrassing wat het gaat worden. We hebben een zoontje, Otis. Mm-hmm. En ja, wat het nu gaat worden, ja. Maakt niet uit, als het maar gezond is.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Dat is het belangrijkste, hè, Vivian, absoluut. Zeg maar, is het dan een jongen of een meisje? Dat mogen we toch wel weten, hè?
2: Ik weet dat ook niet. Dat weet ik ook niet.
1: Dat weet je ook niet, Vivian.
2: Ze zeggen het niet. Mijn zoon zegt het niet. Het is een echte verrassing.
1: Ze moeten de omi een beetje beter inlichten, hè?
2: Ja, dat vind ik ook. Zo zenuwachtig. Dat is niet goed voor mijn hart.
1: Ah, nee, tuurlijk niet. Je moet rustig blijven, Vivian. Maar goed, zet u even in de tuin of zo met een glaasje rosé.
2: Ja, zomaar. Ik had gehoopt vandaag naar Tienen te kunnen gaan naar het ziekenhuis. Maar ja, het zal overmorgen zijn.
1: Misschien overmorgen. Voilà. Kijk, Vivian, we gaan iets afspreken. Laat die zenuwen even los. Zet u nu in uw tuin of op uw terras met een glaasje rosé.
2: Ja.
1: Zet Radio 2 nog net ietsje luider. En alle stress er laten afglijden, Vivian. Is dat de afspraak?
2: Ja, dat is een plaatje.
1: Voilà, kijk, ik heb de Whistors met een brand new day. Hopelijk is het morgen zover. Is het goed?
2: Ja, heel goed. Ja.
1: Allee, Vivian, sterkte daar en succes. Hè. Bye bye.

0: Ik ben fan. Ik vind het een heel toffe song geworden. Dit nieuwe song van Udo, Als de wereld morgen eindigt. Intussen 6:30, eens even kijken hoe het gaat nog onderweg. Problemen op de E40 richting het binnenland. Nog een ruim een half uur vertragen tussen Jabbeke en Sint-Denijs-Westrum. Dan nog eentje op de E17 van 10 minuten richting Kortrijk door Werken in Zwijnaarden. Dan nog een kleine 10 minuten op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zeggen, het is een zondagavond. Ik dacht, het is tijd voor een portie gitaar en zo'n portie luchtgitaar. Komt wel van pas nu, hè, met de Kaiser Chiefs. Hier is Ruby.

Zijne hoogheid in Radio 2 aan Zee. Prince natuurlijk. En ook de inspiratiebron voor duizenden artiesten. Hè. Dat is zo. Hij heeft heel wat mensen geïnspireerd. Ook Val Nauhorn, blijkbaar. Is ook geïnspireerd door Prince. Nauhorn, die trouwens begin deze maand zijn vierde album heeft gedropt. En komt dat ook voorstellen trouwens bij ons in de buurt in oktober in Amsterdam. En op 5 november komt hij naar de AFAS Dome in Antwerpen. Deze Nauhorn.

0: Tess en Alane. Gisteren was het zover.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: De tweede televisieshow van de VRT Zomerhit. En nu wordt het echt wel spannend natuurlijk, want ja, op zaterdag 29 augustus kennen wij de winnaar of de winnares van de VRT Zomerhit. Met een pak genomineerden uiteraard. En als jij denkt, ik wil er graag bij zijn tijdens die finale van VRT Zomerhit, dan kan dat uiteraard even naar VRT Max gaan. Daar even doorklikken op VRT Zomerhit. En kan je ook de show meemaken als zomervip trouwens. Dus helemaal van voor in de Golden Circle. En je kan die artiesten bijna ruiken. Zo dicht sta je dus tegen het podium. Dus ga maar even kijken op VRT Max om zomervip te worden. Maar een van die genomineerden is nog steeds Meteor. En Meteor, toch wel een bijzonder jaar. Volgend jaar viert 10 jaar Meteor in de AFAS-dome. Maar blijkbaar, zou je denken, zo'n show die ligt er al, maar er ligt nog niet zo heel veel, vertelde Meteor tegen Kim de Brie.
2: Ik ben redelijk open boekje, maar ik... Nee, we zijn er nog niet mee bezig eigenlijk, oprecht. Het is nu nog even heel druk. Er zijn al wel ideeën in mijn hoofd natuurlijk. Hè. Ja, het zotste idee is eigenlijk gewoon een specifieke gast of gasten die ik daar heel graag bij wil hebben. Ik hou niet zo van mega zot of zo, niet door die zaal vliegen en al die dingen, maar ik wil gewoon met mijn band daar één dag keihard knallen en alle grootste songs die we hebben droppen daar en misschien ook weer wel een nieuw liedje, wie weet.
1: Radio 2 aan Zee.
3: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Dus we weten al, Meteor gaat niet door de AFAS-dome vliegen. Eerst misschien die zomerhit winnen natuurlijk, want jij kan ook nog stemmen op deze fantastische hitte. Nooduitgang.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: los in de heerlijke jaren 80 natuurlijk met ABC When Smokey Sings. Dit weekend trouwens geen artiesten op ons podium van Radio 2. Tijdens het weekend kan je wel komen sporten in Blankenbergen. Gisteren kon je karate leren. En vandaag ja, kon je leren hockeyen met een ex-Olympisch kampioen trouwens. Thomas Brils, die de Olympische Spelen heeft gewonnen met de hockeyploeg 5 jaar geleden. Dat was vandaag hier in Blankenbergen.
1: Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

je dus leren hockeyen hier in Blankenbergen. En volgende week wordt er opnieuw gesport tijdens het weekend hier in Blankenbergen. Volgende week kan je leren breakdansen. Dat is ook wel bijzonder. En dit is misschien zo'n perfecte plaat om al eens op te warmen, hè. Fik. When I Get You Alone.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: En intussen zijn de dames tijdens die laatste etappe van de Tour de France aangekomen in Nice. Meer update, die krijg je nu natuurlijk in het nieuws van Sophie.

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Vandaag was ze in Nice opnieuw de sterkste. Jonas Maas, we mogen dus wel spreken van een terechte toerwinnares.
1: Zeker en vast. De puntjes op de I van Demi in deze slotetappe die lang gesloten bleef tussen de klassementsvrouwen. Enkel Marlen Reusser, de Zwitserse die derde stond in het klassement, moest al snel lossen. En ze viel ook dan nog eens in de afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor Gele Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
0: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kreeg in het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heijnen is groot.
2: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
0: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan 1 uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Sophie. 3 over 7, problemen nog richting binnenland. Op de E40, 20 erbij tussen Jabeken en Aalter. Ook een kwartier op de E34 tussen Damme en Assenede. Nog een kwartier ook rekenen extra op de E403 van Brugge naar Kortrijk tussen Plochout en Lichtervelde. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog eentje tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Dan nog 1 probleem op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 10 erbij door de werken in Zwijnaarden daar.
5: Radio 2 aan zee.

Ja, en ik zit hier intussen te watertanden in de studio van Blankenbergen in Radio 2, op de Radio 2 studio, want ik krijg foto's binnen in de app van Radio 2 van barbecues. Ik zie onder andere kippenbrochetten binnenkomen van Renilde, ook nog scampi-brochettes liggen klaar op de barbecue van Dirk op dit moment. Tof om te zien. Ik zal nog even wachten met eten tot 8 uur en dan is het ook aan mij om te beginnen smikkelen. Maar goed, smakelijk alleszins daar, hoor.

Drukke maanden voor Christophe, hoor. Optredens deze zomer. Maar vooral natuurlijk in november trekt hij naar de Lotto Arena. Voor Christophe zingt Tura XXL met allemaal Tura-songs. Dus ja, dat gaat daar ook zeer de moeite zijn. Dit was die nieuwe song. Allemaal eens op te warmen zien. Ik geloof er nog in van Christophe.

0: Dat is misschien wel de meest gestelde vraag hier in Blankenbergen vandaag. Naast waar is het ballenbad van Radio 2? Maar goed, welke artiesten komen er optreden morgen bij Radio 2? Ah, wel om 3:30 zo. Dat zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi. Want ja, ook zij zijn genomineerd natuurlijk voor een VRT Zomerhit met Tranen van Goud. Maar dan s'avonds om 7:30, toch best hoog bezoek hoor, van Bart Herman. Die komt ook zingen met zijn prachtige stem op die prachtige songs. Dus ja, dat is voor morgen. Nu ja, een paar weken geleden hadden we ook twee toppers op bezoek. En dat was toch echt wel een verrassing hierdoor.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Namelijk Sergio en Sandy samen. Ofwel Touch of Joy. Dat was een feestje hier. Deze hebben we ook live gebracht door Ready for the Summer.
3: Sun on my face.

En ook dat is het weekend hè, bij Radio 2. Heerlijk zomerse vibe van Miami Sound Machine en Dr. Beat. En dit dan is geen onweer dat vanaf Blankenbergen naar het binnenland vliegt. Nee, het zijn wel de paarden van de Pebbles. Hier Radio 2 aan zee. Seven Horses in the Sky.

0: is de nieuwe song van Kato, hè? Schaduw heeft een rand van goud. Radio 2. 1, 2, 3, 4, zo heet hij. En je weet dat intussen tijdens het weekend geen artiesten op ons podium hier in Blankenbergen. Er kan wel gesport worden samen met de mensen van Sport Vlaanderen. Vandaag kon je bijvoorbeeld komen hockeyen onder professionele begeleiding van Thomas Briels. Dat is niet zomaar de minste. Die werd Olympisch kampioen hockeyen, weet je nog, in Tokio 5 jaar geleden. En ja, toch goed nieuws, want hij vertelde tegen Benjamin dat hockeyen toch een pak populairder is geworden sinds die Olympische Spelen daar.
1: Het is echt hard gegaan. Toen ik begon waren we 15.000 hockeyers in België, denk ik, toen ik in de nationale ploeg net begon. En we zitten nu aan 60.000. Dus enorm veel leden bijgekomen, clubs bijgekomen. Dus ja, echt wel trots eigenlijk om dat te zien.
0: En het is ook gewoon een superleuke sport. Ik was er zelf ook best goed in tijdens de turnles. Intussen heel wat jaren geleden. Maar goed, dat kon je dus gewoon doen vandaag hier.
2: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: En volgende week kan er opnieuw gesport worden hier aan de studio van Radio 2 in Blankenbergen. Volgende week bijvoorbeeld kan je komen breakdansen. Zeer benieuwd wat we hiervan gaan zien dan op, voor de studio. Komen breakdansen lijkt ook wel iets tof om te gaan doen. Dus als je volgende week in de buurt bent van de studio van Radio 2 in Blankenbergen, kom eens breakdansen samen met de mensen van Sport Vlaanderen. Gaat plezant zijn. Dit dan is Rasmus.

0: Thomas stuurt hier in de app van Radio 2 een klein beetje luchtgitaar aan het spelen tijdens de barbecue. Het zou wel zijn met Rasmus in the Shadow. En dus van 7:30 toch eens even kijken wat je nog tijd verliest onderweg op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Op dit moment meer dan een half uur file tussen Ruttervoort en Lichterveld. Daar is een ongeval gebeurd vanavond. En nog eentje op D40 richting het binnenland. 20 minuten vertraging tussen Loppem en Sint-Denijs-Westrem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Bruno Mars en Rosé samen. Dat zou wel een keer smaken eigenlijk, een rosé'tje. Ik ga eerlijk zijn, kan niet liegen. Bom, nog 20 minuutjes en dan kan ik hier op een terras gaan vliegen in Blankenbergen. Alleszins, morgen staan er weer nieuwe artiesten op het dak van ons podium van Radio 2. Om 3:30 bijvoorbeeld, dit topduo. Aaron Blommaert en Zoe Levi, ook genomineerd natuurlijk voor een VRT Zomerrit met Tranen van Goud. Zij staan op het podium om 3:30 morgen namiddag en morgen om 7:30 dan s'avonds. Ja, een prachtige stem en ik vind het persoonlijk jammer dat ik hem ook niet live kan zien, want dat is live altijd zeer straf hoor.
1: Haar ogen zijn kogels van lood. Ze heeft een blik.
0: De geweldige stem van Bart Herman. Bart Herman dus morgen ook in Blankenbergen om 7:30 op het dak van onze studio. En geloof me, dat wil je niet missen. Fantastische zanger, topsongs en die stem erbij natuurlijk. Dus morgen om 7:30 Bart Herman hier in Blankenbergen.

0: Ik heb een appje binnengekregen in de app van Radio 2 van Kenneth. En Kenneth zegt, ja, ik heb speciaal vakantie genomen. Speciaal dagje vakantie genomen om dus morgen Aaron Blommer en Zoe Levi te kunnen checken hier in Blankenbergen. En nadien natuurlijk, ja, Bart Herman om 20:30 wordt ook zeer goed, hè, mannen. Radio 2. Morgen vroeg om 9 uur is er dan weer Daan Masset, mijn lief collega Daan Masset, hier tussen 9 en 12 in de voormiddag op Radio 2. En Daan krijgt wel eens bezoek van mensen die toffe, interessante dingen te zeggen hebben. Bijvoorbeeld, afgelopen week had hij bezoek van Dylan Kassier. En Dylan is een, ik zou bijna durven zeggen, professionele kitesurfer hier van de beachclub in Blankenbergen. En kwam vertellen wat kitesurfen exact is zo.
1: Oké, dus kitesurfen, dat is in feite, je hebt de vlieger, dan heb je ook een plank en dan ga je eigenlijk vooruit door middel van de wind. Door te scheppen met je kite in het water, ga je in feite vooruit in het water.
0: Ja, ik heb het al vaak gezien, maar is het eigenlijk moeilijk, Dylan?
1: Kitesurfen heeft niet echt iets te maken met het golfsurfen. Je kan het perfect apart.
2: Ja.
1: Het is niet heel moeilijk, maar je moet wel weten met wat je bezig bent. Dus je hebt sowieso wel...

0: die lessen nodig om eraan te kunnen beginnen.
1: Ja, voilà, lijkt me wel een goed plan, absoluut. Maar goed, vanaf welke leeftijd kan dat dan, dat kitesurfen hier in Blankenbergen?
0: Er is niet echt een minimumleeftijd, maar ze moeten zeker en vast 35 kilogram wegen. En ze moeten ook wel mentaal in staat zijn om te beseffen dat kiten wel een risicovolle sport is.
1: Ja, dus vanaf 35 kilo mag je officieel kitesurfen of mag je tenminste lessen volgen in dat kitesurfen. Het is wel eens tof. Kom eens een bezoekje brengen aan de Kitesurf Beach Club hier in Blankenbergen. De mensen gaan jou met heel veel plezier leren kitesurfen. Dit dan is intussen die nieuwe song van Dana Winner. De nacht

past eigenlijk helemaal bij die idyllische zonsondergangen. Hier zometeen in Blankenbergen, Spandau Ballet en Gold. Zet het dus in jouw agenda. Morgen hier in Blankenbergen op ons dak om 4:30 Aaron Blommaert en Zoe Levi samen. En om 7:30 natuurlijk die geweldige, prachtige stem van Bart Herman. En dat wil je absoluut gaan meemaken live. Dus zie dat je er bent. En op tijd komt natuurlijk zometeen vooral relaxen met Radio 2 Relax en onze Wouter. Het amusement ermee.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
4: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement, zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma, maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden en de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour. En met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
3: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een teruggroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
5: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen. Na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ngakana een puikenpartij omgezet. Tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant. Creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
3: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Radio 2 Relax.
0: Wouter Landuit.
6: Het weekend afsluiten in schoonheid en in alle

gestopt met zijn grote wereldtournees, dus we hebben hem helaas niet kunnen strikken, die Elton John, voor onze VRT Zomerhit van de zomer. Maar wel een pak andere mooie volk, hè, zoals je gisteravond kon zien op VRT1. Heb je ook meegezongen met Aaron Blommaert en Zoe Levi en Dana Winner en DJ Licious en Milo. Volgende zaterdag is het weer van dat op je tv. Dan zie je onder meer Camille, de Romeo's, Maxime en Babette, Sam Goris. Belle Perez komt ook langs om haar Ave Maria zomerhit van 20 jaar geleden nog eens opnieuw te zingen. Winnares van het Songfestival Dara zal er zelfs bij zijn. En ook onze eigen Bart Peters.

dat nog altijd zo'n echte trouwklassieker, die Love is All Around van Wet Wet Wet? Denk het wel. Doet het nog altijd goed tussen de bruidsjurken en de smokings. Alhoewel, ze krijgen misschien wel concurrentie van deze hier, hè, want die is sinds kort ook een getrouwde vrouw. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

Ik hou van u. Wereldhit van Noordkaap met Stijn Meuris natuurlijk. En wat las ik vorige week nog in de krant over de broer van Stijn Meuris? Die zit blijkbaar in de gevangenis. Beroepshalve dan wel, want de man is cipier. Beter zo dan in de cel, denk ik dan. Dit is Jason Mraz. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the crack.

0: één keer voor altijd. Goeie zanger, die Matthias Vergels. En misschien ook wel een goede auteur, want hij is bezig aan een boek over volksverhalen in het Pajottenland, blijkbaar. Interessant. WRT
1: Radio 2. Radio 2, relax.
0: Hij zoekt trouwens nog iemand die meer weet over het verhaal van de hete neuzel. Als je daar de ware toedracht over kent, laat het Matthias ook even weten. En het verhaal van Robin Hood, dat ken je ook nog wel, hè? Onder meer dankzij deze hier, Bryan Adams.

0: De mooie memories van Maroon 5. Ik stel voor dat we samen nog wat mooie herinneringen bouwen vanavond. Het is zondagavond voor iets natuurlijk. Hè. Blijf hangen voor John Lennon,
1: naar Radio
0: Niels de Stadvader,
1: Vlaams, Brabant en Brussel. Morrison.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst terug naar de Vlaamse hitlijsten van 1998 met de eerste echt grote hit voor Mozaïek. Er is Wat zie ik je graag.

kwam uit op 9 september 1971. Dus we zijn bijna 55 jaar later, dag op dag. En de verbeelding is nog altijd groot. Om een wereld zonder oorlog in te beelden. Maar kom, zolang we de boodschap maar blijven draaien op de radio natuurlijk. John Lennon en Imagine. Dit komt uit Ik Vraag Het Aan. Live, Niels de Stadsbader.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan een miljard euro. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website. In het voetbal heeft Anderlecht in extremis puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Na een laat doelpunt versloeg het in eigen huis La Louvière met 2-1. Het verslag is van Olivier de Wilde.
1: Een collectieve oef ging door het Lottopark dankzij een ultieme winning goal van Bertaccini. Dominant, ja, dat was Pas Wit in de eerste helft wel, maar kansen, nee, dat creëerde het nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
0: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmaten en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
2: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
0: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Wouter Landuit.
4: En ik laat jou meteen meezingen met Into Temptation van Crowded House. Radio 2.

Ik laat jou meteen meezingen, zei ik daarnet nog, maar ik was de tekst vergeten. Heb je dan met van die nummers die je eigenlijk net iets te weinig opzet? Heel leuk om terug te horen, Crowded House en Into Temptation. Het zou misschien geholpen hebben mocht de tekst in het Nederlands geweest zijn. Dan blijft het net allemaal iets beter hangen, dus dat hebben deze mannen zeer goed gezien, hè? Met hun versie van Señorita van Camila Cabello en Shawn Mendes. Kleinmans en Van Geel.

bijzonder mooi plaatje van Olivier de Indy, So Easy to Fall in Love. Die wil ik wel eens live zien, dacht ik. Dus ik keek even in haar concertagenda. En waar zit ze tegenwoordig? New York City, Atlanta, Austin, Texas. En dan zelfs nog Melbourne en Sydney, Australië. Verder weg kan bijna niet. Dus het zal niet voor meteen zijn, vrees ik. Er is Rob de

ook zo van die cd's die zowat iedereen in huis heeft nog altijd. Denk aan Buena Vista Social Club bijvoorbeeld. Heeft denk ik 2 jaar lang in de album 200 gestaan, als ik me niet vergis. Dat is een eeuwigheid voor een plaat. Maar Manu Chao hier, die maakte ook wel heel lang het mooie weer hoor, in de albumlijsten. Met zijn plaat Próxima Estación Esperanza. Die hoorde je ook overal, ergens zo in 2001. En dan vooral deze Me Gustas Tú, waarschijnlijk de grootste internationale zomerhit van dat jaar. Maar de vraag vandaag is natuurlijk, wie wint de VRT zomerhit van 2026? Dat bepaal jij mee via vrtmax.be. Rocken nu met REO Speedwagon en Keep on Loving You.

0: All Out of Fight van Pink. Een nummer over dat moment waarop je beseft van, dat was het dan. Ik kan je wel geruststellen, dat was het qua Radio 2 Relax nog niet hoor voor vandaag.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

wil denk ik niet weten hoeveel Aisha's er geboren zijn in België nadat dit een hit geworden is voor Khaled. Want zo gaat dat dan, hè. Als er een mooie naam ergens in een nummer zit of een zangeres met een goede naam, dan hoor je die plots overal. Maar vreemd genoeg moet ik de eerste Pink nog tegenkomen. Nochtans niet slecht bezig, hè, die zangeres.

0: Out of Fight van Pink. Een nummer over dat moment waarop je beseft van dat was het dan. Ik kan je wel geruststellen qua Radio 2
1: Relax. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Voor vanavond.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Want ik zie hier nog staan in de playlist voor het nieuws van 10. Lissa Lewis, Harry Styles ook met Watermelon Sugar en een voetbalanthem van Jerry and the Pacemakers. You'll Never Walk Alone. Hoor je allemaal? Nou, doe maar.

0: alsof Engeland in juli de wereldbeker voetbal mee naar huis heeft mogen nemen. Maar we weten intussen wel beter. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: En deze plezant klinkende synthesizer is van Lisa Lewis.
2: Later, dan besef je pas

ze fladderen wat af, hè, als ze zo klein zijn. Lissa Lewis en Vlinderkind. Ik kreeg onlangs een uitnodiging voor een quiz, muziekquiz. En ik dacht, och ja, als radiomaker kan toch niet moeilijk zijn. Makkie wordt dat. Is dat even tegengevallen? Ze vroegen me onder meer, wie is de zanger van dit nummer hier? Something Inside So Strong. En ik kon er echt waar niet meer op komen. Maar nu wel, het staat gewoon voor mijn neus. Laouis Ifré.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Joop Valvekes. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan zo net voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. Twee tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen deels samen met werken op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel. Die werken zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Sport. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
2: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paars-Wit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
3: Heel blij wisten we in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is het echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
4: Bah, ik kon er wel van genieten. Ik heb zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2.
6: Radio 2, relax.
5: Wouter Landuit.
7: En heb je je portie U2 al gehad?

0: gitaarspel van de gitarist van U2, The Edge, klinkt zeer indrukwekkend, maar het schijnt zo simpel te zijn als het maar kan, hè. Er zit gewoon heel veel effect op, naar verluid, heb ik me laten vertellen door echte gitaristen. Het is een beetje een vreemde zomer. Er was een tijd waarin Belgen heel graag Hollanders wilden zijn, maar van de zomer is het al minstens twee keer anders. Tijdens het WK, toen Nederland er vroeger uit lag dan de Belgen. En ook aan de benzinepomp, want benzine is hier blijkbaar tot 70 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Dit is dan ook wel terecht. Ik wou dat ik jou was, van Veldhuis en Kemper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: James Arthur en Say You Won't Let Go. Ik hoop dat je vanavond mag terugblikken op een fantastisch weekend. Ik hoop dat het echt fijn was. En dat het morgen misschien een beetje prikt als je moet opstaan, want zo gaat dat dan na fantastische weekends. Dan krijg je een zotte morgen, zoals bij Jeff van Uitzel.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

die raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Reggae Night van Jimmy Cliff. 1983 was het. En als je het gevoel hebt dat dat een beetje klinkt als muziek van Kool & The Gang, die Reggae Night, dan is dat geen toeval. Want het is gewoon ingespeeld door de mannen van Kool & The Gang. Echt waar. Jimmy Cliff heeft hen ingehuurd. En met succes, dikke hit voor de man.
1: Radio 2, relax.
2: Wouter Landuit.
1: Radio 2.
0: En dit is Nieuw Talent, waar ze in Ittigem bij Heist op den Berg trots op zijn. Sasha. Ze loopt

0: Stel je nu eens voor dat dat live is. Dat is puur kippenvel, zo'n optreden van Axel Red. Het goede nieuws is, je kan het gewoon thuis in je zetel beleven, want het volledige optreden van Axel op de Lokerse feesten van
1: dit jaar...
0: Je
1: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Op 14 Max.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En ik denk dat Walter Grootaars van de Kreuners al gekeken heeft naar dat optreden, want over wie kan dit anders gaan? Zij heeft stijl.

0: wish you the best.
1: En ik jou ook natuurlijk. Louis Capaldi en Wish You The Best. Zet je schrap voor een van de beste nummers ooit gemaakt door Eric Clapton.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax.

Oké, of dit nu echt het allerbeste nummer ooit is van Eric Clapton, daar kunnen we uren over discussiëren, want die man heeft zoveel kwaliteit in huis. Maar het was toch genieten van Wonderful Tonight. En heb jij je ooit eens afgevraagd hoe Believe van Cher in het Nederlands zou klinken? Wel, dan komt dit wel heel aardig in de buurt. Bente, en kan je me zien? Thanks.

kwam uit een tv-programma in Nederland, dus het was nog eens live ook. Knap gedaan van Bente, kun je me zien. We nemen afscheid met de nieuwe aanwinst van Radio 2, want jawel, je hoort hem binnenkort op jouw favoriete zender. Brahim, What I Like About You. Heel graag tot de volgende en nog een fijne nacht.

0: is 11 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. 560 brandweerlieden, militairen en hulpverleners zijn er aan het werk. Er zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terechtkwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
2: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Relax.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Goedenavond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd, dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
2: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal niet stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
0: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
3: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

door mijn leven. Je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, de VRT-nieuws met Job Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen veilig zijn. Door de gedeeltelijke zonsverduistering woensdag was het aanbod aan eclipsbrillen op de website van Bol sterk gestegen. Maar niet alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang op de andere kant getoond hebben en dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert dat te voorkomen door een nabijgelegen rivier te beschermen, liever, zo is het. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd, nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij